0: stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop. Op tv en online.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethof, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.
10: Yeah.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Je luistert naar NH.
2: NH.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Muziekmix. Muziekmix.

0: De ontbijttafel.
1: Ja, wat een spel met geld. Ja, heel goed doen nog. Maar hartstikke leuk.
2: Maar heeft er echt iemand geld gekregen?
1: Ja.
2: Heeft er iemand 300 euro gekregen?
1: Ja, een paar mensen.
2: Nee, je maakt grap. Ja. Ik schrok toch.
1: Ik zag het aan jou.
2: Beter liegen dan ik

0: Ik ben Silly Willy, woon in Slote Vaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop. Op tv en online.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel
4: Het is 5:00.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden, in de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ja, wat een spel met geld. Ja, heel gedoe nog. Maar hartstikke leuk.
2: Maar heeft er echt iemand geld gekregen?
1: Ja.
2: Heeft er iemand 300 euro gekregen?
1: Ja, een paar mensen.
2: Nee, je maakt grap. Ja. Ik schrok toch. Je bent
1: ik zag het aan jou.
2: Beter liegen dan ik gedacht.

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit

0: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump die hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms, in november. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop van het kabinet naar Prinsjesdag rommelig. Zo was er veel gedoe over de begroting. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. En tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. Er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer dan nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds dan wordt het overal bewolkt en is er ook kans op buien met lokaal een klap onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel
3: met Pieter Kok.

0: ABC met The Look of Love. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege dinsdagochtend. Die wat mij betreft een beetje donker begonnen is. Het is 15 september. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Het valt mij op de laatste dagen dat het zo donker is de hele tijd 's ochtends. Hebben jullie dat ook?
1: Ja.
0: Ik vind het zo donker. Ja, het lijkt wel alsof het donkerder is dan anders. Misschien is er geen maan of zo. Ik heb geen idee.
1: Oh? Geen maan?
0: Ja. Nou ja, hij is er wel. Maar je ziet hem niet.
2: Ja, oe, er ligt vanaf.
1: Ja, je weet het niet.
0: Nee, maar of het is bewolkt. Ik weet niet precies wat het is. Maar ik vind het zo donker, jongens.
1: Ja, het is september, Piet.
0: Ja, oké. Okay, maar dan nog. Ik vind het... Ik loop de deur uit. Ik heb geen idee waar ik ben.
2: Oh, daar begint het al.
0: Ja.
2: Nee, het is niet dat je dat pookje zeg maar, aan de linkerkant van je stuur niet...
0: Nee. Dat moet je ook niet hebben. Nee, dat gaat automatisch, denk ik, bij mijn auto. En als ik zelf weinig zie, dan begint iedereen te knipperen... en dan zie ik wel weer een hele
2: auto. Knipperen is wat meer, ik zie niks.
0: Nee, maar hebben jullie geen last van? Het viel mij wel op dat het...
1: Heb jij geen goed nachtzicht? Ben je een nachtblind eigenlijk?
0: Aan het worden misschien, met de leeftijd. Is dat iets wat later kan komen?
1: Weet ik niet, zou kunnen. Heb jij een zaklampje richting je auto?
0: Nee, dat doe ik nog net niet. Maar dat is omdat ik het al heel vaak gelopen heb.
1: Okay.
0: Dus ik weet waar ik moet zijn.
1: Op de tast kun je dat prima.
0: Dus ik kan op de tast en op mijn gehoor kom ik een heel eind. Maar is dit net zoiets als... Want ik lees inmiddels wel de Donald Duck met een leesbril. Dus is dan nachtblindheid iets wat daar ook bij komt? Nou, nee, toch?
2: Nou, ik heb dat volgens mij dus wel.
0: Heb jij nachtblindheid?
2: Nou ja, gekregen naarmate ik dus geen 18 meer ben.
0: Oh, echt? Oh, daar
2: klopt
0: heb ik echt zin in.
2: Ik heb dit nooit op.
1: Ik heb nachtblind ouderdom gegoogeld.
0: En ik heb het.
1: Staat, ja. Ja, sorry.
0: Ik denk het wel.
1: Dat
0: zat er ook nog bij.
1: Jeetje.
0: Ik moest vannacht ook al 3 keer pissen.
1: Jongens. Ja, dan word je oud.
0: Nou, als ik verder ga googlen, dan eindig ik met bestel hier uw kist.
3: Goedemorgen, laat het nu met jou.
0: Vul maar in.
3: Heb je goed kunnen slapen, lag je wakker van de kou.
0: Koud is niet, een graad of 18, kom op.
3: Goedemorgen,
0: pokheet.
3: Allemaal gezeur, maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquiz en na Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: Cliff Richard met We Don't Talk Anymore.
1: Krantenkop quiz.
0: Kort over zes, hoog tijd voor
1: de krantenkop quiz.
0: Het is een eenvoudig quizje. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar het is gewoon om te kijken of je een beetje wakker bent. En ja, dan mag je laten zien in de app via 088 850 51 52. Kun je gewoon in WhatsApp gebruiken, dat nummer. Om te laten weten welke van de komende 3 krantenkoppen er niet waar is. Als je dat doet en je hebt het bij het juiste eind, dan ja, is die helemaal voor jou. De eer van de ontbijttafel. Best wel lekker om daar je dinsdag mee te beginnen. Komen ze aan, 3 krantenkoppies, eentje is er niet waar.
1: Kop 1.
0: Paarden ondergaan lawaaiige Prinsjesdagtest op druk strand Scheveningen.
1: Kop 2.
0: Verhalen van Jip en Janneke komen uit in het Volendams.
1: Kop 3.
0: Boswachters bevrijden wilde olifant van tractorband om zijn nek. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Maar welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Paarden ondergaan lawaaiige Prinsjesdagtest op druk strand in Scheveningen. Is het kop 2? Verhalen van Jip en Janneke komen in het Volendams uit. Of is het kop 3? Boswachters bevrijden wilde olifant van tractorband om zijn nek.
1: De krantenkopquiz.
0: 088 850 51 52 kun je gewoon gebruiken in WhatsApp voor die eer van de ontbijttafel. En even laten weten welke er niet waar is. Is dat vandaag kopie 1, kopie 2 of kopie 3?

0: Blondie met Denise.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarna drie krantenkoppen gegeven en een vraag gesteld. Welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Voor mij ook dinsdagochtend hoor. Even een kopje erbij natuurlijk, hè. Mag duidelijk zijn. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Paarden ondergaan lawaaiige Prinsjesdagtest op drukstrand Scheveningen.
1: Kop 2.
0: Verhalen van Jip en Janneke komen in het Volendamse uit.
1: Kop 3.
0: Boswachters bevrijden wilde olifant van tractorband om zijn nek. Nou, laat maar eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Helaas voor Els, Annelies, Jeannette, Monique en Nico. Die dachten dat die niet waar was. Boswachters bevrijden wilde olifant van tractorband om zijn nek. Ja, geen idee hoe die daarin terechtgekomen is. Maar het is wel echt gebeurd.
2: Zielig.
0: Ja, het was in India. Ze hebben het beest verdoofd en daarna de band verwijderd.
2: Heel goed.
0: Ja.
2: Hoe zou je dat moeten doen met een kettingzaag?
0: Het verdoven, dat zou ik niet met een kip doen. Dat is een vrij definitieve verdoving.
2: Dat is waar.
0: Gaan we door naar kop 1 in dit geval. Paarden ondergaan lawaaiige Prinsjesdagtest op drukstrand in Scheveningen. Ja, Tim, Tini, Lidi, Cynthia. Jullie dachten dat die niet waar was. Maar die is gewoon wel waar hoor. Was uiteraard gisteren. Gebeurt wel vaker. Sterker nog, altijd voor Prinsjesdag doen ze een oefening op het strand met vuurwerk en gillende mensen eromheen.
2: Echt leuk. Heb je dat ooit gezien?
0: Ik heb het wel eens gezien. Ik weet niet hoe leuk het voor de paarden is.
2: Wat dan?
0: Nou, omdat het best een beetje spannend is voor die paarden.
2: Ja, dat is waar. Maar je moet het toch trainen.
0: Ja, je moet het trainen. En dat kan maar op één manier. Dat is toch rotjes gooien. Zie en rookbommen.
2: Rookbommen?
0: Ja, dat doen ze ook.
2: Echt?
0: Ze moeten door de rookbomen heen rennen dan.
2: Oh.
0: En zo. Ja.
2: Dat vind ik ook zielig.
0: Is ook zielig.
2: Ik dacht gewoon een beetje klappen en zo.
0: Kunnen ze goed tegen traangas eigenlijk?
2: Zielig.
0: Nee, maar dat... Hè? Dat is niet zielig. Als er overal traangas gespoten wordt en je staat er met dat paard en het blijkt dat ze nog veel slechter tegen traangas te kunnen dan mensen. Dan, ik weet niet, ik ben geen paardenkenner.
2: Nee, ik weet dit ook niet.
0: Nee, ik heb misschien met Frank.
2: Spandoeken, hoedjes.
0: Frank, kunnen paarden een beetje tegen traangas?
3: Dat denk ik eigenlijk wel.
0: Ja?
3: Ja, ik heb wel eens tussen gestaan. Ja,
0: nee, daar, ik nou, wist wel, ik wist wel dat jij een kenner zou
3: en toen
0: zijn.
3: Moest ik heel hard huilen, maar de paard had nergens last van.
0: Terwijl je zou zeggen, met zulke grote ogen. Nou ja, goed. Hartstikke mooi. Fijn. Welke was er dan niet waar? Dat is vandaag kop 2. Verhalen van Jip en Janneke komen in het Volendams uit. Nee, helaas niet in het Volendams, maar in het Urks.
2: Leuk.
0: Nee.
2: Had
0: in het Volendams gemoeten.
2: Nee. Waarom is het niet in het Volendam?
0: Ja, I don't know. Ik ben niet Mr. Jip en Janneke of zo.
2: Dat zou ik wel leuk vinden.
0: Nou, weet
2: jouw
0: ik niet,
2: ondertitel.
0: Het gaat begin oktober gebeuren allemaal. Het is de derde Neder-Saxische editie.
2: Ah.
0: Mensen konden zich aanmelden, maar we hebben niet hard geroepen vanuit Volendam. Waarschijnlijk niet hard genoeg. Met deze vertalingen willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. West-Fries, jongens.
2: Waarom niet?
0: Volendams.
2: Dit moeten we toch even vragen dan, of niet?
0: Ja, gaan we even doen. Goed, zorgt er in ieder geval voor vandaag wel voor dat de eer van de ontbijttafel naar een prachtig mooi rijtje gaat, hoor. Het applaus is voor Paul, Gerrit, Arnold, Joke, Frederik, Bert, Els, Natteralle, Koos, Majori, Gea, Gieske en Chantal. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Dion en ik kom uit Horen. Dus niet Horen, maar Horen.
1: Ik ben Lucia en ik kom uit Castricum. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 6:30 in Hollands Kroon, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij het ongeluk met een Nederlands sportvliegtuigje gisteren in Duitsland zijn twee Amsterdammers omgekomen. Het gaat om een man van 58 en een vrouw van 23 jaar. Het derde slachtoffer, een man van 57, kwam uit Friesland. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, vertelt deze verslaggever.
4: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort.
3: Ja, de drie zaten dus in een vliegtuigje dat vertrok vanaf het vliegveld in Hilversum. Net voorbij de Duitse grens kwam de Cessna dus in de problemen. Een groot deel van het treinverkeer in Nederland ligt plat. Er is een wisselstoring in het midden van het land bij de NS en bij ProRail. En dat zorgt voor grote problemen op het spoor. Vooral dus in Midden- en Noordoost-Nederland. Maar ook in Noord-Holland hebben de treinen er last van. Zo rijden er momenteel minder of geen treinen tussen Utrecht en Schiphol. En ook ten noorden van Amsterdam is het treinverkeer deels verstoord. ProRail en de NS raden voorlopig aan de reisapp voor vertrek te checken. Maar je moet dus rekening houden met veel vertraging. Hoe lang het gaat duren voor deze storing verholpen is, dat is nog niet bekend. We gaan je op de hoogte houden vandaag. En de politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hek bij Odido van begin dit jaar. Dat heeft de politie gisteravond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht, op televisie dus. Vorige week werd een geluidsfragment uitgezonden waarin een van de verdachten van de hek te horen is. Daarin deed diegene zich voor als IT'er en lichtte hij een medewerker van het telecombedrijf op om toegang te krijgen tot de systemen van Odido, met alle gevolgen van dien. Miljoenen gegevens van miljoenen Nederlanders werden gelekt. En een bijzonder concert gisteren in de Melkweg in Amsterdam. Bij een optreden van zanger Blauwzoen stond het geluid zachter om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager, waardoor oordopjes niet nodig zijn, zegt de stichting Oormerk.
5: Ideeën ontstaan uit liefde voor de muziek. We gaan graag naar concerten. Doen dan vaak ook oordoppen in, omdat we het te hard vinden staan. En dan merken we dat we altijd wat kwaliteit verliezen. We dachten, kan het niet anders? Kunnen we niet de oordoppen uitdoen en het volume bij het podium naar beneden brengen? Je moet je voorstellen dat dat ongeveer 2 keer zo zacht is. Dus echt een heel groot verschil. Maar het is weer niet te zacht. Het is geen fluisterconcert.
3: Nee, het is geen fluisterconcert. Maar het is wel irritant als je net naast die ene gast staat die zo hard praat.
2: Die hard aan het praten is. Die wil jij nog wat drinken?
3: En die heb je in de Melkweg altijd.
2: Ja.
3: Die
2: staat daar. Ja.
3: Nou, er zijn er altijd al een paar.
2: Ja, dat is wel. Nou ja, het is sowieso. De Nederlandse ziekte wordt het ook genoemd, hè, dat gekletste achterin.
3: Oh ja? Is dat de Nederlandse ziekte? Ja. Wat irritant.
2: Ja. Je gaat toch naar een concert of naar een concert kijken, zou je zeggen. Maar tegelijkertijd, ik vind het best lastig hoor. Want ik heb, opa verteld, ik heb vroeger het geluid gedaan voor bands in dat soort zalen.
3: Ja.
2: En een drumstel maakt van zichzelf heel veel herrie.
3: Ja.
2: Dus voordat je de gitaar hard genoeg hebt staan, zodat dat lekker in verhouding is, dan staat hij eigenlijk al te hard. Ja. Dus dat is best wel lastig. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Misschien mocht de drummer alleen maar met stokjes op de grond slaan of zo.
3: Gaat het uitzoeken. Zachtjes drummen, alsjeblieft.
2: Ja, niet hard slaan.
3: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. In het westen en het noorden van de provincie is het bewolkt, maar elders breekt vandaag de zon door. Later op meer plaatsen bewolking. En ja, in de loop van deze Prinsjesdag toch ook nog hier en daar een bui.
2: Nou, zul je net zien.
3: Ja.
2: Goed, gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Anne, waar staat het vast in Noord-Holland?
6: 1 file en die staat op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit A van Horen en Purmerend sta je 5 minuten vast.
2: Ja, en ik heb wel het idee dat het... zo vroeg is het een beetje te vroeg.
6: Wat ga je doen?
2: Ik wilde alleen maar zeggen dat het gewoon best wel een beetje gerommel op het spoor is. Alleen hebben we in Noord-Holland maar medium last van. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet even doorsijpelt nog.
6: Ik denk het ook niet. Er is een seinstoring en dat schijnt nog wel lang te duren.
2: Oké, dan neem ik nog 1 slokje en dan zien we wel waar het schip staat.

0: Marvin Gaye met How Sweet It Is.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 6:50 geweest op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een krantenbezorger. Een timmerman, noem maar op. Die zijn allemaal weer aan de slag. En dit keer gaan we naar banketbakker Barry uit IJmuiden. Barry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zijn alle gebakjes alweer gemaakt of moet je nog veel doen? Nee,
2: we gaan bijna beginnen. Ik ben vanmorgen wel vroeg al op pad geweest om fruit te halen.
0: Oké.
2: Vandaag staat het best wel weer een leuke, spannende dag, want we hebben een vergadering bij ons.
0: Oh, de, je vergadering, is dat een leuke, spannende dag? Als ik moet vergaderen, dan wil ik het liefst gewoon naar huis eigenlijk.
2: Ja, nee, we zijn aangesloten bij het patisseriecollege, een soort gilde van banketbakkers. En dat bestaat uit 80 banketbakkers, die allemaal eigen onderneming hebben. En dan gaan we bij elkaar gaan we, zeg maar, ja, keuren, proeven, hoe ziet je bakkerij eruit, elkaar zeg maar beter helpen.
0: Okay.
2: En dat is altijd ontzettend leerzaam. Dus je kan zelf wel zeggen van joh, je maakt het lekkerste bak van Nederland. Maar goed, als je dan ook een bevestiging krijgt dat het ook goed is, dat je op de goede weg bent, ja, dan of juist tip van joh, je kan beter zus of zo doen. Ja, dat is allemaal alleen maar leerzaam.
0: Ja, maar is dat dan vandaag bij jou?
2: Dat is vandaag bij ons.
0: Ja. Maar potverdorie, kom je wel gewoon naar werken toe dan? Als er 80 man voor je neus staat die allemaal iets van je tompoes vinden?
2: Nou, ik moet zeggen, kijk, die 80 man dat is verdeeld over 8 groepen. Dus we zijn met z'n 10. Dus eigenlijk een stuk of 20 heb ik er vandaag. Eigenlijk kom je niet echt aan je werk. Je maakt gewoon een mooi product, hè.
0: Ja.
2: Voor in de winkel. En de winkel ziet er dan netjes uit. En,
0: het is wel leuk inderdaad, ja.
2: Zeker, de afgelopen week hebben we al keihard eraan gewerkt. Een mooie koeksoort, weet het allemaal.
0: Oké.
2: Dus dan mogen hun dat allemaal gaan keuren en hun mening erover geven.
0: Ik heb voor dat patisseriecollege wel eens een speculaasbrok mogen proeven. Van die 80 bakkers, zeg maar. Dat waren er nogal wat. Dus best wel lastig. Na 4 stuks ben je er wel klaar mee. Kan ik verklappen. Maar het zijn wel echt vakidioten dit, hè? Deze mensen zijn echt gek op het werk, hè?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En het mooie is, je hebt ondernemers die hebben zeg maar 4-5 zaken. Maar je hebt ook ondernemers die hebben gewoon alleen een chocolaterie of een ijssalon. En als je dan ziet hoe dat dan met elkaar praat over het vak en elkaar ook tips kunnen geven, ja, dan is het alleen maar mooi natuurlijk.
0: Ja, worden er ook een beetje de laatste trends besproken? Dingen die het goed doen in de winkel bijvoorbeeld?
2: Ja, alles. Het is een nieuwe opzet ook. En nou moeten ze sowieso een goed punt uit de winkel moeten ze opschrijven. Waarvan je denkt van ja, dat moet iedereen maken bij wijze van spreken.
0: Oh, echt?
2: Ja. En een product waarvan je denkt van nou, daar moet je wel even wat aan gaan doen. Want dat vervalt niet onder de norm, zeg maar.
0: Oké, dat moet even beter.
2: Ja, zeg ik sowieso.
0: Kun je goed tegen opbouwende kritiek, Barry?
2: Ja, als het terecht is wel.
0: Ja? Oh.
2: Ja, zeker. Nee hoor, als het terecht is, dan ik ben er wel gezegd. We zijn nu 7 jaar zijn eigen ondernemers. Ja. En je leert elke dag. En als ik dan iets aan moet, kritiek krijgen van iemand die al 30 jaar in het vak zit.
0: Ja, precies. Dan kun je niet boos om worden.
2: Nee, dat niet. Als het maar terecht is. Ja. Ik heb ook een discussie gehad hoor over een ananas op een molk of wel of niet. Of weet je, dat soort dingen.
0: Dat zijn wel vragen, ananas op een molk op. Ik zou eigenlijk bij alles waar je afvraagt ananas erop, zou ik eigenlijk altijd overal nee op zeggen.
2: Oké, bij ons zit hij er wel op.
0: Echt waar,
2: joh? Ja, geef wel een beetje kleur toch aan zijn molk op.
0: Ja, ook wel.
2: Maar dat is juist ook leuk, het verschil van mening, hè. En, heel veel die meerdere zaken hebben, die denken toch vaker aan producten wat ze sowieso 2 dagen niet kunnen bewaren.
0: Ja.
2: Goed, als jij een molkop hebt en met slagroom erop en de volgende dag is het toch niet lekker.
0: Nee,
2: ja.
0: Precies.
2: Snap je? Dus dat is best wel een mooie discussie. Maar ook over cijfers, hè.
0: Ik wou net zeggen, want je hebt het vast ook over inkoop en dat soort dingen, toch?
2: Zeker, ja, absoluut. Ja, we hebben allemaal zeg maar, een gezamenlijke verpakking. En, met grondstoffen gaan we daar ook mee in de slag. En, waar wou ik heen van verhaal?
0: Ja, waar wou je heen?
2: Ja, weet ik niet meer. Nou, in ieder geval...
0: Dat zijn met cijfers. Dat jullie met cijfers...
2: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat is middag, dan gaan we naar de zaaltje. En moet ik een PowerPoint-presentatie vertellen over het bedrijf. En dan komen ook de cijfers aan boord. Ja, en ook daar kan je dingen van opsteken. Voor je, misschien moet je even beter daarop letten. Of wij zitten bij die energielevel, dat is even goedkoper als die. En ja, zo halen we elkaar best wel het beste naar boven.
0: Hey, wat goed joh. Maar vind je dat dan niet spannend om je cijfers te delen? Vertel je niet alles?
2: Ik vertel gewoon alles in principe. Ja hoor, nee, ik vind het allemaal niet spannend.
0: Ja. Zitten erbij ook waar je echt een beetje tegenop kijkt? Dat je denkt van ja, die heeft het zo goed voor elkaar. Die doet het zo fantastisch.
2: Ja, die zitten nou niet bij mij in de groep, maar...
0: Zullen je net zien?
2: Nee, het is wel meestal gelijkwaardig nu waar ik zit.
0: Oké, dat is eigenlijk fijn.
2: Ja, je hebt al, met de ene ga je beter om als met de ander. Zo is het gewoon. En van de ene kun je wat meer hebben ook dan de ander. Maar in het begin was ik, want ik mag het nu voor de derde keer doen. En in het begin was ik echt heel erg zenuwachtig. En je pakt gewoon de beste punten eruit. En als je denkt van ja, dat ben ik er niet mee eens, ja, dat hoeft niet. Hè, dat is gewoon jouw...
0: Je eigen mening is de allerbelangrijkste met je eigen zaak toch uiteindelijk. Ja.
2: Ja, en wij zoeken gewoon de beste punten. En dat gaan we gewoon met elkaar eens evalueren, ook met het bedrijf zelf.
0: Ja.
2: Hoe de dag is gegaan en wat vinden jullie nou waar we op kunnen verbeteren. Het is voor iedereen ook een eye-opener, hè. Van, we hebben het altijd zo gedaan, maar het kan op zo'n manier, kan het sneller. Is dat wat voor ons? Nou, dan komen we zelf al de mening naar boven.
0: Je zou denken dat met zoveel bakkers om elkaar heen dansen, dat allemaal om 6:00 ochtends al begint, maar dat valt dus mee.
2: Ja, op zich valt wel mee eigenlijk.
0: Hoe laat staan ze op de stoep?
2: 11:00.
0: Heb je nog eventjes.
2: We hebben nog eventjes, hoor.
0: Kunnen nog even voorbereiden. Goed, Barry, ik zal je niet langer van je werk houden. Er moet een hoop gebeuren vandaag. En ook een spannende dag. Laat vooral even weten hoe het gegaan is. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent namelijk met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met heel veel plezier. Dank
1: je
2: wel.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: Hef dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam.

0: Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
2: Ik ben Gaby uit Medemblik.
3: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
4: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
5: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
6: Ik ben Banne uit Amsterdam.
7: Thuis in heel
8: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij het ongeluk met een Nederlands sportvliegtuigje gisteren in Duitsland zijn 2 Amsterdammers omgekomen. Het gaat om een man van 58 en een vrouw van 23 jaar. Het derde slachtoffer, een man van 57, woonde in Friesland. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Treinreizigers moeten vandaag rekening houden met veel vertraging. Door een wisselstoring in het midden van het land zitten veel trajecten, ook in Noord-Holland, helemaal in de knoop. Echt even opletten als je het spoor op moet dus. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
11: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
10: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
12: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
13: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
10: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
14: 1 file hebben we en die staat op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Koog, 10 minuten. En op het spoor ook even opletten, want tussen Zaandam en Purmerend is er een seinstoring. En tussen Amsterdam en Utrecht rijden er minder treinen. Dat vanwege een grote storing in Midden-Nederland.
15: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
18: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
17: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
18: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
17: Bestel op budgetbroodjes.nl.
18: Nu ook in Purmerend.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: voordeeluitjes.nl.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
25: De ontbijttafel
26: met Pieter Kok.

0: Dusty Springfield met In Private. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Een dinsdag die echt wel, behoorlijk warm wordt, gok ik vandaag. Misschien wel Bok heet inderdaad. Zou zo maar kunnen. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ik was zaterdag, minding my own business even naar de markt. 's ochtends in Zaandam, dat doe ik wel vaker. En daar sprak ik iemand bij de groentekraam.
1: Ja.
0: Ik vertelde een krankzinnig verhaal.
1: Wat dan?
0: Die had een keer, die werd gebeld door een buurman. Die zei, ja, je moet eventjes iemand voor mij ophalen. Kun jij toevallig eventjes iemand ophalen op Schiphol? En die even afzetten in Amsterdam.
1: De groenteman moest dat doen.
0: De groenteman moest dat doen. We kwamen erop omdat zijn broer ook achter de groentekraam een zonnebril op had. Ik zei, is hij wereldberoemd geworden of zo? Heb ik even iets gemist? Hij zei, nou, het last van zijn ogen, zo weet ik veel wat. Dus daarom had hij een zonnebril op. Maar hij zegt wel van, ja, beroemde mensen hebben wel vaak zo'n zonnebril op.
1: Dat is waar.
0: Dus ik zeg, wat weet jij ervan? Zei, ik heb wel eens iemand op moeten halen op Schiphol. Dus.
1: Met zonnebril?
0: Met zonnebril.
1: Hij was
0: dus met zijn eigen Audietje naar Schiphol gereden. En moest daar op gaan halen. En gebeurt George Michael.
1: Hey, oh ja?
0: Die had dus opeens George Michael achter in zijn auto zitten.
1: Wanneer?
0: Ja, dit is, is een tijdje geleden. Ja, dat kan bijna niet anders. Maar wel na het toiletincident. Van George Michael. Daarna was het wel gebeurd. Maar had hij opeens George Michael achter in de auto. Ja, en mocht hij hem even af kon zetten in Amsterdam.
2: Want George Michael belt wel vaker de groenteboer.
0: Nee, de buurman van de groenteboer. Buurman van
1: en wie is dat?
0: Nou, de buurman van de groenteboer, die had dan weer een broer.
2: Ja,
0: en de broer van de groentebroer, zijn buurman, zijn boer. Nou, en die had dan weer, je kende iemand bij George Michael in de buurt. En ik hoor dat ik denk, ongelooflijk wat een verhaal dit. Dus hij vertelt het verhaal natuurlijk op de markt.
2: Ja.
0: Meteen diezelfde dag of de dag daarna met dat gebeurd is. En als een marktlui om hem heen, die geloven hem niet.
2: Nee.
0: Nee, snap ik.
2: Nee, snap ik ook.
0: Ja. En toen kwam dus in het nieuws dat George Michael opeens in Amsterdam was.
2: Ja.
0: En toen zei hij, ja, zie je wel, ik heb hem daar namelijk naartoe gebracht. Dat is toch ongelooflijk?
1: Heeft hij geen foto gemaakt of zo?
0: Nee, ja, hij heeft hem niet aan mij laten zien in ieder geval.
1: En wat was het voor zonnebril?
0: Ja, het was een heel grote zonnebril.
1: Ja, zo'n vliegenvanger.
0: Ja, ik weet het, noem je dat zo?
1: Zo noemt mijn moeder dat.
0: Oké.
2: Vliegenvanger?
1: Ja, zo'n hele grote.
0: Moet je voorstellen dat iemand aan je vraagt, kun je even iemand ophalen bij Schiphol? En het zou nou in dit geval, weet ik veel, Taylor Swift even, kun je die even afzetten of zo in Amsterdam?
2: En dat je ze dus niet herkent dan, hè?
0: Dat zou jou overkomen misschien, ja.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
2: Een sterk taxiverhaal wat ik altijd heb. Dat ik ooit een wereldberoemde DJ in de taxi heb gehad.
0: Geen idee. Nog steeds niet.
1: En wie was het dan?
2: Armin van Buren.
0: Nee.
2: Ja, dat is echt gebeurd.
0: Heb je Armin van Buren in een taxi gehad? Ja, maar die woonde natuurlijk bij Leiden, Voorschoten, dat soort dingen. Ja.
2: Daar reed ik Armin van Buren om. Ik had geen idee. Ik dacht, wat is dit voor gast nou?
1: En waar heb je met hem over gehad? Wat heb je gezegd? Echt.
2: Hij was aan de telefoon en ik rijden.
0: Ja, zo gaat dat, hè, met taxichauffeurs.
1: Ach, jammer. Ja.
0: En als het wel had geweten, wat had je dan gedaan?
2: Ja, weet ik ook niet. Ik denk de groenteboer gebeld. Kan jij dat even doen?

0: Winners. Met de Rubberband Man.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Deze muziek ken je misschien nog wel. Oh, Al. Dit is echt heel duidelijk voor jouw tijd natuurlijk. Maar dit is echt piek mijn jeugd.
3: Ja?
0: Ja.
3: Ik zie het al in je gezicht.
0: Ja, ik begin helemaal te glimmen als ik dit hoor. Het is de ontzettend populaire serie uit de jaren 80. The A-Team. Met Hannibal, Faze Murdoch en B.A. Baracus. En die laatste, dat was dan weer een karakter. Gespeeld door Mr. T. En deze Mr. T heeft sinds kort een eigen documentaire op Netflix. Documentaire duikt in het leven en de carrière van de acteur achter dat iconische personage. Maar leuk om te weten, lang voordat Netflix terugblikte op het fenomeen Mr. T, bracht hij dus met de A-Team per helikopter een bezoek aan de Koog op Texel.
3: Wat leuk!
0: Ik wist dit niet, ik ben hier achtergekomen, want ik was hier even ingedoken. Ik dacht, wat heeft hij nou allemaal gedaan, die Mr. T? En is hij ooit in Nederland geweest? Wat bleek, hij is dus met de hele A-Team, behalve dan Hannibal, op Texel geweest. En aan de lijn hebben Chris Dobber, dat is zoon van Hans Dobber, een van de ondernemers die hem naar de Koog heeft gehaald. Chris, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Dit wist ik helemaal niet, maar dit is blijkbaar een verhaal wat bij jullie in de familie al heel lang heel groot is waarschijnlijk.
4: Nou ja, netje, als je zelf al zei, die A-Team is natuurlijk ook in mijn jeugd een gigantisch mooie serie geweest. Waar ik heel wat keren naar gekeken heb en het was super spannend allemaal. En toen, zoals je net al zei, die zijn dus op Texel geweest. En toen mijn moeder zegt, ja, en die BA, die heb nog met jou lopen dansen vroeger. Ik zeg, nou, die heeft mij uit het publiek gepakt, zeg maar, toen.
0: Echt waar, joh?
4: Ja, ja. En dat wil weinig zeggen.
0: En want hoe oud was je toen dit allemaal gebeurde?
4: Ik was toen nog echt super jong. Ik ben van 81, dus ik was 3 jaar oud.
0: Drie jaar oud?
4: Een beetje, ja.
0: Dus dat weet je zelf helemaal niet meer, toch?
4: Ja, het is een vlaag van een gele rupsmachine die ze daar hadden. Dat had nogal wat indruk gemaakt. Dat is echt een beetje het enige wat ik nog weet. Dat die met mij lopen dansen, weet ik ook niet meer.
0: Nee.
4: Maar filmpjes en foto's heb ik er nog wel van.
0: Je vader zat bij de ondernemersvereniging, de Koog Promotion.
4: Ja, zo heette dat, ja.
0: Hoe
4: ja.
0: kreeg hij het in hemelsnaam voor elkaar om de A-Team naar Texel te krijgen?
4: Nou ja, de AVRO of de TROS, die hebben toen gezorgd dat die jongens een tour in Nederland gingen doen. En hoe ze precies in wie ze gebeld hebben, dat weet ik niet meer. Ik kan het ze helaas niet meer vragen, omdat ze er niet meer zijn.
0: Ach.
4: Maar ze zijn toen gaan lopen lobbyen en ze hebben het voor elkaar gekregen om ze hier op Texel. Dus ze zijn met de helikopter hier op Texel geland.
0: Ja.
4: En ja, toen hebben ze met een gigantische truc hebben ze opgehaald, de geluidswagen. En dat was hier heel goed geregeld, heb ik gehoord. Dat ze was weer in heel Nederland verdrukt door alle mensen. En het was hier met dranghekken allemaal een beetje zo gezet dat ze alle ruimte hadden. Ja, en toen moest hij op die bulldozer. En dat was nogal een dingetje voor hem.
0: Ja, er zijn beelden van. Ik heb daar even naar zitten kijken. Maar het was dus de bedoeling dat Mr. T, B.A. Baracus, op een gele grote rupsen bulldozer een stunt ging uithalen.
4: Klopt. Ja, ze konden natuurlijk niet even oefenen van de dag van tevoren.
0: Nee.
4: Dus die man die kwam aan en het stond klaar voor hem. Maar die zegt, nou, moet jij even daar een stoer overheen gaan rijden. Ja, en toen ging hij zitten en toen moest er maar een man bij hem erop klimmen die wist hoe het werkt. En volgens mij, als je ook de beelden ziet, heb hij zelfs geen eens echt gestuurd. Hij pist eigenlijk een beetje in zijn broek, volgens mij.
0: Als ik naar de beelden zit te kijken, dan heb ik het idee dat hij doet alsof hij het apparaat aan het besturen is. Terwijl eigenlijk iemand naast hem dat zit te doen.
4: En is hij stoer in de serie, maar eigenlijk vond hij dit wel spannend.
0: Ja, hij zat op die bulldozer, deze B.A. Baracus, Mr. T. En de best wel een stunt ook, want hij rijdt vervolgens meteen over 2 auto's heen.
4: Ja, dat was de bedoeling inderdaad.
0: En, dat mag hopen, ja.
4: Ja, die stonden helemaal klaar. Dus je zei in het filmpje, er stonden 2 auto's fout geparkeerd en die moest hij maar even weghalen. Zoiets was het alles.
0: Oh, geweldig.
4: Dus dat was net zo'n serie, was het eigenlijk gewoon een wel gevoelig mannetje die het een beetje eng vond allemaal.
0: Ja, precies. En vertel eens dan, want is dit iets wat dus voortaan altijd een verhaal geweest is bij jullie thuis? Als het over de A-Team ging bijvoorbeeld, dat iemand zei, nou, daar weet ik nog wel wat leuks over.
4: Het is niet dat we het iedere avond bij het eten erover hadden zo natuurlijk, maar het is wel eens als iemand anders over BA begonnen, zei altijd wel iemand in het tegen die persoon van, nou ja, die zijn op Texel geweest en daar heb onze vader heb daar mee georganiseerd. Die was ook degene die de speaker was, zeg maar. En dan komt het verhaaltje dat hij mij even opgepakt heeft, kwam altijd wel eens naar voren, inderdaad. Dat vond ik allemaal wel mooi.
0: Want
4: het is natuurlijk een wereldster.
0: Ja. Heb jij die nieuwe documentaire? Want er is dus een soort documentaire gemaakt over zijn leven. Eigenlijk wat voor soort man deze Mr. T was. Heb je daar al iets van gezien toevallig?
4: Ik heb hem gezien, ja.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: En herken je daar ook in een beetje het bange mannetje op de bulldozer?
4: Nou ja, het is echt een bang mannetje is natuurlijk misschien niet het goede woord. Maar hij is natuurlijk wel de stoere man die in de serie is. En hij was ook worstelaar en zo. Ja, dat is hij eigenlijk. Natuurlijk is het gewoon een normaal mannetje natuurlijk. Die ook zijn angsten heeft en weet ik wat. Maar dat komt in de serie. En als hij worstelt, is het totaal niet tevoren.
0: Nee, precies. Dat is hij alleen maar hartstikke stoer inderdaad. Ja.
4: Ja.
0: Ik zit weer helemaal in die oude herinnering. Ik heb ook meteen zin om aflevering van de E-team te kijken.
4: Ik ga het ook gelijk weer opzetten vanavond, denk ik.
0: Weet je wat ik altijd zo charmant vond? Als er dan gebeurde er een enorme crash met een ongeluk van de slechterikken. Maar dan kreeg je toch altijd even een shot nog in beeld dat ze wel uit de auto kropen. Nee, er ging niemand dood.
4: Ze gingen niet dood, nee. De auto's gingen door de lucht en die auto was gewoon, ging ook nooit stuk eigenlijk.
0: Nee, en er werd ook wel geschoten, maar er werd eigenlijk nooit raak geschoten.
4: Geen bloed?
0: Nee. Dat was altijd
4: ze kon alles maken als er wat nodig was. Dan gingen ze eventjes knutselen, dat zei hij ook. Je was verdomd handig en dan maakten ze weer van alles om de slechteriken te verslaan. Dat was schitterend.
0: Geweldig. Ja, als je kijkt naar wat je vader toen voor elkaar gekregen heeft. Zou zo'n bezoek van de E-team nu nog kunnen op Texel? Zou je nog zoiets kunnen organiseren? Is daar nog ruimte voor, denk je?
4: Ja, ik ben nog wel eens bezig met dingen georganiseerd. Dus qua regelgeving en beveiliging wordt het wel allemaal wat moeilijker tegenwoordig. Je moet het ver van tevoren moet je het aandienen bij een gemeente.
0: Maar je zit nog steeds in deze business een beetje, net zoals zijn vader zo zoon eigenlijk.
4: Ja, ik heb eigenlijk het bedrijf van mijn vader overgenomen heel wat jaren geleden. En ik zit ook in de ondernemersvereniging, zeg maar. Dus dat doe ik een jaar of 12, 15, zoiets.
0: Ja, joh. Oh, je doet van alles ook op dat vlak. En wie zou je dan het liefste nu nog eens een keertje naar Texel willen halen, als je zou mogen kiezen?
4: Jeetje mina, Knight Rider.
0: Oh, David Hasselhoff.
4: Als het toch een beetje in
0: dat
4: die
0: zou wel leuk zijn
4: kijken.
0: Inderdaad. Ja. Oh, ja.
4: Nou, David Hasselhoff, ja, dat is natuurlijk niet meer allemaal van deze tijd. Als je de jeugd vraagt wie zijn, dat is
0: natuurlijk. Ja, precies, dan willen zij een of andere gekke TikToker willen ze.
4: Ja, daar zit ik niet te wachten om die hierheen te halen. Ja, misschien is het wel wat nieuwe nu.
0: Ja, dat zou ook nog eens kunnen. Goed, Chris, wat fijn dat we je even te pak hebben kunnen krijgen daar.
4: Ja, superleuk.
0: En heel mooi verhaal, dank daarvoor. Chris Dobber was dat over het bezoek van de E-team aan de Koog op Texel in 1984. En die docu van Mr. T is dus nu uit op Netflix. Zou ik zeker even kijken als ik jou was.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
14: Ik ben Maarten, kom maar boven Kasten.
15: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
16: Ik ben Peter uit Zaandam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7:30 in Krukjes, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij het ongeluk met een Nederlands sportvliegtuigje gisteren in Duitsland zijn twee Amsterdammers omgekomen. Het gaat om een man van 58 en een vrouw van 23 jaar. Een derde slachtoffer, een man van 57, woont in Friesland. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren, vertelt deze verslaggever.
20: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort.
19: Ja, de drie zaten in een vliegtuigje dus dat vertrok vanaf het vliegveld in Hilversum. Net voorbij de Duitse grens kwam dat Cessna in problemen en stortte daar uiteindelijk neer. Door een grote storing zit het treinverkeer in grote delen van het land helemaal in de knoop. De meeste ellende zit in het midden van het land, maar ook in Noord-Holland rijden er op veel trajecten minder of helemaal geen treinen. Het gaat volgens ProRail om een storing in het beveiligingssysteem.
21: En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van, ja, rijdt er wel of geen trein? En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
19: Ja, door de storing zijn ook meerdere overwegen gesloten en daar heeft het autoverkeer last van. Welke trajecten in Noord-Holland er geen treinen rijden of minder, hoor je zo meteen natuurlijk in de verkeersinformatie van Anne. De kabinetsplannen om de geluidshinder op Schiphol aan banden te leggen moeten alsnog van tafel. Dat zeggen, let op, de milieuclubs uit Noord-Holland. Ze zijn namelijk boos over de mogelijkheid dat Schiphol alsnog kan groeien als de herrie onder controle is. Nou, daar zijn ze dus woest over. Gisteren bepaalde de Raad van State dat Schiphol de geluidsoverlast beter moet tegengaan. Als alles binnen de geluidsnormen valt, mag het vliegveld dus weer groeien naar 500.000 vluchten per jaar. Wel moet de minister die plannen beter onderbouwen, zegt de rechter. Milieuclubs, die zijn ontevreden met die plannen. Zij willen niet meer dan 410 vluchten per jaar. En dat is hetzelfde niveau als 18 jaar geleden. De brandweer die controleert vanochtend meerdere huizen in een enorme woontoren in Haarlem. Er zou daar een koolmonoxide-lek zijn geweest. Vannacht kwamen er meerdere meldingen binnen van een lekkage van dat giftige gas. De meeste mensen in de flat die mogen gewoon thuis blijven tijdens die controle. Eén gezin moest hun appartement wel uit. Op dit moment worden de eerste 12 woonruimtes nagelopen, zegt de brandweer, door leden van de brandweer natuurlijk. Het is onduidelijk hoe lang het gaat duren totdat de flat weer volledig veilig kan worden verklaard. We volgen dat natuurlijk voor je vandaag. Ja, en dat is Prinsjesdag, dus dan gaan we natuurlijk even naar Den Haag, waar de eerste Oranje-fans al klaar zitten vanochtend langs de route om een glimp op te vangen van de koninklijke familie. Oranje-fan Oscar doet dat al 40 jaar.
1: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg, maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
2: Ja, ik moet dit hek vast hebben. Ja. Ik heb echt meteen een beeld.
22: Ja, daar zit hij al 40 jaar.
2: Ach.
19: Heb jij wel eens ergens voor in de rij gelegen, Piet?
2: Nee, heb ik echt nog nooit gedaan. Nee, denk het niet, nee.
19: Niet voor een Taylor Swift-achtige George Michael, nee.
2: Nee, ik zit even na te denken. Nee, ik zit echt mijn best te doen. Ik zit echt even te graven, maar... Nou ja, ik heb wel eens in een digitale wachtrij gestaan. Heb je daar wat aan? Zonder slaapzak. Nee, maar heb jij wel eens ergens voor bij het postkantoor zeg maar gelegen?
22: Ja.
2: Ja?
22: Ja, bij Van der Lans, de sigarenboer, zeg maar.
2: En voor wat
22: dan? Die verkocht kaartjes. Ja, ik groeide op in Sassenheim, hè. Ja. Wereldstad Sassenheim.
2: Ja.
22: En daar kwam ineens, let op, Joep van het Hek.
2: Ah, ja.
23: Heb jij, man?
2: Maar dan snap ik het ook wel.
23: Voor Joep van het Hek voor de sigarenwinkel gelegen.
22: Dus wij daar in die rij liggen. Nou, uiteindelijk toch gelukt.
2: Gaat je Buckler mee?
22: Diezelfde avond nog dat theater in, dood op was ik.
2: Echt wel dezelfde avond.
22: Halverwege in slaap.
2: Oh.
22: Maar goed, wel gelukt. Voor Joep van Dijk in de rij gelegen. Kom er nog eens om. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: De enige voor wie ik echt in de rij zou gaan liggen is natuurlijk, kan maar één man zijn, Jan Visser. Jan, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Pieter.
2: Ik wil namelijk maar één ding, het liefste van de hele wereld. En dat is weten wat voor wereld wordt, Jan.
24: Ja.
2: Nou, ben ik niet de enige in, hè? Toch?
24: Nee, zeker niet.
2: Nee. Jijzelf voorop.
24: Ja, inderdaad, ja.
2: Vertel, hoe staan we er vandaag voor, Jan?
24: Nou, we beginnen bewolkt. We zitten in vochtige lucht. Dat zul je ongetwijfeld wel gemerkt hebben.
2: Zo, gadverdamme. Ik vind het vies weer, Jan. Ik vind het klamme boel, vind ik het.
24: Ja, klopt. Ja, we moeten toch echt wel tot vanavond wachten voor die klamme lucht. Het land weer wordt uitgebonjourd. Door koufronten die nu boven de Britse eilanden liggen. Maar vanochtend zitten we dus nog in die vochtig warme lucht. Het is op dit moment 18 graden. En hoge luchtvochtigheid, veel bewolking, veel lage bewolking ook. Je zag het gisteren al een klein beetje aankomen. Eerst hadden we natuurlijk de passage van het zwakke front. Aan het begin van de middag met hier en daar wat regen. Daarna klaarde het op, maar werd het ook meteen zwoel. En dat heb je misschien ook wel gemerkt. Nou, daarna toen op een gegeven moment nam de bewolking weer toe. En die bewolking is met tussenpozen blijven hangen de afgelopen nacht boven onze provincie. En als we kijken naar het hele beeld voor Nederland, er zit voornamelijk Noord-Holland en Friesland zitten in de wolken. En de rest van Nederland is zo goed als onbewolkt op wat mist na. Dus vanochtend blijft het dus bewolkt. Lokaal misschien nog een beetje motregen ook. En aan het begin van de middag, misschien aan het eind van de ochtend al, begint het van het zuiden uit op te klaren. Dus het eerst in de Arnhemmermeer en het Gooi. En dan is het enige tijd wat zonniger. En later in de middag neemt de bewolking weer toe op de nadering van de fronten. En vanavond is er kans op enkele buien. De temperatuur loopt op naar zo rond 21 graden op Texel tot 24 graden in het Gooi. Echte zomerse temperaturen zien we vooral in het oosten en zuidoosten. Daar kan het vanmiddag tussen de 25 en 28 graden worden.
2: Gadverdamme.
24: Ja,
2: en moet er niet aan denken, Jan.
24: En daar ontstaat dan vanavond ook wel kunnen flinke, zeker langs de oostgrens, flinke buien met onweer. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, de komende nachten valt er plaatselijk een bui. Morgenochtend zijn er eerst perioden met zon. En in de loop van de ochtend en morgenmiddag passeert dan een storing op hoogte. En dan neemt de kans op buien mogelijk met onweer weer toe. En in de loop van morgenmiddag klaart het dan weer op. En het wordt 18 tot 19 graden. Duidelijk minder hoge temperaturen. En zeker ook minder hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt allemaal wat prettiger aan.
2: Een stuk beter, ja.
24: En de wind is matig uit het westen tot noordwesten.
2: Oké, en wordt het dan in die bui nog wat koeler, zeg maar, graadje of 16, 17?
24: Ja hoor, dat zeker. Ja.
2: Heerlijk.
24: Ja.
2: Ik heb daar echt zin in. Ik verheug me erop, Jan. Ja. Ik dank je en straks gaan we wat verder vooruit kijken.
24: Ja hoor.
2: Tot zo.
24: Tot zo.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
23: Nou, wel een beetje. 4 files hebben we. Eentje op de A4 van Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. Bijna 5 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig en de weg is daar dicht. Op de A7, Horen richting Zaanstad, staat het vast tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam. 10 minuten. De langste file staat op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 35 minuten. Ook op de A9 file van Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. 10 minuten. En even opletten op het spoor, want in het noorden, oosten en midden van het land rijden er op veel plaatsen geen of minder treinen. En dat heeft ook gevolgen voor ons, want tussen Zaandam en Purmerend is sprake van een seinstoring. En tussen Amsterdam en Utrecht rijden er minder treinen.
2: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in Noorderkerk. Na Stevie Wonder met Master Blaster.
0: Goedemorgen,

0: First Aid Kit met My Silver Lining.
1: En ha. Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Precies, helemaal 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is een lichtshow in de Noorderkerk. Maar dan moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft. Hij is niet makkelijk.
4: Je kan het met 2 mensen doen, maar ook wel met 10.
0: Je kan het met 2 mensen doen, maar ook met 10. Hou het netjes in de app, alsjeblieft. Maar bel vooral via 088-850-5152. Waar heeft onze Dario het over?
4: Je kan het met 2 mensen doen, maar ook wel met 10.
0: Je kan het met 2 mensen doen, maar ook met 10. 088-850-5152. Als je het goed hebt, dan win je die kaart ervoor van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. 2 personen maar liefst die hem binnen kunnen slepen. Ja. Dit gokje kun je wel wagen, toch?
4: Je kan het met 2 mensen doen, maar ook wel met 10.
0: Je kunt het met 2 mensen doen, maar ook met 10. Niet bellen overigens via WhatsApp, want dat kan ik niet opnemen. Even de gewone telefoon gebruiken, dat werkt een stuk makkelijker. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Ja, goedemorgen met René, spreek je.
0: René, vertel.
5: Twister.
0: Twister. Wat een goed idee. Even kijken, hè. Nee, het is niet Twister. Was René.
4: Je kan het met 2 mensen doen, maar ook wel met 10.
0: Het is geen Twister, wat is het wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Met Anja.
0: Anja, hallo.
6: Hoi.
0: Wat denk je dat het antwoord is? Wat?
6: Touwtrekken.
0: Touwtrekken. Even kijken. Nee, het is ook geen touwtrekken. Hè, verdikken me. Jammer, Anja. Doei, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met
0: Jannie. Jannie, goedemorgen.
7: Ik denk mensen ergen je niet.
0: Mensen ergen je niet? Goeie optie, even kijken. Is het ook niet. Ja, verdorie. Doei. Dag, Jannie.
7: Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Ja, goedemorgen Henkie de glaszetter.
0: Henkie!
8: Hey!
0: Alles lekker man?
8: Ja.
0: Prima, wordt er nog lekker glas gezet vandaag?
8: Oh ja, joh, de hele dag vol weer.
0: Mooi
8: ja,
0: zo. Ja, ja. Wat denk je dat het antwoord is, Henkie?
8: Ik denk Midget Golf.
0: Midget Golf. Eens even kijken. Nee, het is ook geen Midget Golf.
8: Verdorie.
0: Volgende keer beter.
8: Mazzel.
4: Je kan het met 2 mensen doen, maar ook wel met 10.
0: Geen Twister, geen Midget Golf. Wat is het wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Agnes.
0: Agnes, wat denk je dat het antwoord is?
9: Roeien.
0: Even kijken. Is ook geen roeien.
9: Jammer.
0: Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Goedemorgen Pieter.
0: Goedemorgen. Fred, goedemorgen. Vertel.
10: Goedemorgen. Ik wou zeggen kaartspelen.
0: Kaartspelen. Wauw, mooi. Ben jij aan zaankanten, Fred?
10: Dat ben ik.
0: Ja, oké. Doei. Nee, is niet goed, Fred, helaas.
10: Oké.
0: Mazzel. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo.
11: Ja, hallo, met Maaike.
0: Dag Maaike, vertel.
11: Ik denk bolen.
0: Bolen. Zullen we kijken? Het is ook geen bolen.
11: Helaas.
0: Volgende keer beter.
11: Jo, doe.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Goedemorgen met John.
0: John, vertel.
12: Rummikuppen.
0: Ook niet goed.
12: Nee.
0: Wordt een hele lange ochtend op deze manier. Ik ga een hint geven. Tenminste, ik kijk even naar de jury en dan ben ik zelf. Ik ga een hint geven, want anders komen we er nooit uit. Het is geen spelletje.
4: Je kan het met 2 mensen doen,
0: ja.
4: Maar ook wel met 10.
0: Het is geen spelletje, zeg ik erbij, want anders dan wordt het een hele lange dag, denk ik.
4: Je kan het met 2 mensen doen, maar ook wel met 10.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Ja, met Arnold.
0: Hey,
13: weet
0: Arnold.
13: Ik niet meer.
0: Oh, wat had je gezegd dan, Arnold?
13: Ik had Kees, maar ja, jij zegt net geen Kees, spelletje. Dus ja. Nee,
0: Jammer. Sorry, Arnold. Verzin eens iets wat geen spelletje is, wat je ook met 10 man kunt doen.
13: Ja, autorijden.
0: Ja. Ik zal eens even kijken. Nee, is niet goed, hè?
13: Nee.
0: Maar okay. Arnold, volgende keer beter.
13: Fijne dag. Doei.
4: Je kan het met 2 mensen doen, maar ook wel met 10.
0: Je kunt het met 2 mensen doen, maar ook met 10. Het is geen spelletje. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Hey, dag Pieter. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is je naam?
14: Met John.
0: John. Is dit, wat is je achternaam, John?
14: Wat zeg je?
0: Wat je achternaam is, was ik even benieuwd naar.
14: Van Bakel.
0: Oh, wat een mooie naam. John, vertel. AE zelfs. Hallo, zieke tak. Fietsen, zeg jij.
14: Ja.
0: Dus even kijken of je gelijk hebt. Het is geen fietsen, John. Volgende keer beter. Doei.
4: Je kan het met 2 mensen doen. Maar ook wel met 10.
0: Ja, wat is dat nou toch? Oké, nog een hint. Het is dus geen spelletje. Het is ook vrij saai. En het heeft ook met werken te maken. Poeh, dan maakt het misschien wel makkelijker.
4: Je kan het met twee mensen doen, maar ook wel met 10.
0: Goedemorgen met Pieter bij... Oh, die hangt op. Ja, die denkt ook. Dat was de hint die ik nog even nodig had om zeker te weten dat dat er niet is.
4: Je kan het met twee mensen doen.
0: Je kan het met twee mensen doen.
4: Ook wel met 10.
0: Maar ook wel met 10. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
15: Goedemorgen met Solange.
0: Wat is je naam?
15: Solange.
0: Solange?
15: Ja.
0: Wat een prachtige naam, Solange.
15: Ja.
0: En wat denk je dat het antwoord is?
15: Vergaderen.
0: Vergaderen? Eens even kijken of dat klopt.
4: Een vergadering.
0: Jawel, dat zijn we goed. Dat vind ik wel knap hoor. Solange. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn helemaal voor jou.
15: Oké, okay, mooi. Dankjewel.
0: Weet je toevallig al wie je mee gaat nemen?
15: Nee, nog niet.
0: Oh, nou heb je een hoop vrienden de komende tijd. Dan willen ze allemaal met je mee, denk ik.
15: Ja, oké.
0: Wens je er veel plezier mee en een fijne dag.
15: Heel goed, dankjewel.

0: Leo Sayer met A Thunder in My Heart.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Sjoerdje, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Pieter. Het is de derde dinsdag van september.
0: Is dat vandaag?
4: Ja hoor, ja zeker. En dat is Prinsjesdag natuurlijk. En,
0: waarom praat je zo netjes opeens? Wat is dit nou?
4: Ja, het is toch een chique dag, of niet?
0: Oh, dus dan moeten we ook meteen
4: recht opstaan. Ja, ik heb ook een hoed op.
0: Meen je dat nou?
4: Ja, zeker.
0: Staat jou wel goed, hè?
4: Nou, ik ben een enorme hoedendrager. Ik heb ook heel veel hoeden en petjes. Ik vind altijd basketbalpetjes, als je voor je werk op pad gaat, vind ik altijd niet zo netjes.
0: Nee.
4: En in de zomer is een hoed weer niet zo heel praktisch. Maar nu begint het toch weer een beetje. In de ochtenden is het wat frisser. En het is wel lekker, ook als je een bril hebt, vind ik. Want als het dan regent of sneeuwt, dan wordt je bril niet vies.
0: Dus, ja, maar ook niet gek, hè? Wat iedereen ook zegt, joh.
4: Nee, over nagedacht natuurlijk.
0: Goed,
4: hè?
0: Hoor.
4: Ik zat trouwens wel te kijken gisteren naar... Het is niet meer echt iets van deze tijd, hè? Een hoeden, voor mijn gevoel.
0: Nee.
4: Zie jij veel mensen met een hoed lopen?
0: Nee, weinig. Niet zoals de beelden als je die ziet uit de jaren 50, weet ik veel.
4: In zo'n stadion, als het dan gescoord werd, gingen ze allemaal de lucht in.
0: Ja,
4: vraag me dan echt af of je hem dan nog terugvond.
0: Nee,
4: en hoeden zijn duur, hè?
0: Ja.
4: Hoeden zijn hartstikke duur. Dus, maar genoeg over... nou, niet over hoeden eigenlijk. We gaan richting het Hoedenmuseum in Andijk.
0: Echt waar?
4: Van Wil. Nou. En die doet het al jaren. En ik ben heel benieuwd. Kijken of er nog een leuke tussen zit vandaag.
0: Pet je af dat je het weer allemaal regent vandaag. Hè?
4: Prachtig dit. Ja, okay. Dit is mooi.
0: Tot straks.
4: Doei!
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
11: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
12: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
13: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
14: Thuis in heel
0: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De brandweer controleert vanochtend alle huizen in een woontoren in Haarlem op koolmonoxide. Vannacht kwamen meerdere meldingen binnen van een lekkage daar van het giftige gas. De meeste mensen mogen in de flat gewoon thuis blijven tijdens de controle. Maar alle huizen worden één voor één nagelopen. Bij het ongeluk met een Nederlands sportvliegtuigje gisteren in Duitsland zijn twee Amsterdammers omgekomen. Het gaat om een man van 58 en een vrouw van 23 jaar. Een derde slachtoffer, man van 57, woonde in Friesland. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. En ja, treinreizigers moeten vandaag rekening houden met veel vertraging. Door een wisselstoring in het midden van het land zitten veel trajecten ook in Noord-Holland in de knoop. Er is bovendien nog een extra probleem. De NS-app werkt niet goed. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder

0: ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
1: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
0: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
2: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
0: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
4: Nou, een beetje. 4 files hebben we. Eentje op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Hoofddorp 10 minuten vast. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein ook bijna 10 minuten. De A22 Beverwijk richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten. En op de N516 van Zaandam richting Oostzaan tussen de aansluiting met de N203 en de aansluiting met de A8 10 minuten. En op het spoor moet je dus ook even opletten, want er rijden in het land geen of minder treinen. Komt door een grote storing. Tussen Zaandam en Purmerend is ook een seinstoring en Amsterdam en Utrecht rijden er minder treinen.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
18: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
18: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
18: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
20: De ontbijttafel.
21: Met Pieter Kok.

0: Swing Out Sister met Am I the Same Girl. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege dinsdagochtend. Maar het is wel de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. En ik heb dit aan. Prima natuurlijk. Het is 15 september en Anne is erbij. En die heeft dat aan. Wel, jij bent wel statiger dan anders gekleed, vind ik.
1: Ja. En je hebt geen hoed?
0: Nee, heb ik wel, maar niet bij me.
1: Heb je echt een hoed?
0: Ik heb één hoed.
1: Wat voor hoed? Je lult.
0: Nee.
1: Wat heb je?
0: Ik heb een hoed. Ik heb gewoon één hoed.
1: Durf je niet voor uit te komen?
0: Nou, omdat ik weet dat je me belachelijk gaat maken dan.
1: Ja,
0: dus
1: kom maar.
2: Nou, wat is dat voor hoed? Zit er iets op?
1: Is het een hele hoge?
0: Het is geen hoge hoed.
1: Een vest. Is het een pet?
0: Ik heb wel nog een hoge hoed.
1: Een baret.
0: Een oude ergens.
3: Het zijn twee hoeden.
0: Heb ik al twee hoeden inderdaad.
1: Maar wat voor hoed?
0: Nee, het is een beetje zo'n, het is een beetje boswachtershoed heb ik inderdaad.
1: Oh ja?
0: Ja, heb ik.
2: Oh, met een veertje.
1: En wanneer doe je dat op?
0: Ja, al heel lang niet opgedaan. Er zit een hoop stof op inmiddels.
1: Oh.
0: Ja. Maar moet ik hem weer eens pakken?
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Heb je mee?
0: Nee, ik heb hem dus niet bij me. Als ik geweten had dat het de derde dinsdag van was, had ik het kunnen overwegen. Jongens, ondertussen komen er berichten binnen. Overigens moeten we het wel zo meteen even over hebben. Over die storing op het spoor. Want mocht je de trein willen pakken vandaag, dan wordt dat best wel een beetje lastig. Er zijn heel veel storingen. Wisselstoringen, seinstoringen, noem het allemaal maar. En er komt ook net het bericht binnen dat er op het spoor storingen zijn ontstaan, veroorzaakt door sabotage. Volgens de spoorbeheerder ProRail zijn op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd.
1: Oh.
0: Daar moeten we tot nu toe eventjes mee doen. Dus als er meer nieuws over naar buiten komt, dan hoor je dat natuurlijk zo meteen. En we gaan het zo meteen ook hebben over Prinsjesdag.
1: Leuk.
0: Dus we hebben nog hoop te doen
1: deze
0: ochtend.
1: Toch jammer.
0: Ja, verdorie.

0: Middels met Ticket to Ride.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: De derde dinsdag van september is het traditiegetrouw. Prinsjesdag natuurlijk. En ja, dan is ook alles al uitgelekt over het algemeen. Dus daar gaan we het eens even over hebben. Met onze politiek verslaggever Thijs-Jan van Aalst. Thijs-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Wat staat ons vandaag precies te wachten? En vooral, wat betekenen de plannen voor Noord-Holland?
3: Vooral veel ceremonieel vandaag natuurlijk.
0: Ja, toch?
3: Traditiegetrouw, hoedjes, optochten, de troonrede vanzelfsprekend. En net zo erg traditie is het feit dat de plannen van tevoren al zijn uitgelekt. Daar doen ze altijd over alsof ze daar niet blij mee zijn. Maar vaak wordt dat natuurlijk gewoon half expres gedaan om alvast even te kunnen peilen wat een beetje de mening is.
0: Wat de reactie is, hè? Toch?
3: Precies,
0: dat heb ik. Ik ben inmiddels 46. Ik heb dat eindelijk een beetje begrepen dat ze dat daarom doen. Ik dacht echt dat het uitlekken gewoon niet de bedoeling was. Maar dat wordt gewoon even een soort proefballonnetjes om te kijken of mensen er heel boos over worden of niet.
3: Klopt inderdaad. En ze hebben eigenlijk niet zo heel veel aan een proefballonnetje momenteel. Want eigenlijk zijn die plannen allemaal nog niet in beton gegoten vanwege dat minderheidskabinet. Ja. Eigenlijk wat we de afgelopen jaren altijd zagen, dat er onderhandelingen achter de schermen worden gevoerd en dan op Prinsjesdag wordt gepresenteerd wat de meerderheid van de Kamer mee gaat instemmen. Dat hele proces, dat gaan we nu en plein publiek hebben tijdens de politieke beschouwingen over een paar dagen. Dus dat wordt moddervechten.
0: Ja, dat wordt waarschijnlijk een hoop gedonder. Waar hebben we het allemaal over? Wat zijn ongeveer de dingen waar het voornamelijk over gaat?
3: Als we in de breedte kijken, dan zijn het vooral een aantal miljarden die worden verdeeld. Denk bijvoorbeeld aan het proberen te repareren van de koopkracht. We hebben het natuurlijk altijd over het geld dat wel of niet te besteden is. De boodschappen worden duurder, de benzine wordt duurder. Daar wordt 1,5 miljard euro in geïnvesteerd.
0: Bestaanszekerheid is dat ook weer voor een deel.
3: Inderdaad. Ja. Ja, dus daar wordt geld voor opzij gezet. De bezuinigingen op de AOW, op de pensioenregelingen die gepland stonden, die wordt in ieder geval tijdelijk opzij geschoven. Dat kost ook weer 2,8 miljard euro. Het zijn allemaal geen malse bedragen. En bijvoorbeeld het uitstel van de duur van de WW, die gaat van 2 naar 1 jaar. Ook dat kost bijna meer dan 0,5 miljard. Dus er wordt met flinke bedragen gesmeten. En dat is alleen nog maar de dingen die landelijk worden aangepast. Want voor Noord-Holland hebben we natuurlijk ook nog aparte zaken.
0: Nou ja, ik kijk daar graag natuurlijk met een schuin oog naar al natuurlijk. Want wat is voor ons belangrijk? Waar moeten we op letten? Ik moet altijd meteen aan de grote onderwerpen die we hier vaak behandelen denken. Zoals Schiphol, Tata Steel. Wat voor dingen ben je nog meer tegengekomen?
3: Dat zijn de dingen die vooral in het oog springen. Hè? Schiphol, daar hebben we het vaak over Schiphol krimp. Dat moet je al een beetje nuanceren, omdat het eigenlijk gaat om een maximaal aantal vluchten op Schiphol.
0: Het laatste wat ik daarover gelezen heb is dat eigenlijk nog steeds een groei is van 50.000, maar dat het niet met 100.000 mag groeien.
3: Klopt, er is een soort van maximum voor Schiphol dat ze per jaar 500.000 vliegbewegingen mogen uitvoeren en ze willen dat maximum naar beneden bijstellen. Dus formeel is dat krimp. Maar ja, ze halen dat maximum momenteel nog helemaal niet. Dat is een soort van toekomstplafond.
0: Verandert helemaal niks.
3: Dus in de toekomst mag Schiphol minder hard doorgroeien. Weet je, okay. Dat soort regels denken we dan aan.
0: Ja.
3: Voor Tata Steel bijvoorbeeld, dat is wel echt een grote kostenpost. Er wordt een paar miljard per jaar uitgegeven vanuit de regering in ieder geval om industrie te verduurzamen of het überhaupt te ondersteunen. En een aantal van die miljard, echt meer dan 30-40%, dat gaat de komende jaren, als die subsidie die ze hebben gepland, doorgaat om Tata Steel te vergroenen. Want dat het vergroen moet worden, dat is duidelijk.
0: Ja.
3: Maar of de kosten daarbij opwegen tegen de baten, dat is nog maar ten zeerste de vraag.
0: Oké, jeetje. En dan heb ik me laten vertellen dat ook de Noord-Zuidlijn op een of andere manier nog op een agenda terechtgekomen is. Maar dat snap ik niet helemaal. Die ligt er al.
3: Klopt. Ja, daar is inderdaad een moeilijk iets gaande als het ware. Dus dat ga ik even proberen voor je te schetsen. Dat is eigenlijk in het klein wat er ook landelijk gebeurt. Er wordt nog steeds onderhandeld. Hè. Gaan we over links, gaan we over rechts. Als wij dit niet krijgen, gaan we niet instemmen omdat we dan...
0: Oh ja, oké, dus een soort koehandel. Ja. Dus
3: inderdaad, daar wordt gekoehandeld. En dat gebeurt in Amsterdam ook. Want subsidies en extra investeringen vanuit de overheid zijn nodig voor het project Zuid als dok. De verbreding van de A10. En ook het herontwikkelen van Amsterdam-Zuid rondom de Zuidas. En als dat niet doorgaat, dan wil vervolgens de gemeente Amsterdam weer dat er extra geïnvesteerd wordt in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Want die heeft natuurlijk sowieso onderhoudskosten.
0: Ja.
3: En er is een idee om die door te trekken naar Hoofddorp, zodat ook Schiphol kan worden aangesloten op het metronetwerk van Amsterdam. Dus ook dat is weer een voor wat hoort wat.
0: Ja, precies. Er wordt een hoop onderhandeld. En ja, het is, je zei het al, minderheidskabinet. Want dit zijn dus eigenlijk plannen waar normaal gesproken al iets van in beton gegoten is. Of in ieder geval de wens er heel heel duidelijk is. En nu moet eigenlijk het hele onderhandelen pas beginnen. Ja, dat is wel nieuw voor Nederland, toch?
3: Ja, omdat eigenlijk de enige manier waarop er een goede meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen is voor de plannen die ze nu hebben, is over links, via pro. Terwijl in de Eerste Kamer het vooral via rechts te zoeken is, via de BBB. Nou ja, probeer dat alleen maar eens op het stikstofdossier al recht te trekken. Dat is natuurlijk een hele, hele grote uitdaging.
0: Ik denk dat de schoenzolen al versleten zijn voor al het achterkamertje heen en weer gerend wat er de afgelopen tijd gedaan is.
3: Dat kan je wel zeggen.
0: Goed. Het is toch altijd leuk om ook te kijken zo'n dag, hè, want je had het al over het uiterlijk vertoon wat er ook bij komt kijken. De hoedjes, de troonreden natuurlijk. Willem-Alexander mag ook zelf iets zeggen. Hij mag altijd iets zeggen, maar hij mag ook zelf iets vinden, geloof ik, dit keer voor het eerst.
3: Ja, nou, ik durf er wel vraagtekenen erbij te zetten of hij het allemaal zo leuk vindt. Want inderdaad is het vooral voorlezen wat je wordt voorgeschoteld. Maar hij mag er altijd wel een persoonlijke draai aan geven. Maar ja, hoeveel heb je aan zo'n troonrede als het allemaal nog niet in beton gegoten is? Ja, hè? Wij zijn voornemens dat. En dat, ja, dat is een koninklijk meervoud, maar daar heb je weinig aan op zo'n moment.
0: Aan het eind van de dag misschien geen versleten schoenzolen voor hem, maar wel in ieder geval een pijnlijke pols van al het zwaaien. Dat mag duidelijk zijn.
3: Dat ongetwijfeld.
0: En dan kijken wie er allemaal bij waren. Ga je de hele dag voor de televisie zitten?
3: Vanzelfsprekend, ik heb toch niks anders te doen.
0: Ja, nee, het is al goed. Dankjewel, politiek verslaggever Thijs-Jan van Aalst over Prinsjesdag. We spreken hier morgen trouwens weer eventjes rond deze tijd om de ontwikkelingen te volgen, hoe het allemaal vandaag verlopen is. Goed?
3: Zeker.
0: Dankjewel.

0: Stanley met Tunes in Texas.
1: De ontbijttafel.
0: Het is 9:05. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Gebeurt een hoop vandaag in heel Noord-Holland. Zometeen te horen natuurlijk bij Frank. En daarna het uitgebreide weerbericht met Jan.

0: je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam Watergas.

0: half negen in de Annapolona is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De grote treinstoring van vanochtend in grote delen van Nederland is het gevolg van sabotage, dat meldt ProRail. Er zijn vanochtend op meerdere plekken voorwerpen op het spoor gevonden, zegt de spoorbeheerder. Daardoor zijn er dus verschillende storingen ontstaan en is het treinverkeer in grote delen van het land ontregeld. Het gaat volgens een woordvoerder van ProRail om buizen die op het spoor liggen.
2: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
1: Ja, wie er achter die sabotage zit en waar die buizen dan precies gevonden zijn, dat is nog niet bekendgemaakt. Het is de derde dinsdag van september, dus is het Prinsjesdag. Ook voor Noord-Holland een belangrijke dag in Den Haag, omdat er veel lokale projecten op de landelijke begroting staan. Vertelt verslaggever Thijs-Jan van Aalst. Dat deed hij zojuist bij ons aan de ontbijttafel.
3: Subsidies en extra investeringen vanuit de overheid zijn nodig voor het project Zuid als Dok, de verbreding van de A10. En ook het herontwikkelen van Amsterdam-Zuid rondom de Zuidas. En als dat niet doorgaat, dan wil vervolgens de gemeente Amsterdam weer dat er extra geïnvesteerd wordt in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Want die heeft natuurlijk sowieso onderhoudskosten. Ja. En er is een idee om die door te trekken naar Hoofddorp, zodat ook Schiphol kan worden aangesloten.
1: Ja, het werd zojuist omschreven als politieke koehandel. Ook staat de subsidie voor Tata Steel natuurlijk op de begroting en wordt er veel gepraat over Schiphol. Een belangrijke dag dus vandaag in de politiek. De brandweer controleert vanochtend meerdere huizen in een enorme woontoren in Haarlem op koolmonoxide. Vannacht kwamen meerdere meldingen binnen van een lekkage daar van het giftige gas. De meeste mensen in de flat mogen wel gewoon thuis blijven tijdens die controle. Eén gezin moest waarschijnlijk het appartement wel uit. Op dit moment worden de eerste 12 woonruimtes nagelopen, zegt de veiligheidsregio. Dat doet de brandweer. Het is onduidelijk hoe lang het gaat duren voordat de flat weer veilig wordt verklaard. En bij het ongeluk met het Nederlandse sportvliegtuigje gisteren in Duitsland zijn twee Amsterdammers omgekomen. Het gaat om een man van 58 en een vrouw van 23 jaar. Een derde slachtoffer, iemand van 57 uit Friesland, was er ook bij betrokken. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, vertelt deze verslaggever van de NOS.
4: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort.
1: Ja, de drie slachtoffers die zaten in het vliegtuigje dat vertrok vanaf het vliegveld in Hilversum. Dan nog even over die gasprijzen praten. Dat houdt ons ook al een paar dagen bezig. Want huishoudens gaan volgend jaar naar verwachting 20% meer betalen voor de energierekening. Toezichthouder ACM verwacht dat de gasprijs flink stijgt. En dus loont het nogal om van het gas af te gaan. Sommige mensen hebben dat al gedaan. Die gasloze huishoudens die merken dat het een stuk voordeliger is. Deze man uit Middenbeemster die zegt: ik heb €15.000 bespaard door het gas af te sluiten.
5: Dat betekent dat het gewoon niks kost. Het kost mij wat netbeheer kosten. En dat zijn ongeveer de kosten die ik heb in het jaar voor mijn elektriciteit en voor mijn koken en voor mijn warm water.
1: Ja, en dan moet je wel een paar zonnepanelen hebben.
0: Inderdaad. Ja, en die salderingsregeling die eraf gaat, hebben we het nog even niet over.
1: En het schijnt ook zo te zijn dat dus die netbeheerkosten nu enorm omhoog gaan.
0: Omdat steeds minder mensen gas hebben. Want inderdaad, die wordt verdeeld over iedereen die wel gas heeft. Ja. Nou, jongens.
1: Het is een gedoe, Piet.
0: Het is een gedoe. En ik heb ook het idee dat er helemaal geen oplossing meer voor is.
1: Nee, het wordt gewoon duur. Dat is het gewoon.
0: Ja. Maar het enige wat je kunt doen is off-grid gaan leven. En dat is dat je helemaal je eigen stroom gaat opwekken en met een accu'tje thuis gaat zitten en één peertje 's avonds aan.
1: Ja.
0: Wel gezellig.
1: Meer nieuws in de app of bij nieuws.nl.
0: We moeten gewoon een beetje van de lucht leren leven, maar dan moet de lucht wel een beetje opklaren wat mij betreft. Jan Visser voor het weer, goedemorgen.
6: Goedemorgen Pieter.
0: Hoe staan we ervoor, Jan?
6: Ja, het begint in het zuiden van de provincie geleidelijk al wat op te klaren. Want in een groot deel van het land is het zo goed als onbewolkt. Maar juist boven onze provincie en ook boven het noorden van het land hangt bewolking. Lage bewolking voor een deel, maar we zien het toch langzamerhand wat optrekken en oplossen. Dus geleidelijk komt er wat meer zon. Maar het noorden van Noord-Holland blijft toch wel het grootste deel van de ochtend in de bewolking hangen. Temperaturen die zijn op graad of 18 op dit moment. En uiteindelijk komen we op veel plaatsen uit vanmiddag op boven de 20 uiteraard. Het wordt op Texel 21, in het Gooi 24 wellicht bijna 25 graden. En ga je dan wat verder het binnenland in, dan in het zuidoosten maximum temperaturen tot 28 graden vandaag. Dus een warme Prinsjesdag. En vanmiddag dan hebben we in ieder geval in een groot deel van de provincie zon. Althans de eerste helft van de middag. Daarna komen van over de Britse eilanden fronten dichterbij, koufronten. En neemt de bewolking weer toe. En vanavond kunnen er enkele buien vallen. De wind is zuidwestelijk en matig aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, de komende nacht is er kans op een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 13, duidelijk wat lagere temperaturen dan de laatste dagen, de laatste nachten. En dan morgen starten we met zon, maar in de loop van de ochtend neemt onder invloed van afkoeling op hoogte in de atmosfeer de kans op buien toe. En ook morgenmiddag verspreid over het land en ook dus verspreid in onze provincie enkele buien met een kleine kans op onweer. Maar later in de middag stabiliseert de atmosfeer en wordt het weer wat te droger. Temperatuur morgen 18 tot 19 graden. En een matige noordwestenwind, dus dat valt allemaal wel mee qua wind ook en zo. Nou, dan de rest van de week, richting donderdag, vrijdag en zaterdag. Dan hebben we te maken met lage drukgebieden bij IJsland. En uitlopers ervan veroorzaken bij ons van tijd tot tijd enkele buien, wat regen. Afgewisseld door fases met wat droger weer en zon. En temperaturen die in de middag blijven steken op 18 tot 19 graden. Maar in het weekend wel weer op een iets hoger niveau gaan uitkomen. En dan na het weekend neemt de invloed van hoge druk toe. En stijgt de temperatuur met wat meer zon ook dan.
0: Krijgen we toch opeens weer nog een extra nazomertoetje of zo dan?
6: Ja, dat zou zeker kunnen. Het is er een beetje de tijd van het jaar voor, hè? Die nazomerse fases die we in september wel vaker tegenkomen. Het gaat natuurlijk niet ieder jaar zo.
0: Nee.
6: Maar, en dat kan ook in oktober nog trouwens. Dus dat is een beetje het beeld voor de komende tijd.
0: Ja, ik ga gewoon extra genieten van de komende dagen met dat herfstige, een beetje regenachtige gevoel. Jan, ik heb daar zin in.
6: Ja, en ondertussen duurt de hitte in het zuiden van Europa nog steeds voort. Hè?
0: Meen je dat nou?
6: Ja, zeker in het zuidelijk deel van Spanje. In de Guadalquivir, het stroomgebied van de grote rivier in Zuid-Spanje...
0: 219.
6: Is het al de hele maand al meer dan 35 graden.
0: Echt waar?
6: Zelfs Andújar, dat ligt in de provincie Jaén. Er zijn tot nu toe, let wel, het is 15 september... zijn al 6 dagen met meer dan 40 graden geregistreerd.
0: Maar ben je toch een bereisde man, Jan? Jij kent zoveel plekken op de wereld, dat is niet normaal.
6: Ja.
0: Ik ben blij dat ik daar niet zit, laat ik het zo zeggen.
6: Nee, dat kunnen we wel stellen.
0: Ja, precies. Ja. Ik dank je, we spreken elkaar later.
6: Gaan we doen.
0: Mazzel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB, want die heeft ook een druk ochtendje. Anne, vertel, waar staat het allemaal vast?
7: Nou, 8 files hebben we en je krijgt de 4 belangrijkste. Allereerst op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep langer dan 10 minuten vast. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat het vast tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten. De N9 van Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten, 5 minuten vertraging. En op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Sint Maartenzee en Schorrel net iets meer dan 5 minuten. En nog even opletten op het spoor, want in het hele land rijden er op veel plaatsen geen of minder treinen. Komt dus door die grote storing. Tussen Zaandam en Purmerend is sprake van een seinstoring. En tussen Amsterdam en Utrecht rijden er minder treinen.

0: Nick Heyman met I Promised Myself.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Oh, Sjoerd, ik heb daarnet eerlijk toegegeven dat ik een hoed heb hier. En, ja. Maar ik heb hem dus niet op.
3: Nee, maar was het nou zo'n boswachtershoedje dat staat met een veertje?
0: Nou, niet zo één.
3: Nee,
0: het is dan meer een Crocodile Dundee hoed, wat mij betreft.
3: Ja, maar dat is toch leuk? Dat is toch hartstikke gaaf?
0: Ja, ik weet
3: zo'n Indiana Jones ding.
0: En ja, dat is het, dat had ik moeten zeggen. Ja. Maar jij bent altijd stimulerend als het gaat om hoedengebruik, ook bij andere mannen. Dat vind ik heel leuk voor jou, Sjoerd.
3: Ja,
0: vind ik echt een leuke eigenschap.
3: Ja, dankjewel. Nou, ik heb hem nu eventjes afgedaan, want ik heb natuurlijk een koptelefoon op. Dat is wat irritanter eraan, Wil. Goedemorgen.
4: Ja, dat is zeer onhandig dan eigenlijk weer.
3: Ja, dat is nu de tegenwoordige tijd. Natuurlijk zie je allemaal mensen met een koptelefoon op. Dan kan er weer geen hoedje of dat.
4: Dan moeten ze weer iets speciaals maken om dat ding heen.
3: Ik heb een eindje gereden, Pieter. Ik ben in de Andijk. En ik ben nu in het Hoedenmuseum van Wil. En die heet...
4: Ja, zet hem op.
3: Ja, ik vind dat echt... Ja. Ja, je kan natuurlijk heel veel woordspelingen maken met hoeden... maar zet hem op, vind ik wel hartstikke leuk.
4: Laatst dacht iemand hondenmuseum. Maar als je hier binnenkomt, dan zie je wel dat het een hoedenmuseum is.
3: Een hondenmuseum. Ja. Oké. Okay, ja, dat
4: maar één letter, hè.
3: Dus die kwam binnen en die dacht, dit zijn...
4: Nee, ik had hem het kaartje op.
3: Ja. Hey, zo'n dag als vandaag, hoe is dat voor jou?
4: Nou, toch altijd wel weer spannend kijken wat ze allemaal op hun hoofd hebben.
3: Ja.
4: Het is niet zo vaak meer in Nederland dat er hoeden worden gedragen. Dus Prinsjesdag blijft altijd een beetje...
3: Ja, want ik draag dus wel een hoed. Ik vind dat erg leuk. Hoe vind je hem?
4: Nou, ik vind hem gewoon keurig. Je was gewoon een andere man dat je hier weer het pad opkwam.
3: Ja, vond je dat echt? Ja. Verander je, vind je, als mens, als je een hoedje op hebt. Kijk, ik weet, André van Duin, die zei ooit tegen mij, die zei van, op het moment dat ik een hoedje opzet, een ander brilletje op, ben ik een totaal ander mens. Ook voor andere mensen.
4: Ja.
3: Maar dat is natuurlijk het vak.
4: Maar ik denk ook, dan ben je in die rol van dat hoedje.
3: Ja,
4: hè?
3: Precies. Ja.
4: Want jij kwam als jezelf op, op het pad.
3: Ja.
4: En dan denk ik, nou, het staat leuk.
3: Ja.
4: Niet dat dit weer een andere man. Dus het is ook je rol die je dan onder je hoed doet.
3: Wat is het toch dat we opeens minder hoeden dragen? Want inderdaad, ik zit naar beelden te kijken van de jaren 60, 70. Had iedereen, elke man, en even nu over de mannen nu had zo'n hoed.
4: Ja.
3: Hè? En praktisch ook, als je kaal bent zoals ik, lekker warm.
4: Ja.
3: Maar ook een bril op, dat had ik, heb ik ook. Weet je, dat je er niet gelijk helemaal ondergesneden of onderzijknat is.
4: Nou, ik denk dat het ook een beetje bij de mode toen ook, dat iedereen dat ook wel op had. Maar ook als je aan het werk was, dan had je een pet op. En nou heb je ook weer met veiligheid een heleboel beroepen. Dan moet het weer een helm.
3: Dat is waar.
4: Dus
3: ja, ik vind een baseballpetje dan altijd weer een beetje niet zo charmant als je dan ergens langs bij iemand gaat.
4: Ja, maar als diegene zich weer lekker voelt met zo'n baseballpetje.
3: Nou, op de camping is, dan doe ik het wel, weet je.
4: Ja.
3: Maar als ik denk, nou, ik ga naar jou, Wil. Ik ga niet een baseballpetje.
4: Daar heb je er goed over na. Ja.
3: Hey, laten we eens lopen door jouw museum, want het is eigenlijk jouw huis. Maar je hebt een groot deel van je huis beschikbaar gesteld voor heel veel.
4: Het is een gedeelte van de garage. Dus de garage vroeger en een stuk van de bijkeuken.
3: Ja. Hey, wat zien we hier allemaal? Vertel eens even.
4: Nou, hier zien we dameshoeden.
3: Ja, mooi.
4: En je hebt veelthoeden en hoeden met een voaletje. Hè?
3: Zo, wat?
4: Een voaletje, dat is zo'n netje. Zo'n netje.
3: Oeh, zo'n netje aan de voorkant. Dat, dat zie je altijd bij die spannende films. Als er dan iemand rouwt, zie je dat lijk, zie je dan in, of naar die kist, zie je dan zo in de grond gaan. En dan staat iemand te huilen. Weet je, dat zo'n netje, toch?
4: Nou, dat kan ook weer voor verschillende dingen zijn.
3: Ja, hoor. Dat is waar.
4: Ken je zelfs ook voor een bruiloft.
3: Oh.
4: Zeg altijd wel, je hebt ze in verschillende dingen. Jees, weet je, dat heb je ook misschien.
3: Dictus, ja.
4: Ja, want je hebt hele dunne, dan grijp je zo erheen en je hebt stevig.
3: Ja, dat is waar. Wel prachtig, hè?
4: Ja, dat staat ook altijd wel.
3: Dit is weer een hele grote hoed.
4: Ja, die heb iemand met die jaren 50 op gehad met een bruiloft. Dus het is een zwarte hoed.
3: Ja.
4: Dus het zegt niet altijd dat een witte hoed altijd voor een bruiloft is. Maar deze
3: was. Misschien was het een moedje. Dat kan ook natuurlijk, hè?
4: Ja.
3: Overigens, we gaan straks natuurlijk kijken naar de Prinsjesdag. En dan zien we ze daar natuurlijk allemaal zitten. Met welke blik kijk jij dan?
4: Nou, toch een beetje kritisch of het ook bij de rest past. Want sommigen zie je die ook echt maar één keer per jaar een hoed op hebben. En dan vind ik dat ik denk,
3: je
4: hebt
3: het
4: niet helemaal goed op. Of
3: niet schuin, niet helemaal lekker.
4: Nee.
3: Want kijk, Maxima wordt natuurlijk gewoon
4: Als je lippenstiftje.
3: Maar goed, als jij in de tiende bestaat op de lijst van een bepaalde partij, dan moet je het zelf doen.
4: Ja, dan moet je het zeker zelf doen. Ja, dan zeg ik ook, het moet een beetje schuin of een beetje spelen.
3: Ik heb ook een hoed geleverd nu aan iemand hier in het dorp.
4: Ja, dat is André van Lange. Ik mag de naam al zeggen, van de BBB.
3: Oh.
4: En die mocht ook nou voor de vierde keer al daar naartoe. Maar die heb ook een hoed geleend. Maar ik zei, ja, hij moet een beetje schuin en hij moet bij je kleren passen. Dus ik ben benieuwd, zat er vier mee, welke ze nou op zal doen.
3: En Maxima, die, daar ga je, dan gaan we natuurlijk straks op letten. En jij hebt al een keer, toen waren we nog niet live net. Toen zei je van, ja, ze hebben me ooit een keertje helemaal schuin gehad, met bijna tegen haar oren aan.
4: Ja, zo schuin dat ze eigenlijk Willem-Alexander niet zien kon tegen tijdens...
3: Ja, stop het. Nou, sorry, nee, ja, nee, nee. Ja, dat gaan we niet zeggen.
4: Maar nee, dat gaan we zeker niet zeggen. Maar ik denk, dan had hij ietsje meer omhoog kennen. En dan
3: het leek net alsof er een... misschien zat er wel een telefoon in, dat ze dus daar kon bellen.
4: Dus dan heb ik geen idee wat degene die haar advies geeft, wat die daar dan bij denkt. Want dat vond ik echt niet...
3: Nee.
4: En die had ze zelfs nog een tweede.
3: Maar doe je dan je handen voor je ogen, dat je denkt...
4: Nee hoor. Want ik heb altijd dat ik denk, nou, als jij denkt van, dat het goed is, dan is het...
3: En zo'n sombrero, dat is natuurlijk ook niet handig, zo'n enorme hoek.
4: Nee, want dan kennen geen die zo voor je zit, die kan helemaal niks zien.
3: Maar dat heb ik wel eens gezien. Dan zit hij het voor te lezen en dan en op een gegeven moment, de koning zit dan het voor te lezen. En dan zie je vooraan zie je iemand zitten en dan denk je, maar die achter die zien helemaal
4: niks. Nee. Vroeger moest je echt iets heel kleins op. Hier heb je ook heb je ook iets kleins.
3: Ja, laat eens kijken. Dit is een heel klein hoedje. Het lijkt wel een soort keppeltje achter. Als je hem omdraait, kan je er borrelnootjes in doen.
4: Je kan een hoed voor heel wat dingen gebruiken, hoor.
3: Ja, dat is wel waar, inderdaad. Ja. Wat is dit voor eentje? Het lijkt wel een soort haar? Het is een soort...
4: eigenlijk nylondraad. En dat hebben ze geborduurd met raffia.
3: Heel mooi, zeg.
4: Ja, dat is zeker mooi.
3: Want jij zit hier nu al 25 jaar, Wil.
4: Ja.
3: Ik mag trouwens Wil zeggen. Na vier minuten zeg je... Sorry hoor, Wil. Hey, maar je hebt heel veel verschillende hoeden. Is er eentje waarvan je zegt, zit een mooi verhaal aan?
4: Even kijken, want ik vertel altijd van alles.
3: Ja, dat was me opgevallen al.
4: Ja. Nou, deze begin ik altijd met de winter. Dat hoort niet bij Prinsjes daarvoor. Maar dat is een Russische bondmuts.
3: Oh ja,
4: en,
3: dat kan niet meer, hè?
4: Dat kan niet meer, maar wel in die landen.
3: Ja, natuurlijk.
4: Ja, want we waren ook nog Canada en Alberta. Ja. Dat is 20 graden onder nul.
3: Is dit een Russische... Het lijkt wel een theemuts. Die kan je ook over een thee...
4: Ja.
3: Oh
4: ja. Maar als je die naar beneden doet, dan hoor je de helft minder.
3: Ja, want er zitten van die flappen, van die konijnenflappen zitten eraan.
4: En mijn man heeft altijd al, dat hij altijd, altijd slecht hoort al die jaren. Die is wat ietsje ouder.
3: Ja.
4: Dus ik zei, Kalle Vrolijk is naar Lapland. Toen zei hij, is Kalle in de Lappenmand. Dus vertel hier altijd bij. Als je
3: hij denkt ook nog steeds dat het een hondenmuseum is, of niet?
4: Maar ik zei altijd, als je die flappen naar beneden, moet je geen praatje houden.
3: Nee.
4: En ook zo kan dat naar beneden, dat je bril erop.
3: Ik kan uren met je kletsen. Gaan we niet doen, want heb jij nog iets dat je zegt van, let daar even straks op?
4: Let er even goed op.
3: Ja.
4: Nou, alles goed bekijken, want dat is al het voornaamste dan.
3: Ja.
4: Nou ja, en dan kijk er gewoon lekker. Ik vind wel het allervoornaamste wat je eigenlijk ook op hebt, dat het lekker moet zitten en bij je past. Dat is eigenlijk met kleding zo. En dan mag het dan wat bijzonder wezen of zo, maar doe iets op wat bij je past. Want anders voel je het niet.
3: En onze presentator, die heeft bijvoorbeeld zo'n Indiana Jones. Dat is hartstikke mooi, toch?
4: Ja. En ik vind ook juist die variatie met kleding en hoeden, dat hoeft niet allemaal precies volgens de regels te wezen. Maar kijk, ik vond het wel dat je erbij nadacht. Ik doe het deftig goed.
3: Ja, ik heb het deftig goed meegenomen, inderdaad. En ik ben, Pieter, nogmaals, ik stel voor dat we hem... Neem morgen even mee. Ook naar het werk. Dan kunnen we even kijken of het jou ook staat.
0: Het gaat wel regenen, dus wat dat betreft zou het helemaal niet heel gek zijn.
4: Ze zijn nu nieuwsgierig natuurlijk, hoe mooi je eruit.
3: Ja, dan zijn we nu nieuwsgierig, zijn we, Pieter, naar jouw hoedje.
0: Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Dankjewel, Sjoerd. Veel plezier daar nog eventjes.
3: Doei!

0: Olivia Dean met Man I Need. Anne, ik ga straks een heleboel mensen boos maken.
1: Een heleboel mensen boos maken?
0: Ja, ik heb hier echt... dit gaat pijn doen.
1: Hoezo?
0: Nou, ik ga het ergens over hebben. En ik denk dat ik daar veel mensen voor het hoofd mee ga stoten. En dat is niet de bedoeling, maar het moet een keer gebeuren. Die pleister moet eraf.
1: Ik weet niet of ik er zin in heb.
0: Ik ook niet. Zometeen meer naar Exile. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
8: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
9: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
10: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
11: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De grote landelijke treinstoring is het gevolg van sabotage, dat zegt ProRail. Er zijn buizen vastgemaakt aan het spoor, waardoor een groot deel van de dienstregeling plat ligt. Ook in Noord-Holland heb je er last van. De brandweer controleert vanochtend alle huizen in een grote woontoren in Haarlem op koolmonoxide. Vannacht kwamen er meerdere meldingen binnen van een lekkage daar. De meeste mensen in de flat mogen wel gewoon thuis blijven tijdens die controle, maar het is wel even opletten. En ja, vrolijk dierennieuws uit Amstelveen, want het gaat ineens verrassend goed met een bijna verdwenen vlinder daar. Hoe dat zit, hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
15: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
13: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
16: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
13: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit.

0: De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Drie files hebben. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten. Ook op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel bijna 10 minuten vertraging. Dan de N9 van Alkmaar richting Den Helder. Tussen Schorrel en Petten net iets meer dan 5 minuten. Dat komt door een ongeluk en de weg is daar in beide richtingen dicht. En even opletten op het spoor dus, want in het hele land rijden er op veel plaatsen geen of minder treinen. Komt door een grote storing. Tussen Zaandam en Purmerend is sprake van een seinstoring ook. En tussen Amsterdam en Utrecht rijden er minder treinen.
3: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: voordeeluitjes.nl.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.

0: Business.
1: De ontbijttafel.
2: Met Pieter Kok.

0: Robbie Neville met C'est la vie. Dat denk je ook als je op een station staat vandaag, zeg. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 9:09 op die vroege dinsdagochtend, de 3e van september. En dat betekent Prinsjesdag. Vandaar dat Anne zo chic gekleed is. Je hoed had niet gehoeven wat mij betreft, maar toch fijn dat je bent. Ja, je draagt hem makkelijk weg.
1: Dankjewel.
0: Je doet hier redactie en productie en styling. En
1: Frank is van jou ook. Klopt.
0: Ja, ben ik gestyled vandaag door jou?
1: Ja, dus,
0: terwijl je die door had. Ja. Wat leuk.
1: Wij hebben jou die blouse gegeven een keer.
0: De houthakkersblouse.
1: Ja.
0: Ja. En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Ja, goedemorgen. Piet, staat je goed?
0: Staat me leuk, hè? Ja, dacht ik al wel.
2: Knap.
0: Jongens, we moeten het ergens over hebben. En ik zit hier al een paar dagen tegenaan tekenen.
1: Ach, jeetje.
0: Nou, omdat er mensen in mijn omgeving zijn die dit ook doen. En ik hou van iedereen, dat weet je. Ik ben een... Oké, dat lieg ik. Maar... Weet je nou een knorretje erbij zelfs?
2: Ja, ik hoorde het.
3: Ja, dan is het echt... Dan wordt er echt gelogen.
0: Nee, maar over het algemeen vind ik... Nee, dat is ook niet waar.
1: Kom op, voor de dag ermee. Ja.
0: Het probleem zit bij het prachtige germanisme wat wij in Nederland gebruiken. Als je wil definiëren dat je iets altijd doet.
2: Ja, ja.
0: Daar is het woord voor. Sowieso.
2: Sowieso.
1: Oké. Okay.
0: Dat schrijf je S-O-W-I-E-S-O.
1: Ook gekke spelling, hoor.
0: Sowieso. Het is namelijk een germanisme, het is een Duits woord.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En dan een beetje voor het Nederlands. Dat gebruiken we als sowieso.
1: Ja.
0: Daar is ergens in de evolutie van de taal... iets de afgelopen tijd helemaal de soep ingelopen. En er zijn mensen die dat raar gebruiken. Vind ik in mijn optiek.
1: Ja.
0: In mijn optiek raar.
1: Ja.
0: En dat is namelijk zo en zo.
1: Zo en zo. Ja.
0: Zo en zo.
1: Er zijn heel veel mensen die dat zeggen.
0: Er zijn mensen die zo en zo zeggen. Er zijn ook mensen die zo en zo schrijven.
1: Ja, ook.
0: En er zijn ook mensen die zo en zo zeggen en schrijven. En heel iets anders bedoelen dan sowieso.
1: Hoezo?
0: En dan gaat het helemaal mis.
2: Oh ja.
1: Wat dan?
0: Nou, dan is het dus zo wordt dan opeens zo en zo.
2: Hey,
0: als iets maar zo is.
1: Ja.
0: Ja, hoe gaat het nou zo? En dan, dan ben ik het helemaal kwijt.
2: Dat is ook lastig, hè?
0: En dan is het, Dus ik vind dat we even... Ik wil gewoon even iedereen meenemen eventjes naar mijn oud-leraar Nederlands. Geen idee meer hoe die heet. Maar hij rook wel altijd naar drank, dus hij had gelijk. Oh. En,
1: is dat zo?
0: Vaak wel.
1: Oké. Okay.
0: Of hij sprak in ieder geval zonder te liegen. Maar, dat terzijde, sowieso.
2: Oké.
0: Okay. Sowieso, kunnen we alsjeblieft sowieso gebruiken hoe het bedoeld is.
2: Ja, weet je wat het wel is, hè, Piet, natuurlijk?
0: Oh, heb je dit alweer opgezocht? Bij onze taal mag het weer allebei, zeker?
2: Ja, ik heb het niet eens opgezocht, maar dat gaan ze natuurlijk... Ja. Zo en zo zeggen. Bloedirritant. Nou ja, als het dan... taal is je beweging, toch? Dus als het dan gedaan wordt, dan mag het.
1: Net als met uitwinden.
0: Nee. Gaan jullie nu opeens dit allemaal normaal vinden?
1: Nou, ik vind het wel charmant. Toch?
0: Echt?
1: Ja, dat is toch wel lief soms. Dat je denkt, je bedoelt sowieso, ik snap het wel.
0: Oh ja,
1: maar
0: dit is gewoon betuttelend. Ja, meewarig.
2: Je bent gewoon iemand aan het kinderjuffen.
0: Ja,
2: nee. Zo gaan we dat niet doen. Weet je, bij mij in mijn omgeving dacht ik... Doet niemand dit fout?
0: Oh, dacht jij?
2: Zat ik met mijn moeder te appen. Appte ze dus ineens. Zo en zo.
0: Niet.
1: Echt, ach. En dan
0: met zetten of met essen?
2: Nee, met zetten ook nog.
0: Ja,
2: ook dat nog. Is wel consequent lekker fout.
0: Ja, precies. Ja, dat is sowieso verkeerd.
2: Ja.
0: Maar mocht je nou twijfelen, mocht je nou denken van hoe zit het nou ook weer? Het is dus een Duits woord. Sowieso.
2: Ja, ja.
0: Wunderbar. Dat was weer brauchen machen.
1: Ja, of zo en zo. Kijk maar even wat je doet. Toch?
0: Nee, al nee.
2: Jij vindt het sowieso goed.
1: Oh, prima, jongens. Kijk maar.
0: Ik ben echt spijtig hier over.
2: Ja, er is een.
0: Wat?
2: Nou ja, er is. Ik heb,
0: heel snel.
2: Ja, er is een hele gekke ezelsbrug.
0: Oh, of is
2: sowieso?
0: Die er?
2: Ja, zeker. Sowieso.
0: Stop de muziek. Wat is de ezelsbrug?
2: Duits woord. Je schrijft het met dubbel S.
1: Oei.

0: Bodiem, Daddy Cool.
1: De ontbijttafel.
0: Deze hele maand kun je, als je naar boven kijkt, mazzel hebben. Het is namelijk vogeltrek, dus de kans dat je iets prachtigs over ziet vliegen is flink aanwezig. En ja, als je zegt vogeltrek, dan moet ik natuurlijk even bellen met Mark Plomp van het Vogelinformatiecentrum op Texel. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het, Mark? Want we zagen elkaar een week geleden nog, joh.
2: Ja, toen was jij op vogeltrek op Texel. Goed, hè?
0: Ja, dat mag je zeker zeggen. We waren even langs in het Vogelinformatiecentrum. Wat een bijzondere plek is daar toch. En ik heb thuis lopen vertellen over de verrekijker waar ik doorheen gekeken heb.
2: Oh, geweldig.
0: Wat een ding, hé.
2: Ja, mooi, hè?
0: Nou,
2: ja.
0: Ik wist niet dat... Ik had het idee dat ik naar een soort van digitaal scherm zat te kijken. Maar alles kwam zo dichtbij. Het was echt prachtig.
2: Ja, maar door zo'n telescoop haal je het zo dichtbij. En dan zie je zo mooi de details van vogels. Ja. En dat is wat mensen ook altijd verwonderen. Hè? Want iedereen ziet die vogels wel vliegen. Maar weet heel vaak niet wat het is. En ja, dat zit in ons systeem. Er vliegen vogels voorbij. Nou ja, zo wat. Maar wanneer je daar eens naar gaat kijken... dan zie je hoe mooi dat is en hoe fascinerend het is. Ja. En vandaar ook dat wij de hele maand september in teken van de vogeltrek hebben gezet. Om daar eens wat meer aandacht aan voor te vragen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Want
0: het
2: is zo'n bijzonder fenomeen.
0: Ja. En wat zo geinig is, Mark, want jij vertelde daar en passant toen we bij jou waren, heel luchtig over het feit dat je de hele ochtend met een kijker over het wat had zitten turen.
2: Ja, over de zee had zitten turen.
0: Ja, over de zee. Jij zei zo van, ja, ik heb even gewoon over de zee zitten kijken. Maar ik dacht... Ja. Ik dacht, wauw, waar haal je de tijd vandaan? Dat was mijn eerste gedachte. En mijn tweede gedachte was dan ook van... ja, maar als je dan de hele tijd over de zee zit te turen... dan zie je toch ook niet zoveel, er gebeurt toch niet zoveel?
2: Nee, en dat is het fascinerende. Wanneer je zo met blote oog zonder verrekijker over zee kijkt... dan zie je boven de branding een paar meeuwen. En dat is het dan. En je ziet wat mensen op het strand lopen... en daar moet je het dan maar mee doen. Maar wanneer je zo'n sterke telescoop erbij neemt... en je zit een uurtje over zee te kijken... dan zie je op een kilometer afstand bijvoorbeeld... zie je allerlei zeevogels voorbij komen. Jan van Genten, een Noordse pijlstormvogel... grauwe pijlstormvogel, Noordse stormvogel... ik had toen een vorkstaartmeel voorbij vliegen.
0: Dat weet je toch niet?
2: En er vliegen honderden, misschien wel duizenden sterrens voorbij... die gaan allemaal naar het zuiden toe. En dat is heel fascinerend om te zien wat een... soorten vogels er allemaal voorbij komen dan.
0: Het enthousiasme bij jou in je stem, dat spat er vanaf ook, moet ik zeggen, Mark. Want het is echt machtig mooi om te zien, al die beesten die langs Texel trekken op zo'n moment, hè?
2: Ja, en dat maakt, en dat geldt voor de hele Noord-Hollandse kust ook, hè. Wanneer je daar een uurtje over zee gaat kijken met een verrekijker, dan zal je zien dat je echt veel meer ziet dan met het blote oog.
0: Ja.
2: En ja, zoveel vogels die er nu voorbij komen. En aan de andere kant van Texel, als je nu naar de oostkant gaat en je wacht tot het iets laag water wordt, nou, dan zie je weer duizenden steltlopers, ook in vele soorten. Hè, de bonte strandlopers, krombek strandlopers, de roze grutto's, de kanoeten. Ja, dat is fascinerend om te zien.
0: Waar hadden jullie het ook weer over? De grauwe franjepoot of iets dergelijks?
2: Ja, de grauwe franjepoot. Want bij die massa vogels zitten dan altijd weer bijzonderheden. Dus in één keer dook er op het renvogelveld, op de noordkop van Texel, dook er een grauwe franjepoot op. Die zoeken dan even een klein plasje uit om uit te rusten.
0: Ja.
2: Draaien daar rondjes. De franjepoot is een vogel die heel snel rondjes draait op het water. Dan door dat kolkende water komen de insecten omhoog.
0: Oh.
2: En die pikt die mooi op.
0: Ha, slim beestje.
2: Ja, heel slim.
0: Oké, en heeft de windrichting er nog wat mee te maken eigenlijk, wat er langs komt?
2: Ja, dat wel hoor, want voor de overzee te turen kan je het beste en beste wind hebben. Dan komen die echte zeevogels, die normaal midden op zee vliegen, iets dichter bij de kust. En met een oostenwind zie je weer wat minder op zee. Maar met een oostenwind, dan maak je weer kans op wat meer roofvogels die over langs de kust komen. Want die hebben geen zin om ver op dat water te vliegen. Dus die worden dan heel langzaam naar het westen gedreven. En uiteindelijk volgen ze de duinen dan, de zeereep volgen ze naar het zuiden.
0: Ja.
2: Dus dan kan je daar weer wat meer landvogels zien eigenlijk.
0: Ja, maar nou heb ik me laten vertellen dat we ons een beetje zorgen moeten maken eigenlijk over de trekvogels.
2: Ja, nou, over eigenlijk de natuur in het algemeen wel een beetje.
0: Maar internationale onderzoekers hebben helemaal een rapport gemaakt over de trekvogels... en dat er dramatische cijfers zijn of iets dergelijks. Wat is er aan de hand dan?
2: Een hoop van die trekvogels die staan dus onder druk, om het maar even voorzichtig te zeggen. Die worden gewoon echt bedreigd. En dat heeft heel veel oorzaken, hoor. Dat is een heel complex iets natuurlijk. Maar heel vaak zijn wij mensen daar toch wel de oorzaak van.
0: Ja, en daar zouden we eens een keertje wat aan kunnen doen. En met je kijker over de zee kijken, dat kan natuurlijk geen kwaad. Maar waar kunnen we nou wel ons best nog eens op doen voor de trekvogels?
2: Nou, voor de trekvogels in ieder geval eens een keer onderkennen wat er allemaal gaande is. Hè, en hoe moeilijk die vogels het hebben. Je moet nagaan, zo'n roze gruthoog, hè, die ik net noemde, die nu volop op het wat zit. Die komt aanvliegen uit zijn broedgebied. Die moet hier gewoon bijtanken. Maar hij kan hier ook niet eeuwig blijven. Dan is het voedsel weer wat minder. Dus die heeft een paar weken de tijd om helemaal weer op krachten te komen. Ja, dan moeten we ze gewoon niet verstoren. Laat die vogels dan een beetje met rust. En lekker hun ding doen. Dat ze goed kunnen eten. Dat geldt voor al die zangvogels die nu bessen eten. Laat die lekker hun gang gaan. En ga niet overal doorheen struinen. Hou je hond soms eens even bij je. Als een grote groep vogels zit, jaag je hond het niet doorheen. Het is een fantastisch gezicht als ze allemaal opvliegen. Maar het kost die vogels heel veel energie.
0: Ja, en stress.
2: En een aantal van die vogels redden het dan niet.
0: Nee. Goed, de hele maand is het dus trekvogelmaand bij jullie. En daar moeten we met z'n allen een beetje rekening mee houden. Het zou fijn zijn als we een beetje de trekvogel hard onder de riem kunnen steken op deze manier, hè?
2: Ja, dat zou altijd helpen. Nou. En je hoeft er niet heel veel voor te laten. Je kan gewoon lekker je ding doen. Maar ons ziet ze een beetje.
0: Gaan we zeker doen. Dankjewel, Mark Plomp van het Vogelinformatiecentrum op Texel.
1: De ontbijttafel.
3: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Ik ben Joris uit Aardenhout.
10: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Zeer ruim 9:30 bij het Paleis op de Dam in Amsterdam is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De grote treinstoring in Nederland is het gevolg van sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn vanochtend op meerdere plekken voorwerpen op het spoor gevonden, zegt de spoorbeheerder. En daardoor zijn er verschillende storingen ontstaan. En is het treinverkeer in grote delen van het land ontregeld. Het gaat volgens een woordvoerder van ProRail over buizen die op het spoor liggen.
15: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
14: Ja, wie er achter die sabotage zit en waar de buizen dan precies gevonden zijn, dat is nog niet bekendgemaakt. Het is de derde dinsdag van september, dus is het Prinsjesdag. Ook voor Noord-Holland natuurlijk een belangrijke dag in de Haagse politiek. Want veel lokale projecten staan op de landelijke begroting, vertelt verslaggever Thijs-Jan van Aalst.
16: Subsidies en extra investeringen vanuit de overheid zijn nodig voor het project Zuidasdok, de verbreding van de A10. En ook het herontwikkelen van Amsterdam-Zuid rondom de Zuidas. En als dat niet doorgaat, dan wil vervolgens de gemeente Amsterdam weer dat er extra geïnvesteerd wordt in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Want die heeft natuurlijk sowieso onderhoudskosten.
14: Ja.
16: En er is een idee om die door te trekken naar Hoofddorp, zodat ook Schiphol kan worden aangesloten.
14: Ja, zei collega Thijs-Jan vanochtend bij ons aan de ontbijttafel. Ook staat er subsidie voor Tata natuurlijk op de begroting. En er staan natuurlijk ook passages in over Schiphol en hoe dat nu verder moet. Gaan we allemaal volgen naar dat Prinsjesdag vandaag. De brandweer controleert vanochtend meerdere huizen in een enorme woontoren in Haarlem op koolmonoxide. Vannacht kwamen meerdere meldingen binnen van een lekkage van het giftige gas daar. De meeste mensen in de flat mogen gewoon wel thuis blijven tijdens die controle. Eén gezin moest het appartement wel uit. Op dit moment worden de eerste 12 woonruimtes nagelopen, zegt de veiligheidsregio. Dat doet de brandweer. Het is onduidelijk hoe lang het gaat duren voordat de flat weer veilig verklaard wordt. Bij een kettingbotsing op de N9 bij Schorrel zijn vanochtend 12 auto's betrokken. Meerdere voertuigen raakten zwaar beschadigd daar. De weg is in beide richtingen afgesloten. Voor mensen gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur, ter hoogte van Krabbendam, zeg maar. Op foto's is te zien dat meerdere auto's na de botsing in de berm terecht zijn gekomen. Actuele stand van zaken daar en de vertraging hoor je zometeen in de verkeersinformatie bij Anne. Nog even wat vrolijk dierennieuws. Want de zeldzame argusvlinder is terug van weg geweest in de polders van Amstelveen. En dat is opvallend, vertelt deze vlinderkenner.
17: Het is eigenlijk de boerenlandvlinder in Nederland. En hij was heel algemeen, maar is heel snel de laatste 10, 20 jaar achteruit gegaan.
18: Hoe komt dat?
17: Er is heel veel veranderd in het landelijk gebied. Boeren zijn vooral bezig geweest om te zorgen dat ze hun bedrijf draaiende kunnen houden. En dat heeft ertoe geleid dat het leefgebied voor de argusvlinder heel klein is geworden.
14: Ja, dat is natuurlijk balen voor de argusvlinder. Maar wat is er nou gebeurd? Er is een natuurlijke werkgroep voor de biodiversiteit.
13: Tuurlijk.
14: Die zijn allerlei bloemen gaan planten daar in dat boerenland. Boeren vonden dat ook een goed idee. En wat is er nu gebeurd? De argusvlinder is terug.
13: Heeft hij twee oogjes ook op zijn vleugels?
14: Ja,
13: nee, dat meen je niet.
14: Hij heeft, tuurlijk heeft hij die ogen. Het is een beetje een oranjige vlinder. Echt een boerenlandvlinder. Maar hij heeft inderdaad van die waarschuwingsogen op zijn vlinder. Op zijn vleugel.
13: Wat is een iets met argusogen bekijken, gaat het toch om?
14: Ja.
13: Wat is dat ook alweer? Wat is, dat komt niet van de argusvlinder, neem ik aan. Dat is andersom redeneerd.
14: Dat denk ik ook. Weet ik niet zeker. Maar dat is dat je een beetje argwanend bent, toch?
13: Ja. Ja. Maar is dat, was Argus niet de Griekse god van de argwaan? Of zo? Ik heb geen idee.
14: Ik vond de vlinders.
18: Argwanus. Geen idee.
14: Even kijken, Argus. Ja. Nou, daar gaan we.
13: Het klinkt Grieks, toch?
14: Is een tweewekelijkse opiniekrant ook.
13: En een reus uit de Griekse mythologie.
14: Een reus, aha. Ja,
13: die over zijn gehele lichaam 100 ogen bezat. Waarvan er nooit meer dan 2 tegelijkertijd sliepen.
18: Oh.
13: Aha.
18: Oh, beetje zenuwachtig type.
14: Nou, maar die argusvlinder heeft volgens mij wel meerdere ogen dus.
13: Echt waar, joh.
14: Hij heeft ze als hij dicht zit.
13: Ja.
14: En als hij open zit.
13: Allebei ogen.
14: Dus hij kijkt je altijd aan.
13: Ja, precies. Vandaar dat hij zo heet.
14: Ja.
13: Ik snap het opeens helemaal. Ik ben zo blij dat hij terug is. Anders hadden we dit nooit geweten.
14: Ik bekijk het toch allemaal nog met een beetje wantrouwen, denk ik.
13: Oké. Okay.
14: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Frank, gaan we naar het weer kijken met Jan Visser.
19: Vanochtend is het vooral in het zuidoostelijk deel van onze provincie, dus met name in het Gooi en rond Amsterdam, redelijk zonnig weer. Elders is er vrij veel bewolking aanwezig. Maar af en toe komt, zeker in de loop van de ochtend, ook de zon tevoorschijn. En aan het begin van de middag lijken de opklaringen zich tijdelijk uit te zullen breiden. Later in de middag neemt de bewolking weer toe en vanavond is er kans op wat regen of een bui. Kleine kans ook op onweer. De temperatuur loopt uiteen van rond 21 graden op Texel tot zo'n 24 à 25 graden in het Gooi. De wind waait meest matig uit het zuidwesten. Aan de kust is de wind af en toe vrij krachtig. Vanavond draait de wind naar het westen. Morgen start met zonneschijn, maar later op de ochtend en in de middag komen er enkele buien tot ontwikkeling met kans op onweer. In de loop van woensdagmiddag neemt de buienactiviteit weer af. Het wordt 19 graden en de wind is meest matig uit het westen tot noordwesten.
13: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
18: Valt mee, 2 meldingen hebben we nog. 1 file op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 minuten vertraging. Melding dus op de N9 van Alkmaar richting Den Helder. Want tussen Schorrel en Petten is een ongeluk gebeurd en de weg is daar in beide richtingen dicht. En dus even opletten op het spoor, want in het noorden, oosten en midden van het land rijden er op veel plaatsen geen of minder treinen. Komt dus door die storing. Tussen Zaandam en Purmerend is er een seinstoring en tussen Amsterdam en Utrecht rijden er minder treinen.

0: All Saints met Never Ever.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Zo, gaaf. Hij is prachtig. Het is een juweel voor in je keukenla. Hij is zo mooi dat hij eigenlijk een plekje bovenop verdient.
2: Op de
0: aanrecht. Nee, op het aanrecht natuurlijk. Okay, ja. Zodat iedereen kan zien dat jij hem gewonnen hebt hier bij de ontbijttafel. Ik heb het natuurlijk over de exclusieve ontbijttafel kaasgaaf. Mm-hmm. Hoe win je hem? Dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Mm-hmm. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je hem. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: Dus zeg je bijvoorbeeld eerst, hey, met Wim, kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Pech voor jou, Wim. Geen kaasgaaf.
2: Nee, daar ben je vrij streng in.
0: Nou, een spel is geen spel zonder regels. En de regels zijn eenvoudig. Je neemt op, je zegt 3 keer kaasgaaf, niks aan de hand. Kaasgaaf voor jou.
2: Mm-hmm.
0: Yes?
2: Poeh, ja, ik denk het.
0: Ik ben toch duidelijk of niet dan? 088-850-5152. Gewoon eventjes in WhatsApp het woord kaasgaaf sturen. En als je niet kunt appen, dan bel je gewoon naar datzelfde nummer. Krijg je aan de lijn, zetten we je zo op de lijn.

0: Simon en Garfunkel met Cecilia.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, hij is niet alleen gaaf. Het is gewoon het allermooiste ding dat je ooit in je keuken hebt gehad. Ja, tenminste.
3: Vind ik wel.
0: Ik weet niet wat je verder al in je keuken hebt. Maar,
3: zeg ik niet.
0: Nee. Hoef ik ook niet te weten. Als jij me geappt hebt, bestaat de kans, of gebeld hebt en op de lijst terechtgekomen bent, dan bestaat de kans dat ik je ga bellen en ga kijken of je op de juiste manier omneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Anne, ben jij er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké, okay, let's go. Dit begint goed op zich.
4: Kaasgaaf.
0: Jawel! Laat tegenwoordig nog een... Ah, Gosje, wie zit er allemaal bij je?
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Met Kees.
0: Kees, wie heb je allemaal op de achtergrond bij je?
4: Mijn lieve vrouw.
0: Ach ja, die lijkt wel blijer dan jij zelf, Kees.
4: Ja, oh ja. Ik ben nooit zo heel enthousiast.
0: Oh nee, oké. Okay. Maar je vrouw wel, gelukkig, dat scheelt. Opposites attract.
4: Ja,
0: dan
4: zijn we
0: al
4: 43
0: jaar
4: getrouwd, hè?
0: Hoeveel jaar?
4: 43.
0: 43? Potverdorie, je ziet er nog zo jong uit, Kees.
4: Ja.
0: Oh, ik vind het echt heel leuk om jullie allebei aan de lijn te hebben. Wat een gezelligheid. Hoe heet je vrouw, Kees? Mag ik dat vragen?
4: Jeanette.
0: Ja. Nou, Jeanette, Kees. Oh. Jeanette heeft zin in een feestje, hoor, Kees. Dan weet je dat vast. Maar goed, even belangrijke zaken. Waar komt de kaasgaaf te liggen bij jullie?
4: Ik denk dat ik gewoon in de keuken laat komen.
0: Ja, ja, daar ligt hij ook het liefst. Is Jeanette het daarmee eens?
4: Tuurlijk!
0: Ja, precies. Nou, jullie gaan er helemaal uitkomen. Ik doe hem snel op de bus en dan komt hij jullie kant op. En dan stuur nog eens een fotootje als hij binnen is, oké?
4: Oké, doe hoor. Dankjewel.
0: Veel plezier erbij allebei.

0: van. En vrolijk dierennieuws uit Amstelveen. Want het gaat ineens verrassend goed met een bijna verdwenen vlinder. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Geest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: met Bart Slim.
1: Hey, goedemorgen Bart. Ik heb zoetjes meegenomen.
2: Oh, goedemorgen.
3: Ja, hoi. Goedemorgen Bart.
2: Koffie, dubbel suikers en melk.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Een lekker bakje met wat havermelk.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Bart.

0: klein van stuk, maar een groot artiest. Bruno Mars hoorde je met On My Soul. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH en niet de eerste dinsdag. Ook niet de tweede dinsdag, nee. Het is de derde dinsdag van september. Hè. Kan je niet ontgaan zijn. Ik ga er een fijne show van maken, desondanks. Nou ja, muzikaal gezien kom je weer volle bak aan je trekken de komende pakweg 2 uur. Een gevarieerd palet aan puikenplaatjes, dat mag ik wel zeggen. Dus tas toe, hè. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van niemand minder dan Frank Boer. Frank, hebben wij al een reportage over de hoedjes voorbij zien komen? Want dat vind ik wel een beetje een...
1: Dat is wel een goed idee misschien.
0: Origineel, hè?
1: Ja, hartstikke origineel. Ik moet wel meteen zeggen, weet je wie wij vanochtend een hoedje op hebben laten zetten?
0: Onze eigen Sjoerd. Ja, staat hem goed. Ja, Sjoerd heeft een goed hoedenhoofd, denk ik. Die kan je een baret of een steek of een bolhoed.
1: Heb jij wel eens een hoed op?
0: Ja, ik heb in periodes gehad ik altijd een...
1: Altijd een hoed?
0: Ja, een baret of een pet.
1: En toen had je, toen zat je in dienst? Of zo.
0: Nee, ja, nee, dat was even zo'n fase.
1: Baret?
0: Een beetje zoekende naar een identiteit.
1: Had je ook een stokbrood onder je?
0: Kijk maar aan, wat? Wat is dit voor kleedskoek? Nee, ik heb wel een periodes gehad dat ik veel van een baret droeg.
1: Een baret?
0: Ja, zo'n hippe van Kangol. Weet je wel?
1: Wat is een hippe baret? Doe even, vertel even.
0: Oké, ga ik zo even googlen voor je.
1: maar dat is gewoon een plat hoedje met zo'n klein dingetje erop.
0: Kek was dat dan. Mensen zeiden, wat heb jij een leuke baret op?
1: Echt waar?
0: Ja. Zeker, ja, het is de derde dinsdag van september. Goed, meer van zulks dus de komende uren. Dus wennen maar aan. Het uitgebreide weerbericht, dat krijg je straks ook. Met alles erop en eraan van Jan Visser. En ik doe zo een bakkie met Daniel Banen uit Hilversum hier. Eigenaar van een iconische winkel Diggers and Collectors. Nog wel, want ja, hij wil er vanaf. Hoe dat precies, precies zit, dat hoor je straks. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè. Tussen nu en 12 uur straks Natasha Bedingfield. En These Words, eerst Andy Kim en Baby I Love You. En net als voor alle vlinderliefhebbers die zich kunnen vergapen aan de Argusvlinder, die is opgedoken in de Amstelveense polder. Is dit een buitengewoon...
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Daniel Banen uit Hilversum. Daniel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe drink jij je koffie, Daniel?
2: Ik drink toevallig op dit moment een hele lekkere, strakke espresso.
1: Oh, heerlijk. Oh, die gaat er wel in zo, hè? 10:30. Uitstekend moment. Hey Daniel, Diggers and Collectors, dat is de naam van de winkel die jou al meer dan 40 jaar bestiert, geloof ik.
2: Ja, 45 jaar. Vroeger heette die Basilof, toen had ik er 3 van. En nu heb ik nog 1 prachtige winkel over waarin je alles kunt kopen wat je ziet.
1: Ja, want dat vroeg ik me af. Wat is daar zoal te koop in die winkel van jou?
2: Je kunt de kroonluchters kopen, de kunst van de muur, de koeienhuiden op de vloer, handgemaakte riemen, smoking, Italiaanse spijkerbroeken, handgemaakte leren tassen. En eigenlijk alles wat je maar verzint, van sok tot en met cowboyhoed.
1: Ja, ik las een interview met jou volgens mij in Hilversums Nieuws. En daar zei je precies dat, hè? Als je binnenkomt, je kan alles kopen.
2: Ja, ik sinds een jaartje of 15 heb ik me daar helemaal op gespitst. En je kunt mooie antieke Franse spiegels bij me kopen, maar ook hele mooie Marokkaanse lampen. Ik reis daar en ik koop heel erg veel. Ik denk nog steeds dat ik 3 winkels heb.
1: Nu heb jij in de loop der jaren een hoop bijzondere mensen mogen ontvangen in jouw Diggers and Collectors. Mick Jagger is ooit een keer te gast geweest.
2: Ja, klopt.
1: Ja, wat kocht hij?
2: Binnen 5 minuten kocht hij een mooi zwart leren jekje. En daarnaast heb ik natuurlijk alles van radio en televisie, bijna alle TMF-meisjes. Ja, van binnen en buitenland allerlei bekende mensen. En natuurlijk onbekende mensen. En nog steeds. Ik heb altijd Johnny Manhoeten van Massade in mijn winkel. Ah, ja. Ik kom daar in iedere maand. En ja, van alles en nog wat. Daarom is het zo leuk. En daarom hou ik het al 45 jaar lang vol.
1: Ja, je houdt het nog wel vol. Maar je hebt aangegeven dat je eigenlijk ermee wil stoppen. Waarom?
2: Ja, nou, ik een nieuw vriendinnetje. En die wil heel graag in Frankrijk wonen. En ik sta hier nu 45 jaar. En begin aardig belegerd te worden. En ik heb zoiets van, laat ik het nu maar gewoon gaan doen. En als je ziet wat je in Frankrijk kunt kopen, dan wacht je helemaal niet meer. Dus ik zoek een opvolger voor mijn prachtige winkel.
1: Oh, jeetje.
2: Die het stokje over wil nemen. En hier ook een fantastisch leuk interessant lever zou willen gaan hebben.
1: En nou neem ik aan dat jouw opvolger dezelfde liefde en enthousiasme voor het vak moet hebben als die jij tentoonspreidt.
2: Dat zou wel heel gemakkelijk zijn, ja. Want je moet wel enthousiast blijven. En hier iedere dag proberen om in deze winkel weer iets heel erg leuks van te maken.
1: Ja.
2: En ik zit hier op een plekje wat heel erg druk is. En iedereen kent mij natuurlijk. Dus als je mijn winkel overneemt, dan heb je een enorme klantenstroom ook bij je.
1: Ja, maar ben je niet heel erg bang, Daniel, dat jij hier spijt van gaat krijgen?
2: Mocht ik me heel erg gaan vervelen, dan ga ik de sheet naast het huis nog wel verhuren. En anders ga ik handelzoeker voor brokanters. Of ik nou kleding verkoop of alleen maar spiegels en lampen en dat soort zaken. Ja. Dat maakt me niet zo heel veel uit.
1: Nee, dat berichtje wat jij plaatst ook op Facebook, hè, van wie of wie je wil mijn winkel overnemen. Dat leidde tot best wel reacties van mensen die zeiden, ja, maar dit kan toch niet? Je wilt het einde van een tijdperk. Maar duidelijk is wel, de winkel blijft behouden, toch?
2: Dat hoop ik wel, ja. Dat lijkt me fantastisch. En inderdaad, ontzettend veel reacties. Sowieso 50.000 hits weer op Instagram. En heel veel reacties van mensen die het vervelend en jammer vinden. Maar ook mensen die langskomen. En een heleboel klanten die nu naar de winkel kwamen om nog snel eventjes te kopen. Maar ik ben hier nog een dik jaar om alles af te ronden. En toevallig heb ik van de week met iemand een gesprek om de winkel over te nemen. Dus dat zou hem gelijk al kunnen zijn.
1: Ja.
2: Bij jou op de radio, dankjewel dat je me daarvoor uitnodigt.
1: Nee, met alle liefde.
2: Geweldig.
1: Ja.
2: En jij hebt natuurlijk ook een paar honderdduizend luisteraars die
1: nu
2: horen.
1: Dat loopt in de miljoenen, Daniel.
2: Oh, wat heerlijk voor je. Lekker, hoe lang doe jij dit al?
1: Ja, nou, al best wel lang. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Ja. Stel, hè, iemand zit te luisteren en denkt, nou, ik wil sowieso een keer naar die winkel toe. Doe dat vooral, want het is echt een hele mooie zaak.
2: Ja, zoek me even op Instagram en neem contact met me op.
1: Ja, dus je kan gewoon binnenlopen en even zaken doen. Even handje klappen.
2: Tot en met zaterdag kan je je auto hier naast mijn winkel parkeren en met me komen, armpjes drukken en kijken of ze eruit komen. En anders koop je gewoon iets prachtigs.
1: Ja, precies.
2: Op een strooptocht binnen heb gehaald.
1: Niet met lege handen naar buiten gaan. Daniel, ik gun jou natuurlijk een prachtig leven onder de Franse zon en met heel veel. En vooral ook een waardige opvolger van jouw bijzondere winkel.
2: Dankjewel. Okay. Dankjewel.
1: Nou, maak er
2: nogmaals
1: een...
2: bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan.
2: Een hele fijne dag.
1: Oké, hou ons op de hoogte van hoe het allemaal rijlt en zeilt. Diggers en Collectors, dat is de naam van de winkel. Gaat dat zien, want het is echt een heel mooi zaakje. Prachtige spullen daar van Daniel. En mocht je je geroepen voelen om die winkel over te nemen... nou, meld je, loop naar binnen en toon even een zak met geld. Zoiets. Dit is Terrence Trent D'Arby en Sign Your Name. Goedemorgen.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt
1: in Amsterdam.nl. Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Ik ben Amee uit Amsterdam.
13: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer-Oost.
14: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
15: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
16: Het is 11:30. In Amsterdam is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het onderzoek naar de koolmonoxide in een torenflat in Haarlem is afgerond. Vanochtend vroeg waren daar veel hulpdiensten op de been nadat de alarm was geslagen. Ik praat er verder met Rob Weten, weer de verslaggever daar. Rob, goedemorgen. Jij bent daar.
18: Ja, goedemorgen Frank. Ik stap nu net de flat binnen. Ik ga zo meteen even praten met een van de bewoners die het allemaal van... Is hier rustig hoor. Er staat wel een busje van een monteur die druk bezig is.
17: Ja, het is, hij loopt inderdaad in de flat, collega Rob. Ja. En dan valt hij af en toe een beetje weg. Het is een hoge flat daar. En ik weet niet of we hem nog te pakken hebben.
14: Ik zie op dit moment heel even niks. Dus we blijven dit wel heel even proberen. Ik denk dat het inderdaad komt omdat hij die flat inloopt. Ja. Maar ik zie dat de verbinding inderdaad verbroken is. Nou, ja, goed. Nou, daar is hij weer volgens mij.
18: Ja, ik sta in de lift inmiddels. Dat is misschien niet de handigste plek, jongens.
17: Je bent inderdaad onderweg. Het is live.
18: Nog 4 verdiepingen en dan ben ik boven.
17: Oké, nou ja, goed. Iedereen kan dus weer in de lift naar huis.
18: Ik heb al een aantal mensen. Ja, iedereen kan gewoon het huis weer in. Er is wel zijn nog 12 appartementen waar geen warm water is. Zo snel de lift uit ben ik waarschijnlijk weer wat beter te horen. Er zijn 12 appartementen waar nog geen warm water en verwarming is. Nou, verwarming is niet zo erg. Het is 19 graden buiten. Nou, ik loop nu gezellig gewoon bij een meneer naar binnen, samen met een dame van de thuiszorg. En het onderzoek is hier allemaal verder afgerond, Frank. En ik hoop dat ze vandaag die terugslagcap repareren, heeft iedereen weer warm water. Dan kunnen ze lekker douchen.
17: Ja, want er was dus een melding van koolmonoxide vannacht. Was er veel paniek daar 's ochtends vroeg?
18: Ja, hulpdiensten waren er massaal bij aanwezig. En je ziet hier ook op het gras voor de flat dat al die brandweerwagens, ambulances en politieauto's de sporen in het gras hebben getrokken. Maar de rust is hier wel teruggekeerd. Het is trouwens prachtig. Ik sta op de 8e verdieping. Je ziet hier aan het randje van Parkwijk en je kijkt heerlijk over het groen net buiten Schalkwijk uit. Prachtig.
17: Verslaggever Rob Wetterweerder was dat over de koolmonoxide in een torenflat in Haarlem. En met een mooi uitzicht. Zo is het dan ook alweer. Ander nieuws is er ook vandaag. Want de grote treinstoring in Nederland is het gevolg van sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn vanochtend op meerdere plekken voorwerpen op het spoor gevonden, zegt de spoorbeheerder. Daardoor zijn verschillende storingen ontstaan en is het treinverkeer in grote delen van het land ontregeld. Het gaat volgens een woordvoerder van ProRail om buizen die op het spoor gevonden werden.
19: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
17: Ja, dat is belangrijk werk. Wie er achter die sabotage zit en waar ze precies zijn gevonden, die buizen, dat is nog niet bekend. De politie op Texel gaat toch onderzoek doen naar de identiteit van 9 drenkelingen. De slachtoffers die spoelden door de jaren heen aan op het Waddeneiland, maar hun identiteit werd nooit vastgesteld. Nu heeft de burgemeester alsnog toestemming gegeven voor DNA-onderzoek. Politie hoopt zo alsnog te achterhalen wie het zijn. De drenkelingen spoelden lang geleden aan, tussen 1942 en 1982. Ze liggen al jaren begraven op een kerkhof op Texel. Ja, het is de derde dinsdag van september, dat is je waarschijnlijk niet ontgaan. Prinsjesdag noemen we dat ook wel. Ook voor Noord-Holland een belangrijke dag, omdat er veel lokale projecten op de landelijke begroting staan, vertelt politiek verslaggever Thijs-Jan van Aalst.
20: Subsidies en extra investeringen vanuit de overheid zijn nodig voor het project Zuidasdok, de verbreding van de A10. En ook het herontwikkelen van Amsterdam-Zuid rondom de Zuidas. En als dat niet doorgaat, dan wil vervolgens de gemeente Amsterdam weer dat er extra geïnvesteerd wordt in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Want die heeft natuurlijk sowieso onderhoudskosten.
21: Ja.
20: En er is een idee om die door te trekken naar Hoofddorp, zodat ook Schiphol kan worden aangesloten.
17: Een flink politiek spel dus. Ook de subsidie voor Tata Steel staat op de begroting. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nog iets vrolijks doen? Jawel hoor. Blauwtzoen heeft gisteravond in de Melkweg in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond daar op 10 decibel of 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. Initiatiefnemers willen iets doen tegen het harde geluid bij optredens. Maar hoe werd dat dan eigenlijk beleefd door het publiek?
22: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
23: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
17: Jij bent ook wel een concertganger, toch?
14: Zeker, zeker. Ja.
17: Ja. Hoor jij nog wat of heb je altijd een piepje, joh?
14: Nee, het valt nog best mee. Ik heb het al in geen jaren laten testen. In het verleden deed ik dat nog wel eens. Maar ik heb wel heel vaak oordoppen bij me.
17: Oh, ja.
14: Maar ik betrap mezelf er dan ook wel op. Is het echt heel mooi, dan doe je ze toch even uit. Ja. Dat je het dan toch beter beleeft. Ik kan trouwens wel wat bands opnoemen waarvan ik denk, volume mag nog wel wat zachter.
17: Ja.
14: Zeg maar, zo rond nul ongeveer.
17: Ja, ja, inderdaad. Ja.
14: Ook geen oordoppen.
17: Wil je dat nu al roepen of doen we dat even tijdens het
14: roepen? Ik wil toch ook een hele hoop Noord-Hollandse artiesten niet tegen de haren instrijken. Dus dat hou ik
17: die zetten wij altijd een tandje harder.
14: Exact.
17: Ja, toch?
14: Nee, maar wel goed. Kijk, gehoorschade, je moet er nog niet aan denken. Ik was vorige week vrijdag dus bij die afscheidsborrel van Stefan Emmer, gisteren verteld, componist.
17: Ja.
14: Tinnitus in één oor en ook een gehoorschade aan de andere. Ja, je bent gewoon auditief gehandicapt.
17: Nee, maar dat is een ramp en je wordt er gek van, hè?
14: Ja, en dat is toch wel. En ik vind het wel een leuk initiatief van Blauwtzoen.
17: Ja, inderdaad. En,
14: zeker.
17: Ja, ik vind het ook voor Blauwtzoen. Daar zou ik het ook wat zachter zeggen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Jan Visser. Of je even luid en duidelijk nu even met mij het over het weer kan hebben.
17: Ja.
14: Hey Jan, fijn dat ik je aan de lijn heb. Volgens mij is het een prachtige dag vandaag, hè?
24: Ja, het is inmiddels in een groot deel van de provincie aardig zonnig geworden. Het ging allemaal best wel redelijk snel. Aan het noorden van Noord-Holland, langs de kust ook voor een deel. En op Texel, boven Texel, daar hangt nog steeds wel wat bewolking. En dat lijkt zo de komende uren niet heel veel te veranderen. Maar op veel plaatsen dus zonneschijn. En dat gaat tot in de middag door. Later in de middag komt er een wolkenband samenhangend met een koufront dichterbij. Dan neemt dus de bewolking weer toe. Maar voor het zover is, vrij veel zon dus. En temperaturen die inmiddels al op veel plaatsen de grens van 20 graden hebben overschreden. We gaan onderweg naar 23 tot 24 graden. In het Gooi wellicht 25 graden. Dus echt een nazomerse dag dus.
14: Ja.
24: En dat wordt dan vanavond tussen aanhalingstekens enigszins afgestraft door enkele buien van het koufront. Met een kleine kans ook op onweer. Maar dus echt zwaardere buien die zitten echt langs de oostgrens of boven Duitsland. Dus dat zal bij ons allemaal wel meevallen. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig zuid tot zuidwest nu. Later zuidwesten en vanavond de westenwind. En aan de kust kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Dus ja, prachtig weer dus. Nou, vanmorgen ziet het in eerste instantie ook zonnig uit. We zitten dan wel in minder warme lucht hoor, want het wordt 19 graden maximaal. En in buien, want die gaan er in de loop van de ochtend ontstaan. We beginnen ze woensdag met zon, maar later ontstaan er buien. En ook in de middag gaan die nog enige tijd door. Kleine kans ook op onweer. En dan koelt het in die buien soms af naar 15, 16 graden. En later in de middag neemt de buiigheid weer af. En de wind morgen die is west tot noordwest en matig. En dan donderdag, vrijdag en ook zaterdag hebben we te maken met lage druk tussen IJsland en Schotland. En de uitlopers daarvan trekken over het Noordzeegebied. Dus het betekent dat donderdag, vrijdag en zaterdag dat het frequent tot regen of buien kan komen. Tussendoor zijn er ook droge fases met wat zon. En het wordt zo'n 19 graden, 18 tot 19 graden. In de loop van het weekend gaat de temperatuur ietsje omhoog. En na het weekend dan lijkt het een aantal dagen in ieder geval weer droger te zullen worden. Met meer zon en hogere temperaturen.
0: Oké, kijk ook in ieder geval bij ons thuis even met een schuin oog naar volgende week. Want dan gaat mijn zoon op kamp. Ja. Kamperen met alles erop en eraan. Dus die zit natuurlijk ook het allemaal nauwlettend in de gaten te houden. Maar volgens mij wordt het best wel aardig weer voor hem.
24: Ja hoor, het ziet er op zich allemaal best wel goed uit volgende week. Ja.
0: Nou, en een buitje op je hoofd, dan word je groot en sterk van. Hè?
24: Zo is dat. Zo is het, ja.
0: Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje maar weer. Hè.
24: Ja hoor.
0: De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog. Nou, die melding voor wat betreft de treinen, die geef ik je ook nog maar even mee. In het noorden, oosten en midden van het land rijden er op veel plaatsen geen of minder treinen. Dat komt dus door een grote storing en die is zeer waarschijnlijk het gevolg van sabotage. Dus raadpleeg voor vertrek de website van onze nationale vervoerder, de NS. En dan is er ook nog een melding voor wat betreft de snelwegen. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en de Schipholtunnel. Daar staat een te hoog voertuig, dus dat deel van de tunnel is dicht.

ik niks. Het is gewoon al mijn lievelingsband die ik gewoon even mag draaien hier in Goedemorgen. Steely Dan. Ja. Vernoemd naar een seksspeeltje. Ja, en mooier kan ik het niet maken. Uit een boek van William Burroughs. Nou, dat boek ben ik ooit aan begonnen. Niet om door te komen, maar daar wordt op een gegeven moment verwezen naar een Steely Dan. Ja, weet je dat ook weer? Ooit begon het trouwens onder de naam Leather Canary. Leren kanarie. En toen, in de beginjaren, was Chevy Chase, de acteur, nog lid van de band. Nou, die werd later een wereldberoemd acteur en een onuitstaanbare kwal, heb ik me laten vertellen. Ik zag laatst een soort compilatie met dingen die Chevy Chase in interviews doet. Vervelende man. Nou, die andere leden van Leather Canary begonnen dus Steely Dan, en dan noem ik dus Walter Becker en Donald Fagen. En die groeide toch uit tot een van de meest bijzondere bands ooit. Ook wel een beetje mafkees, hoor. Ook niet de makkelijkste jongens, die twee. Maar goed, wel een van mijn lievelingsbands. Wat zeg ik? Misschien wel mijn lievelingsband. Steely Dan dus en Ricky Don't Lose That Number. Straks een band als een weersvoorspelling. Wet, wet, wet komt eraan met Love Is All Around. En eerst ook een band. Een band die ik heel graag nog een keer live zou willen zien. Kans dat dat gaat gebeuren is vrij klein, hoor. Denk niet dat we het ooit nog mee gaan maken. De muziek blijft.

Menig zomervakantie op de Waddeneilanden was precies dit. Wet, wet, wet. Kan het nog zo voor de geest halen. Fijn liedje hoor. Love is all around. Uit een film, geloof ik. Weet niet zeker. Goed, doet er niet toe. Ik pak heel even de trein nu, voor zover die rijdt. En ik neem even een enkele reis naar dit gezellige plaatsje wat Lip Sync hier bezingt. In Goedemorgen is dit. Bang.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smidje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smidjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smidje met DT.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse

0: Twee over elf, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie op Texel gaat toch onderzoek doen naar de identiteit van 9 drenkelingen. Ze spoelden door de jaren heen aan op het eiland, sommige al jaren geleden. Maar nu heeft de burgemeester toestemming gegeven voor DNA-onderzoek. Bij een woonhuis in Den Helder is vanochtend veel schade ontstaan vanwege een ontploffing met zwaar vuurwerk, denkt de politie. Ze doen daar nog onderzoek. En de grote landelijke treinstoring, ja, die is het gevolg van sabotage, zegt ProRail. Er zijn buizen op het spoor gevonden en die werden aan de rails vastgemaakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. Wij werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Hey Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: Oud-skater Alex Warren, groot geworden met de hulp van Instagram en TikTok. En nu echt een wereldwijde sensatie. En vrijdag wordt hij pas 26. Passenger, hoorde je. 13 minuten over 11. Uurtje 2 is opgewekt en vrolijk van start gegaan met Captain Antoniel en Love Will Keep Us Together. Verder dit bijna uurtje nog muziek van The Four Tops en Fleetwood Mac.
1: Het wordt weer genieten, mensen. Zoals Robby.
0: Jazeker, want je loopt ook weer kans op het winnen van een klein maar fijn prijsje. Hoor je ergens de komende 1 à 2 platen een toeter voorbij komen en weet je welk woord er dan op die toeter had gemoeten? Bellen, hè? 088-850-5152. Ga heel even kijken naar de opgave. Bekend liedje, maar ja, het gaat om dat woordje. We gaan het meemaken, allemaal op deze dinsdag. Het is 15 september, de derde dinsdag van september. Op nhnieuws.nl het verhaal van Edwin Groen uit Andijk. Ja, bijzonder. Edwin is eigenaar van het Eendenmuseum. En dan heb ik het niet over die dieren, maar over die autootjes. Hè. Meer dan 200 deugevootjes heeft Edwin klaarstaan, daar staan in die loods. Maar nu zijn gezondheid hem een beetje in de steek aan het laten is en zijn kinderen er eigenlijk geen interesse in hebben in al die auto's, heeft Edwin zo'n beetje alle deugevootjes verkocht.
2: Mijn gezondheid laat af en toe een beetje te wensen over. En mijn arm doet het niet meer. En ik wil ook niet mijn familie ermee opzadelen als ik er niet meer ben. Ja, ik heb het best wel moeilijk, maar dus, mijn leven staat wel een beetje op zijn kop.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter. Terra promessa hoor je van Eros Ramazzotti. Dat betekent het beloofde land. Had ik helemaal zelf bedacht. En toen ging ik het checken en dat bleek nog te kloppen ook. Het is trouwens ook het liedje waarmee hij, Eros, onze Eros, in 1984 het festival van San Remo won. Dat was een muziekfestival. Hè? Ja, 1984 alweer, dames en heren. En hij treedt nog steeds op, volgens mij volgend jaar ergens, hè? Ziggo Dome. €1.500 of zo. Kaartjes. Nee, goed. Van die dingen. Nee, die toeter zat verstopt in de voortaps. En dat leidde tot vrijwel alleen maar goede inzendingen. Mieke bijvoorbeeld en Saïda hebben het allemaal goed. Geldt ook voor Marijke en Willy. Wil, die zit in de buurt, maar net niet helemaal goed. Dat geldt dan weer niet voor Rinette. Die had het bij het rechte eind. Geldt ook voor Lucia. Ja, daar kan je altijd op vertrouwen. Toppers als het gaat om het raden van het woord dat op de toeter had gemoeten. En er kwam nog een appje binnen van een nummer wat mij niet bekend voorkwam. Ik dat nummer bellen, werd er niet opgenomen. Ja, die dacht natuurlijk, wat duurt dat lang? Waarom word ik niet teruggebeld? Ik ga lekker naar buiten, een boodschapje doen. Of even, weet ik wel, de was ophangen. Dus ik krijg haar of hem niet aan de lijn. Maar dat ga ik in orde maken, hoor. Want ik vind het natuurlijk altijd leuk om een prijsje uit te delen aan iemand die dat verdient. Dus dat ga ik buiten de uitzending om even regelen. Dat alles leidt er wel toe dat ik iets meer tijd heb om liedjes te draaien. 2 stuks, denk ik, nog wel, voordat we naar het nieuws van 11:30 gaan. En die eerste is van een dame waar we al een hele tijd weinig meer van horen. Haar naam is Anastasia. Dit is Not That Kind.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Hey Remo!
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
5: Ik ben Jaco den Hollander en ik kom uit Huizen.
6: Ik ben Lotte uit Hilversum.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 11:30. In Bussum is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De politie op Texel gaat toch onderzoek doen naar de identiteit van 9 drenkelingen. De slachtoffers die spoelden door de jaren heen aan op Texel, maar een identiteit werd nooit vastgesteld. Nu heeft de burgemeester alsnog toestemming gegeven voor DNA-onderzoek. De politie hoopt zo alsnog te achterhalen wie het zijn. Ze spoelden al lang geleden aan, deze 9 drenkelingen, tussen 1942 en 1982, echt lang terug dus. Ze liggen al jaren begraven op een kerkhof op Texel. Bij een woonhuis in Den Helder is vanochtend veel schade ontstaan vanwege een ontploffing. De politie doet onderzoek en ze denken dat het om een bewuste aanslag gaat. De buren, nou, die zijn inmiddels wel wat gewend.
10: Het gebeurde hier wel vaker, of vuurwerk of wat dan ook. Dus we schrokken er eigenlijk niet heel veel van. Het was meer eigenlijk van, oh ja, weer een knal. Dus het gebeurt al vaker in deze buurt.
11: Heel laconiek.
10: Ja, ik lig er echt niet wakker van, hoor.
9: Ja, nou lacht er maar om. De politie roept getuigen op zich te melden. De grote treinstoring in Nederland is het gevolg van sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn vanochtend op meerdere plekken voorwerpen op het spoor gevonden, zegt de spoorbeheerder. Daardoor zijn verschillende storingen ontstaan en is het treinverkeer in grote delen van het land ontregeld. Dat gebeurde ook in Noord-Holland. Het gaat dus volgens een woordvoerder van ProRail om een bewuste actie, want er liggen buizen op het spoor.
12: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
9: Ja, belangrijke taak om dat te doen. Wie er achter de sabotage zit en waar de... Ja, wie er achter de sabotage zit, dat is niet bekend. De buizen die werden op 3 verschillende plaatsen in Nederland gevonden. Het is de 3e dinsdag van september, dat is je niet ontgaan. Dus is het Prinsjesdag ook voor Noord-Holland een belangrijke dag, omdat veel lokale projecten ook op de landelijke begroting staan. Dat vertelde verslaggever Thijs-Jan van Aals vanmorgen in de ontbijttafel.
13: Subsidies en extra investeringen vanuit de overheid zijn nodig voor het project Zuid als Dok, de verbreding van de A10. En ook het herontwikkelen van Amsterdam-Zuid rondom de Zuidas. En als dat niet doorgaat, dan wil vervolgens de gemeente Amsterdam weer dat er extra geïnvesteerd wordt in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Want die heeft natuurlijk sowieso onderhoudskosten.
9: Ja.
13: En er is een idee om die door te trekken naar Hoofddorp, zodat ook Schiphol kan worden aangesloten.
9: Ja, politieke koehandel dus. Ook de subsidie voor Tata staat op de begroting. Maar ja, daar is ook veel weerstand tegen. En zo zijn er nog meer projecten die ook Noord-Holland raken. En dan dit nieuwtje nog even. De voetbalwedstrijd om de Europese Supercup, die is volgend jaar in Amsterdam, in de Arena. Dat maakte de UEFA net bekend. Ze hadden een vergadering in Griekenland en daar is dat besloten. Het is voor het eerst sinds 1998 dat in Amsterdam weer een Europese finale is tussen twee clubteams.
14: Ja, mooi man.
9: Ja, duel tussen de komende winnaars van de Champions League en de Europa League, want daar gaat het dus om.
14: Ja,
9: dat is een beetje een raar extra wedstrijdje.
14: Ja.
9: Tussendoor. Hey, maar goed, het zijn wel de winnaars van de twee belangrijkste Europese toernooien. Ja, we weten dus nog niet wie het is. We weten wel wanneer
14: dus
9: het is.
14: Nee, dat is dan Ajax tegen...
9: Nee, kan dus niet.
14: Oh nee, dat kan niet.
9: Had ik al een beetje op
14: zich. Er is geen mogelijkheid.
9: Geen mogelijkheid. Want Ajax speelt niet in de UEFA, weet dat, Europa League. En ook niet in de Champions League.
14: Nee.
9: PSV zou kunnen... niet. AZ dan maar.
14: Komt
9: AZ Europa League, toch?
14: Ja. Ja, zeker.
9: Oh, leuk. Nou, dan is het AZ tegen Barcelona of zo.
14: Oké, maar dan krijg je allemaal een invasie van supporters van... Ja. Weet ik veel.
9: Van wie dan ook.
14: Klimt, hè?
9: Nou ja, dat zou leuk zijn, Nooren. Je krijgt inderdaad buitenlandse supportersgroepen.
14: Ja, leuk man.
9: Ja, ik hou er altijd wel van. Ja,
14: zeker.
9: Als ze in jouw metro zitten terwijl je naar je werk moet, dan is het misschien even balen.
14: Ah ja, maar het is dan een mooi stadion. Het is toch ook wel, hij bestaat nu 25 jaar geloof ik.
9: Ja, 30.
14: 30 jaar.
9: 30 jaar,
14: nou,
9: jaar, ja.
14: Kijk nou toch eens jongen, hoeveel skepsis dat ontvangen werd.
9: Ja.
14: En nu is het gewoon een voetbaltempel waar dit soort prachtige wedstrijden georganiseerd worden.
9: Nou, heel bedankt. Ajax nog even kampioen.
14: Ja,
9: en dan
14: dat komt allemaal
9: goed. Kletsen we. Nee, dat komt goed. Afgesproken. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
14: Thanks, Frankie. Het weer dan. Jan?
0: Vooral over het noorden van de provincie trekken nog steeds wolkenvelden. In de rest van Noord-Holland is het zonnig en dat blijft tot in de middag zo. Later in de middag neemt van het westen uit de bewolking toe en vanavond is er kans op enkele buien. Een kleine kans ook op onweer. De temperatuur loopt op veel plaatsen op naar 23 tot 24, in het Gooi wellicht 24 tot 25 graden. Een nazomerse dag dus. En de wind is meest matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten, vanavond uit het westen. Morgen is er eerst zon, later op de ochtend en in de middag vallen er enkele buien met kans op onweer. Maar in de loop van woensdagmiddag klaart het weer op en wordt het dus ook droog. Temperatuur morgen maximaal 19 graden en de wind die waait meest matig uit het westen tot noordwesten.
14: De verkeersinformatie van de ANWB. Ja, ik ga die melding toch maar even geven. In het noorden, oosten en midden van het land rijden er dus op veel plaatsen geen of helemaal geen treinen. Of minder treinen, moet ik zeggen. Ja, dat is dus die grote storing die het gevolg is van die sabotageactie. Nou, daar is het laatste woordje denk ik niet over gesproken. Heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. En dan is er ook nog een melding bij ons. En dat is de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Daar staat een te hoog voertuig. En de parallelrijbaan, die is dicht.

0: Toto en Stop Loving You. En dit was nog Sam Cooke met Twist in the Night Away. Ja, we hebben het echte successen van Sam Cooke eigenlijk niet echt meegemaakt. Alhoewel. Nou ja, op 11 december 1964 kwam hij om het leven toen hij een verkeerde hotelkamer binnenstapte. En daar werd hij neergeschoten door een werknemer van het hotel. Die dacht dat hij een inbreker was. En toen was hij slechts 33 jaar oud. Dus wie weet wat hij allemaal nog voor prachtigs had kunnen maken. Hij was toen wel een beetje op de toppen van zijn roem. Het is een mooie documentaire trouwens op Netflix. Ik weet niet of het er nog op staat. The Two Lives of Sam Cooke. En dat gaat heel erg over dit verhaal. En ook over zijn vriendschap met mijn grote held. Mohammed Ali, ja, dat waren echt goede vrienden. Leerden elkaar kennen in Chicago. En op het moment dat Sam Cooke werd doodgeschoten, 64... was hij bezig een plaat op te nemen, een album, met Mohammed Ali. Dus zijn vriend, mijn idool. Die twee waren dus echt goede vrienden. The Gang's All Here zou dat album gaan heten. Er is één opname bekend van dat album. Mohammed Ali werd ooit geïnterviewd door de BBC. En hij had toen toevallig Sam Cooke daar bij zich.
1: This is Sam Cooke. As you can see, like me, he's awful pretty. And we are here now working on a record called The Gang's All Here. And Sam and I, we expect to have this out in another week or so.
0: Ja, The Gang's All Here, de titel van dat album, dat kwam dus ter sprake. En nou ja, toen werd hem ook gevraagd, van, kunnen we daar dan even een klein stukje van horen?
1: We'll do a lot better if we had the music here with us.
2: All right, we're gonna do it.
1: We'll try now.

Ja, how do you like that? Muhammad Ali en Sam Cooke, een nummertje dus van dat album dat er nooit gekomen is. The Gang's All Here. Ja, stel je toch voor dat er ergens nog in een opnamestudio wat banden liggen. Hè? Met de opnames van Muhammad Ali zingend met Sam Cooke. Muhammad Ali kon trouwens aardig zingen. Hij heeft een album gemaakt dat heette I Am The Greatest. Bescheiden als hij is, niet waar. En dat album deed het destijds ook best wel goed. Goed bevriend ook met een aantal muzikanten. Bobby Womack onder andere. Afijn. Sam Cooke dus, dat zijn naam nog maar eens genoemd mag worden. Straks in Goedemorgen Douwe, Bob en Mo. En nog even blijven. Maar eerst van het legendarische album Rumours. Dit is Fleetwood Mac en het mooie Dreams.

0: goed geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: John, wat ga je doen, Barbara? John, wat ga je doen, Barbara? John, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten?
3: John, wat ga je doen?
4: Barbara Mulder, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Op het plekje van June.
5: Op het plekje van June, inderdaad. En wat gaan we doen? Nou, een van onze vaste gasten, Rutger Verhoef, de huisarts. Ja. Ja, die komt wel vaker langs. En vandaag ook.
4: Oh, wat leuk.
5: Zeker. En hij heeft natuurlijk als huisarts heeft hij wel een belangrijke rol in het herkennen van beginnende dementie.
4: Oké. Okay.
5: Want ja, het is natuurlijk een verschil tussen gewone vergeetachtigheid en een eerste fase van dementie.
4: Zeker.
5: Hoe pakt hij dat precies aan? En wat voor mensen komen dan bij hem om hulp vragen? Of misschien wel familieleden? Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben na ene. Onze Sjoerd is in het Allard Pierson Museum.
4: Oh, leuk.
5: Glas in de oudheid gemaakt.
4: Oké, gek. Leuk.
5: We gaan Pim-Pam-Pet spelen. En Maarten Frankenhuis, de oud-directeur van Artis, is overleden. Dus
4: verdrietig nieuws
5: wel
4: is dat.
5: Verdrietig nieuws, absoluut.
4: Zeker. Ook vaak
5: jarenlang was hij hier te gast.
4: Bij Arjan Burgraaf inderdaad. Bijzonder man. Kon heel bevlogen praten over zijn dierentuin.
5: Zeer bevlogen directeur van Artis. Dus misschien heb je wel herinneringen aan hem.
4: Ja.
5: Of bijvoorbeeld een mooie anekdote uit Artis zelf.
4: Ja,
5: welke dieren ging je altijd bekijken? Of misschien nog steeds wel. Je kan nu alvast appen of bellen met 088-850-51-52. Jouw herinneringen aan Artis of aan Maarten.
4: Directeur van een dierentuin. Dat is een beetje een Annie M.G. Schmid-achtige functie, hè? Vind je niet?
5: Vind ik wel, ja.
4: Ja,
5: hij was natuurlijk ook dierenarts, wat heel
4: precies
5: veel toevoegde.
4: Ja.
5: Hij wist ook goed hoe je met de dieren moest omgaan. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar wat Artis eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog voor een plek was.
4: Oké. Okay.
5: Dus hij gaf wel echt zijn leven aan de dierentuin.
4: Ja. Nou, kom maar door met je mooie verhalen over deze bijzondere man en die prachtige dierentuin in Hartje Amsterdam. Dat allemaal zo dadelijk na 12 uur bij Barbara op de plek van June. Ik draai nog Third World. Toodaloo.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
7: Jou.
6: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
9: voordeeluitjes.nl.
10: Ik ben Trudy uit Graft.
11: Ik ben Nico uit Berkel.
12: Ik ben Banna uit Amsterdam.
13: Ik ben Vincent uit Schorrel.
14: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
15: Ik ben Peter uit Haarlem.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 12 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De politie wil nog niks kwijt over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de sabotage van het spoor. Op verschillende plekken van het land is het treinverkeer daardoor ontregeld. De Texelse politie gaat toch onderzoek doen naar de identiteit van 9 drenkelingen. De slachtoffers spoelden door de jaren heen aan op het eiland, maar de identiteit werd nooit vastgesteld. En de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is gekozen als speellocatie voor de Europese Supercup. In dat duel staan de winnaars van de Champions League en Europa League van dit seizoen tegenover elkaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan.

Lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer: in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Hele goede middag op deze 15 september is het alweer. 9 over 12, Maarten aan mijn zijde.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoe is het leven?
1: Hartstikke goed.
0: Ja?
1: Bij jou ook?
0: Mij ook, ja. Het is een soort zomerse dag. Ik begreep dat het vanmiddag zo'n 25 graden gaat worden.
1: Is dat zo?
0: Mij kun je niet blijer maken ermee.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gisteren hoorden we het bericht dat oud-artiestdirecteur Maarten Frankenhuis is overleden.
1: Ja.
0: Voor veel luisteraars denk ik wel een hele bekende. Want hij was van 1990 tot 2003 was hij hier heel vaak te gast.
1: Ja.
0: Bij Radio Noord-Holland toen nog.
1: Ja, ja, ja.
0: Bij Arjan. En hij heeft natuurlijk heel veel betekend voor die dierentuin.
1: Zeker, ja.
0: Hij was ook nog dierenarts. En verdiepte zich ook nog in hoe artiest er eigenlijk uitzag in de Tweede Wereldoorlog. Hij is 84 geworden en ik denk dat hij gemist gaat worden. En dat bracht mij ook bij de vraag: heb je nog herinneringen aan Maarten Frankenhuis of aan de dierentuin in het bijzonder?
1: Ja.
0: Ben jij vaak in Artis geweest?
1: Een paar keer, en ik weet nog wel heel goed, de eerste keer toen had ik een date in Artis. En dat vond ik heel leuk, want dat was via Tinder. Dan word je een match en dan ga je elkaar ontmoeten. En diegene die zei toen van, nou, zullen we dan afspreken in Artis? Nou, ik denk, nou, dat is helemaal romantisch, gaan we doen. Dus ik kom eraan. En ik zie hem en ik denk, ja, dit is hem niet. Ik zag het al gelijk. Ja, maar ja, dan moet je dat hele park nog door. En nou, dan duurt het erg lang, hoor. En het was ook zo'n fanatiek type. Die zei, dan gaan we nog naar Paradijsvogels. En dan naar zo'n show van de zeehonden. Dan voeren ze een haring of zo. En dan doet hij een koprol. En ik dacht alleen maar, wat doe ik hier?
0: Maar je bent niet weggegaan toen je hem zag en dacht, dit is hem niet.
1: Nee, ja, weet je hoe duur het is, Artis? Ik denk, ja, dat ga ik ook, weet je wel. Ja, dat wel. Maar ik weet nog wel dat ik dat vrij lang vond duren. Terwijl het park is hartstikke mooi. Maar het gezelschap is ook belangrijk. En ik
0: zo is het ook, ja. Ja, absoluut. Ja, ik herinner me, als ik aan Artis denk, vooral aan dat mijn kinderen klein waren. En dan hadden we wel zo'n abonnement.
1: Ja.
0: En dan, dan kon je gewoon hele middag in Artis rondrennen. Er werden ook wel verjaardagsfeestjes gehouden.
1: Ja, ja.
0: Hele fijne plek.
1: Want ik heb wel gehoord dat inderdaad als je gewoon een keer gaat, is het vrij duur. Maar bij het abonnement valt het best wel mee.
0: Zo is dat ook.
1: Ja, dan heb je er snel uit, zeggen ze.
0: Heel snel. Als je al iets van 3 keer gaat, dan kan je beter een abonnement nemen.
1: Ja, ja.
0: Maar heb jij dan een soort van favoriete dieren? Of dieren waar je jezelf herkent bijvoorbeeld?
1: Ik vind de giraf altijd heel leuk. Ik heb zelf een vrij lange nek, dus ik associeer me wel met de giraf. Maar ik vind giraf zo mooi. En die vacht. En zo vroeger tekende ik ook altijd alleen maar giraffen. Dus de giraffen zijn mijn favoriet.
0: Ah, nou, misschien luister jij ook en heb je een favoriet dier uit Artis of een bijzondere herinnering aan de dierentuin of aan Maarten Frankenhuis. We vinden het leuk als je even appt of belt. Gewoon via het vertrouwde nummer, hè? 088-850-5152. En dan horen we misschien zometeen wel jouw verhaal. En dat is hem, Michael Jackson met Billie Jean.

0: Boston. Van Stella Lefty. Ze komt uit Los Angeles. En dit nummer heeft trouwens al 250 miljoen streams. Dat gaat goed. Hier praten wij over Arthurs en over herinneringen misschien wel aan Maarten Frankenhuis. Die is overleden. Hij is 84 jaar geworden. Hij was directeur van Arthurs tussen 1990 en 2003. En hij was ook heel vaak bij ons te gast, bij toen nog Radio Noord-Holland, bij Arjan Burggraaf. En eens even kijken, ik heb Ellie aan de lijn. Ellie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Barbara.
0: Waar denk jij aan als we het over Arthurs hebben?
1: Ik weet niet of ik hem getroffen heb, want ik heb al heel vroeg willen gaan, hè, toen ik jong was. Maar toen namen ze geen vrouwen aan. Hè.
0: Oh, je wilde daar werken?
1: Ja, dat had ik altijd al gewild. Maar toen ben ik wat anders gaan doen, dus ben ik mijn werk niet op gaan zeggen. Maar toen ik in de AOW was, toen dacht ik, ik heb altijd vrij. Ik ging altijd, het was gewoon vaste klant daar. Hè. Ik had een wat jij ook hebt.
0: Ja, zo'n abonnement, dat je gewoon iedere dag bij wijze van spreken kan gaan.
1: Ja. Dus ik ging nou eens een keertje kijken of ik er wat kan doen. Hè. Maar ik had er niks te doen in de AOW. En, ja. Dus ik ging mijn artsen solliciteren. Hij zegt, oh ja, dat kunnen we wel gebruiken. Deze vaccin, je gaat bij de aapjes. Ja, zit je bij de deal, iedereen weet je.
0: Oh. Jouw voorkeur lag bij de aapjes, dat snap ik goed.
1: Nou ja, toen zegt hij, ja, maar ik heb wel iets voor u wat heel veel mensen niet willen. Ik zeg, wat moet ik bij de krokodillen? Nou, nog net niet, zegt hij.
0: Wat dan?
1: Hij zegt maar bij de reptielen van, bent u bang voor spinnen? Ik zeg, ik ben nergens bang voor. Je kan me overal neerzetten.
0: Wauw.
1: Nou, hij neemt me mee aan die overkant. Dat is dan een andere afdeling. Hij zegt, kom ik een grote spin tegen? Hij zegt, wilt u die eens op uw hand hebben? Ik zeg, ja hoor, kom maar.
0: Wat een vuurdoop.
1: Ik zeg, grijpt, ja. Nee, oh. En ik keek naar hem en die weet ik wel van. Ik zeg, ben je mooi, moppie, weet je. Dan zat ik tegen hem. Hij zegt, nou, dat. U bent de enige die zo met die beesten. Ik zei, ja, maar wil hem hier hebben dan? Ik zei, maar ja, ik wil hier echt wel werken. Maar ik zou toch ook wel eens naar de aapjes willen. Weet je, ik hou erg van die grote gorilla's en zo. Ja, maar daar mag je ook niet in, hoor.
0: Maar heb je dat voor elkaar gekregen uiteindelijk? Dat je dan ook wel eens bij de apen mocht?
1: Ja, tuurlijk. En ook bij de giraffies. En bij de zeeleeuwen. Want de plaats zei ik, hij zei, ik kan u overal nog gebruiken.
0: Ah.
1: Ik ben nu op een leeftijd, ik kan dit niet meer aannemen. Ik was 65. Ik was voor de 65 was ik al gepensioneerd. Ik zeg, maar ja, nu kan ik het niet meer. Want ik ben mijn heup en ik, ja, je armen worden niet. Ik ben niet meer zo sterk. Maar ik wou al heel graag, want ik was heel goed op school, dat zei de meester al, jij moet iets met dieren doen. Ik was zo goed in biologie. Dat was het enige aardeskunde dat ik voor de klas moest. Dat zeiden ze met me voor, want daar ben ik helemaal niet goed in. Maar dat was ik zo goed in. Dus zei de meester het al.
0: Dat die heeft dat goed gezien. Ellie, wat leuk dat je belde. Ik ga even nu naar Linda, want die heeft ook gebeld. Goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hi.
2: Nou, wat een leuk verhaal van Ellie.
0: Fantastisch, hè?
2: Maar ik pas even in bij Maarten. Ja, ik was natuurlijk klein. De eerste indruk, die bavianen op die rotsen met die rode billetjes.
0: Ja, dat zie je als je dan binnenkomt, hè, daar.
2: En Arthurs, ja, dat was iets, nou, speciaal als je naartoe ging. Maar toen was er nog in september en ik denk net, jeetje jongens, dat is 55 jaar geleden. Dan was het in september de helft van de prijs. En mijn moedertje die had het dan geregeld dat ik met 7 klasgenootjes naar Arthurs mocht. Och, dat was wat.
0: Nou, fantastisch.
2: Ja, ik rende daar door die. Al woon ik niet meer in Amsterdam, maar de herinnering, het aquarium, ach.
0: Het is heel magisch, dat aquarium, hè?
2: Echt magisch. Ja, ik wil graag het nieuwe een keer zien. Moet ik kunnen, maar ja, dat je 7 klasgenootjes mee mocht nemen. 55 jaar geleden. Oh.
0: Oh, wat bijzonder, wat mooi van je moeder dat ze dat geregeld had.
2: Ja, ik heb nog een foto, maar die zit in het archief. Die kan ik nooit doorsturen. Maar die staat me nog heel, heel erg bij die dag.
0: Nou, vol met blijdschap waarschijnlijk, lachende gezichten.
2: En voor de overleden directeur.
0: Ja, inderdaad, tot slot, kort. Heb jij Maarten Frankenhuis ook wel eens gezien daar? Of hier bij ons op de radio gehoord?
2: Nee, ja.
0: Ja, hoe vond je hem?
2: Ja, een 41 man.
0: Ja, heel bevlogen, hè?
2: Dat is 84 was, nee, dat had ik nooit verwacht.
0: Nee, dat inderdaad. Hij was gewoon
2: erg
0: levendig en bevlogen. Ja. Dank voor je mooie verhaal.
2: Joe.
0: Oké.
2: Okay.
0: Dag. Nou Maart, dat nou, zijn allemaal mooie verhalen, toch?
3: Heel mooi, zeker, absoluut, ja.
0: Kwam er nog, nee, er kwamen volgens mij niet echt appjes binnen.
3: Jawel, zeker wel. Bijvoorbeeld Judith, die heeft Maarten ook gekend. Frans is onder andere, die zegt... ja, als je lang niet meer geweest bent, moet je zeker gaan... want het is zo mooi geworden, Artis. En Frans werkte jarenlang op de Plantage Kerklaan... en die keek dus uit over Artis.
0: Nou, prachtig uitzicht.
3: Zeker.
0: Dank allemaal voor het meepraten en het mee-appen. Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan eerst even luisteren naar het goede doel met vriendschap.

Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Arlene en ik kom uit Blaricum.
11: Met Andrea, ik woon in het prachtige Zaandam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1:01 in school, daar is het 20 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De politie wil nog niks zeggen over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de spoorsabotage. Ze zijn nog volop bezig met het onderzoek. Wel is duidelijk dat er op 27 plekken in het land buizen en andere spullen op het spoor zijn gevonden. Daardoor raakte het treinverkeer in een groot deel van het land vanmorgen ontregeld. De meeste van die plekken zijn nu weer vrijgegeven. De dienstregeling is op veel plekken dus weer opgestart. Maar je moet de hele middag nog rekening houden met vertraging. Wie er achter de spoorsabotage zit, is nog niet duidelijk. Paniek in Aalsmeer, want dit weekend is daar een slang gezien. Iemand zag hem tijdens een wandeling. Ze wist niet wat voor slang het was en maakte dus een filmpje. Online wordt nu druk gespeculeerd over wat voor slang het zou kunnen zijn. Sommige mensen denken aan een ringslang, die is niet gevaarlijk. Maar er zijn ook mensen die denken aan een ontsnapte exoot, die dus giftig zou kunnen zijn. Een slangenexpert van Reptiele Zoo Serpo zegt er bijna zeker van te zijn dat het om een giftige adder gaat. Hij adviseert mensen om hem niet op te jagen en uit de buurt te blijven en hen te bellen als je de slang ziet. De politie op Texel gaat toch onderzoek doen naar de identiteit van 9 drenkelingen. De slachtoffers spoelden door de jaren heen aan op het Waddeneiland, maar een identiteit werd nooit vastgesteld. Nu heeft de burgemeester toestemming gegeven voor DNA-onderzoek. De politie hoopt zo alsnog te achterhalen wie het zijn. De drenkelingen spoelden lang geleden aan, tussen 1942 en 1982. Ze liggen al jaren begraven op een kerkhof op Texel. Voetbal dan, want de Johan Cruijff Arena is gekozen als wedstrijdlocatie voor de Europese Supercup. In dat duel staan de winnaars van de Champions League en de Europa League van dit seizoen tegenover elkaar. Dat is een primeur voor de arena. In 2013 werd er wel een Europese finale in de arena gespeeld. Toen was de finale van de Europa League daar. De finale van de Supercup zal op 11 augustus 2027 gespeeld worden in Amsterdam. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel Lotte. We horen jou weer over een half uurtje. Eerst ga ik even naar onze weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Barbara.
13: Een prachtig dagje, denk ik zo, hè?
15: Ja, absoluut. Een nazomerdag. De meeste wolken zijn vertrokken. In de kustgebieden zit iets meer sluierbewolking, iets dikkere bewolking. Maar voor de rest schijnt de zon eigenlijk volop. En dat zie je ook terug in de temperaturen. Het is aan de kust 20 tot 21 graden. Elders inmiddels 23 tot 24 graden. En er komt nog wel wat bij. Ik denk dat het zuiden van Noord-Holland er nog wel een zomerse dag uit gaat slepen van 25 graden en iets hoger. In het zuiden van het land is het inmiddels 26 graden. En daar kan de temperatuur zelfs uitkomen op 28 graden. Dat is dus vanmiddag. En dan zien we later in de middag dat de bewolking van het westen uit wel wat dikker gaat worden. Maar het blijft droog. En de wind die waait meest matig uit het zuidwesten aan de kust. Vooral bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Nou, vanavond dan valt er wat regen of plaatselijk een bui. Er komen enkele koufronten door. Er is een kleine kans op onweer. Verder naar het oosten toe in het land worden de buien wat zwaarder. Maar dat is waarschijnlijk niet bij ons het geval. En de wind draait naar het westen. Morgen beginnen we met zon in de ochtend. Later ontstaan er buien. Ook in de eerste helft van de middag buienkans. Mogelijk met onweer. En dan tweede helft van de middag, dan klaart het weer op. Temperatuur morgen wel een stuk lager. Een graad of 19 maximaal. En de wind is matig uit het westen tot noordwesten. En de dagen daarna afwisselend zon. Maar ook gebieden met buien die overtrekken op donderdag, vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag. Bij temperaturen die in de middag uitkomen op zo'n 18 tot 19 graden.
13: Oké, heel kort. Iemand stuurt nog een bericht. Vrijdag word ik 80 en mijn feestje is half buiten.
15: Ja.
13: Dan wisselen ook zon en wolken elkaar af.
15: Hoor. Ja, het is op dit moment nog niet goed aan te geven welk dagdeel dan zeg maar in aanmerking komt tussen aanhalingstekens voor buien. Dat zien we de komende dagen, moeten we dat wat nader bekijken.
13: Zo is dat. De barometer, Jan.
15: 2014 tot 2015. En de spreuk luidt: een warme september, een droge oktober.
13: Aha, dat klinkt goed. Het is een redelijk warme september, toch?
15: Ja, dat is het tot dusver wel, ja.
13: Maar ik ga voor die droge oktober.
15: Oké,
13: Jan.

0: Gabriella Chill Me. Prachtige achternaam trouwens. Sweet About Me.
1: NH.
0: NH.
1: June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2. Pim. Pim. Pam. Pet.
1: June tot 2. Speelt Pim. Pam. Pet.
0: We gaan Pim Pam Pet spelen en dat doen we altijd met actuele vragen. Je kan meedoen, dan moet je even goed opletten bij deze selectievraag. Dan kan je bellen of appen en dan ben jij misschien wel één van de twee kandidaten van vandaag. Maarten, ik zag, of tenminste dat horen we natuurlijk al de hele dag, het treinverkeer is op verschillende delen, in verschillende delen van het land, ontregeld door sabotage.
4: Ja.
0: Ja, er rijden op veel plekken geen treinen en er zijn buizen vastgemaakt aan het spoor.
4: Ik vind dat een beetje een eng idee.
0: Ja.
4: Dat
0: ik
4: zijn
0: ook
4: een beetje van die wildwestverhalen waarvan je dacht dat dat altijd meer wildwestverhalen waren. En nu is het werkelijkheid.
0: Ja, want zo'n netwerk is gewoon heel belangrijk om ergens te komen. Als het wordt platgelegd.
4: Ja.
0: Ja.
4: Zijn er al verdachten in het vizier? Of
0: nee,
4: dat
0: volgens mij niet. Oh, nee.
4: Ik heb wel een vermoeden.
0: Ja, we kunnen het wel aan Lotte misschien vragen. Zijn er al activisten of, nou dat is misschien ook suggestief. Zijn er al mensen die ervan verdacht worden?
5: Nee, nog Putin? Niemand.
0: Oh, jij ja.
4: Kan dat? Ja, misschien wel.
0: Nou, ik
4: die denk... Ik pak die NS even. Afgelopen.
0: Dit is allemaal speculatie. We gaan gewoon naar de vraag. Wat vind je op een station?
4: Ja.
0: Wat vind je nou op een station? Met de letter P van Pieter. Ja, Maart.
4: Dat is te doen.
0: Dat is te doen?
4: Ja.
0: Oh, ik kan niet eens iets bedenken. Wat vind je op het station met de letter P? 088 850 51 52. En ik hoop dat je meer ideeën hebt dan...

0: Ik kom lekker in Franse sfeer en jij misschien ook wel. Vanessa Paradis, Joe Le Taxi.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Pet spelen met twee kandidaten. En ik vroeg je in verband met allerlei sabotages vandaag op het spoor, wat natuurlijk niet fijn is. Wat kom je eigenlijk allemaal tegen op het spoor en op het station? En Maart, met de letter P?
2: Ja, natuurlijk van perron. Die heb ik heel veel voorbij horen komen. Maar ook de poortjes en dan ook de pinpas, waarmee je tegenwoordig kan inchecken. Passagiers, een passage of de politie.
0: Aha, ja allemaal toepasselijk.
2: Zeker.
0: En goed gedaan. Eens even kijken. We hebben als kandidaten Mart Bakker. Goeiedag.
3: Goeiedag.
0: Waar dacht jij aan?
3: Ik dacht aan papier en pakketten.
0: Papier en pakketten?
3: Ja.
0: Want op wat voor manier vind je die op het station?
3: Ja, het transport van allerlei goederen die verzonden worden via het spoor.
0: Oh ja, slim. Ja. En ben je iemand die vaak met de trein reist eigenlijk?
3: Zelden.
0: Zelden, want?
3: Ja, ik ben altijd bang dat er buizen op de rails liggen.
0: Nou, vandaag komt dat uit, hè?
3: Ja.
0: Even kijken, Lilianne is jouw tegenkandidaat. Goeiedag.
4: Hallo, Liliana Tavares ben ik.
0: Pardon, nog eens?
4: Liliana Tavares.
0: Liliana Tavares, prachtige naam zeg.
4: Ja, dankjewel.
0: Tavares, dat is ook een artiest. Familie?
4: Ja, zeker. Van Amerika. Ja. Heaven, tan, tan, tan.
0: Ja, inderdaad. Maar is dat familie van je of niet?
4: Ja, zeker. Ze zijn oorspronkelijk uit Kaapverdië eiland. En ik kom ook uit Kaapverdië.
0: Wauw, muzikale familie dus.
4: Ja.
0: En ook een beetje goed in spelletjes?
4: Ja, ik probeer er wel mijn best te doen.
0: Dat gaan we zien. Waar dacht jij aan bij het station met de letter P?
4: Perron.
0: Oh ja, ook perron. Ja, perron, heel goed.
4: Ja.
0: Nou, ik ga 5 vragen stellen. Degene die het snelst een goed antwoord heeft, die krijgt een punt. Maarten is de jury. Het is vandaag Prinsjesdag. Dat is natuurlijk de dag waarop de troonrede wordt voorgelezen en de miljoenennota wordt gepresenteerd. Maar waar denk je nog meer aan bij Prinsjesdag? Prinsjesdag met de letter V van Victor.
2: Feestvieren is met de F.
4: Oh, prinsje met de V van Victor?
2: Ja.
3: Vrije dag?
4: Ja, vrijheid.
2: Ja, Prinsjesdag is geen vrije dag. Zou ik wel heel leuk vinden als dat zou zijn.
4: Vrijheid?
2: Vrijheid. Wat is dat? Ja.
0: Nee.
2: Nee.
4: Even kijken.
2: Ik zou het ook niet weten.
0: Die is misschien te moeilijk.
4: Wagon en zo? Nee.
0: Nee, ik draai even voor een nieuwe letter. Prinsjesdag met de letter N van Nico.
4: N van Nico.
0: We gaan door naar de volgende vraag.
2: Ja.
0: Vanmiddag moet ik persoonlijk naar de oogarts. Wat kom je allemaal tegen bij de oogarts? Met de letter D van Dirk.
4: Dokter?
2: Ja!
0: Ja, helemaal goed.
2: En dat is Liliana, hartstikke goed.
0: Oké, Mart, kijk uit, hè?
3: Ja, ja.
0: We hadden net een gesprek over Artus. Wat kom je eigenlijk allemaal tegen in de dierentuin? Wat kom je tegen in de dierentuin met de letter P van Pieter?
4: Panter.
2: Oeh, dat was tegelijk. Ik hoorde panter van Liliana. En wat zei Mart?
3: Ja, ik wou ook panter zeggen, maar goed, ik sprak het verkeerd uit.
2: Nou, als je het bedoelde, geloof ik je op je blauwe ogen die je misschien hebt. Allebei een punt, wat was tegelijk.
0: Ja, dus dan staat het 2-1 voor Liliane.
2: Ja.
3: Kijk eens om.
0: Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die 100 jaar of ouder zijn. Bedenk iets dat te maken heeft met ouder worden. Wat heeft te maken met ouder worden? Met de letter L van... Leuning.
4: Lauwheid.
2: Wat? Luiheid, ja. Nou, ik ken heel wat mensen die ouder zijn die niet lui zijn, maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat is een punt voor Liliane. Je wordt wat eerder lui, of moe is dan het goede woord, hè?
4: Ja. Moe eigenlijk, ja.
2: Luiheid,
4: ja.
2: Ja, ja.
0: Okay. Wat vind je bij NH Radio? Wat vind je in een radiostudio? Dat is de laatste vraag. Wat vind je in de radiostudio? Met de letter T van Tinus.
4: Papier.
0: T.
4: Allee. T van?
0: Tinus.
4: Oh ja. Hebben jullie ook een tv daar?
0: Ja, ik hoorde al het goede antwoord.
2: Ik hoor Mart zeggen een telefoon. En dat is hartstikke goed.
4: Ja.
2: Het mocht alleen niet baten, want Liliane heeft 3 punten.
0: Liliane, gefeliciteerd.
3: Is er van harte gegund.
0: Wat zei jij, Mart?
3: Is er van harte gegund.
0: Ja, maar jij was ook een leuke en goede kandidaat. En ja, ik geloof dat mijn vragen ook wel weer een beetje moeilijk waren.
2: Ik had bij de helft van de tijd ook geen idee.
0: Nee, ik ga morgen vragen of Maarten me wil helpen met het maken van de vragen.
2: Een kleur met een B, doe dat maar morgen.
0: Nou, dank jullie wel voor het meedoen. En ik wens jullie allebei een hele fijne dag.
3: Bedankt voor de gezelligheid.
0: Oké,
4: okay.
0: Goed. Bye. Groetjes.
3: Bye. Groetjes.
0: Bye. You don't know van Milo.

Milo en You Don't Know. Zometeen na ene is het ook nog leuk om naar dit programma te luisteren. Want Rutger Verhoef, huisarts, is wel vaker te gast, is er vandaag weer. We gaan het allemaal hebben over dingen die hij tegenkomt in zijn huisartsenpraktijk en ook over beginnende dementie. Heel interessant. Tot zometeen.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Ik ben Leon uit Wormerveer.
5: Ik ben Lara uit Andijk.
6: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
7: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
8: Ik ben Banne uit Amsterdam.
9: Ik ben Monique uit Castricum.
10: Ik ben Wilman, wat leuk je broer.
11: Thuis in heel
12: Het is 1:01. Ja, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Rond deze tijd vertrekt koning Willem-Alexander met de koets vanaf Paleis Noordeinde richting de Koninklijke Schouwburg. Hij zal daar straks de troonrede uitspreken. ProRail laat weten dat op sommige plekken waar materiaal van het spoor werd gehaald opnieuw dingen zijn neergelegd. Op die plekken wordt nu extra gesurveilleerd. Vanmorgen was in een groot deel van het land het treinverkeer ontregeld door een sabotage op het spoor. En de bewoners van een Haarlemse flat die vannacht werd ontruimd vanwege koolmonoxide mogen hun huis weer in. Uit onderzoek bleek dat een klep in de cv-installatie van een van de appartementen niet goed werkte, waardoor het giftige gas kon vrijkomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger

0: online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Top 2
3: met Barbara Mulder.

0: Onze eigen June is nog steeds in Spanje voor een bruiloft. Deze week vervang ik haar. En dat is fijn om te doen. Leuke gasten vandaag. Rutger Verhoef, huisarts, ook schrijver. Je kent hem wel, want hij is hier veel vaker te gast geweest. Goedemiddag.
1: Klopt, ja. Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het lijkt me wel een van de mooiste beroepen eigenlijk, huisarts.
1: Dat is het ook. Dat is helemaal goed.
0: Wat vind jij zo mooi? Ik doe het al 16 jaar
1: en ik vind het nog steeds een fantastisch vak. Ik zou eerst in het ziekenhuis gaan werken, maar ja, ik miste toch dat sociale contact. En dat is eigenlijk wat het mooiste maakt aan het huisartsenvak. Dat je van iedereen wat af weet. En elke dag weer andere mensen ziet. Ja, ik vind het daarom zo mooi.
0: Ja.

0: Ik heb altijd het idee dat dat vroeger veel meer was. Dan kwam een huisarts ook op bezoek thuis bij de mensen.
1: Ja.
0: Dat het nu veel abstracter is geworden. Of dat er eigenlijk zo weinig tijd is voor persoonlijk contact. Of valt dat toch wel mee?
1: Ja, er was laatst een artikel over dat huisartsen minder visites doen. Maar dat is nog steeds wel zo. Wij doen nog steeds visites. En ook nog wel best wel vaak. Alleen de sociale visites, daar gaat het denk ik wat meer om. Ja, die zullen in bepaalde steden waar het echt heel druk is, minder zijn. Maar bij ons in de praktijk natuurlijk nog steeds wel sociale visites. Maar ik weet nog wel, in mijn opleidingspraktijk deden we ook een visite als er een kindje geboren was. En dan gingen we even langs, lichamelijk onderzoek, gaat het met de moeder. Ja, dat wordt denk ik niet meer zo vaak gedaan.
0: Nee, vroeger deed de huisarts ook de bevalling. Tenminste, bij mij weet ik nog dat de huisarts kwam. Nou, die kwam bijna te laat, maar die ging uiteindelijk de bevalling doen. Die kwam daar eens een mooie pak aanzetten.
1: Een mooi pak, ja.
0: Ja, dat weet
1: Driedelig,
0: ik.
1: Driedelig of...
0: Ja, volgens mij wel. Had gewoon een heel chic pak aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Weet ik uit de verhalen van mijn
1: ja,
0: huisarts.
1: Ja, het was voor mij ook nog wel de reden, want ik wilde eerst gynaecoloog worden. Nou ja, toen dacht ik van als huisarts dan kun je dus ook bevallingen doen. Maar toen ik net begon met de opleiding, toen verschoof dat al naar verloskundige en naar het ziekenhuis toe, dus helaas.
0: Ja, ja, we hebben het met jou altijd over verschillende dingen. En we dachten vandaag, dementie, dat is iets waar veel mensen of partners van patiënten mee te maken krijgen natuurlijk. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat je als huisarts ook een belangrijke rol kan hebben in het herkennen van de eerste symptomen.
1: Ja, klopt. Ja, ik denk dat
0: is dat zo?
1: Ja, dat is ook zo. En dementie, de laatste tijd is hart- en vaatziekte, komt wel weinig minder voor. En dementie is verschuift steeds meer naar de top 3 van ziektes waar mensen aan overlijden. En als huisarts zie je natuurlijk veel patiënten, maar het zijn met name ook de partners, familie, die dan bij ons op spreekuur komen en aangeven van het gaat niet goed met of mijn partner, of met een vader of met een moeder. En de huisarts kan er heel veel in betekenen in het signaleren daarvan en eventueel verder onderzoek, het aansturen van de juiste hulpverleners. Dus dat klopt.
0: Want op wat voor manier kan zich dat openbaren? Met wat voor een soort verhaal komen dan bijvoorbeeld een partner of een zoon of een dochter of iemand zelf bij jou?
1: Ja, het belangrijkste is om wel te weten dat bij dementie denken mensen heel vaak aan geheugenklachten. Maar het gaat eigenlijk meer over het algeheel dagelijks functioneren. Dus als je bij een partner ziet of bij een vader of bij een moeder, dat diegene daar echt een achteruitgang laat zien. En wat echt wel een verschil is van ook een tijdje daarvoor. Ja, dan is dat al een reden om te denken aan eventueel aan dementie.
0: Maar op wat voor manier kan je gedrag of je dagelijks leven dan anders zijn? Dat je bijvoorbeeld veel minder actief bent?
1: Ja, kijk, dan moet je weer kijken naar de verschillende soorten van dementie. Je hebt Alzheimer, maar je hebt ook vasculaire dementie. Het gaat meer uit van hart- en vaatziekten, kleine infarctjes en kleine vaten. Dat gaat wat sneller. Dan heb je nog de Lewy body, dat past wat meer bij Parkinson. Dat heeft meer te maken met cognitie. Hoe kunnen mensen nieuwe dingen verwerken? Kunnen ze nog leren? Dat soort dingen. En uiteindelijk heb je nog frontotemporale dementie. Dat is echt bij wat meer jonge mensen. En dat uit zich wat meer in gedragsstoornissen en minder in geheugen. Dus het is eigenlijk het totale plaatje van hoe functioneert iemand nog in het dagelijks leven.
0: Ja. Heb je dat ook wel eens meegemaakt, een jong iemand die bij jou kwam met een vorm
1: absoluut.
0: Van dementie?
1: Ja, kijk, als het we spreken dan zo natte vingerwerk, maar onder de 65 jaar, dan spreken we natuurlijk al best wel jonge leeftijd. En die heb ik wel gezien, ja. Dat is wel heel verschrikkelijk als iemand daarmee komt. Vaak is het zo dat iemand dan samen met een partner komt die dat dan aangeeft. Dat degene zelf dat nog niet zo opmerkt.
0: Nee, want waar merkt die partner dat dan aan? Dus een veranderend gedrag?
1: Ja, soms als je dan kijkt naar echte gedragstoornis, is dat wat meer ontremd gedrag of wat sneller emotioneel. Het meest bekende is het toch dingen vergeten, niet meer op namen komen, niet meer thuis kunnen komen. Nou, dat soort dingen.
0: Ja. En weet jij dan meteen wat je te doen staat als huisarts? Of is dat nog best ingewikkeld?
1: Nou ja, kijk, het belangrijkste is dat je dingen uitvraagt aan degene zelf. En wat je vaak ziet is dan ook weer een bekend fenomeen, maar het head-turning sign. Dat als je dingen aan de patiënt vraagt, dat die naar de partner het hoofd draait. En dan met een vragende blik van wat is het antwoord hierop? Nou, vaak is het dan toch de partner die dan daar antwoorden op geeft. Daarnaast hebben wij een praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, ouderenzorg. Ja, die kan ook nog testen gaan doen. MMZ, dus een mini mental state exam. Een klokkentest doen we ook wel. Dan moeten ze ook klok tekenen. En als ze niet helemaal uitkomen, heb je nog allerlei andere testen om te kijken van, goh, zien we daar symptomen van geheugenklachten.
0: Ja. We praten er zo meteen uitgebreid over verder met huisarts Rutger Verhoef.

0: Mooi liedje is dat van Namika, Lieblingsmens. We gaan nog even verder met huisarts Rutger Verhoef. We hebben het vandaag over dementie. Daar zijn dus allerlei vormen van. Ja, het verdrietige is eigenlijk dat er geen medicijnen zijn.
1: Nee, er
0: zijn er wel ontwikkelingen?
1: Ja, er zijn alleen medicijnen die progressie ietsje kunnen afremmen. En dat, dat kan de neuroloog dan voorschrijven. Dat zou ook een van de weinige redenen zijn om een patiënt door te sturen via de huisarts. Maar er zijn geen medicijnen die dementie kunnen genezen, helaas.
0: Nee. En hoe is het eigenlijk voor mensen die leven met iemand die beginnende dementie heeft of vergevorderd? Want het lijkt me enorm moeilijk.
1: Ja, dat is heel zwaar. Ja, en dat is ook zoeken naar van hoe ga ik ermee om? En hoe kan ik ervoor zorgen dat jezelf ook nog genoeg energie blijft houden? Want de mantelzorgen zijn van een partner met dementie is gewoon heel erg zwaar. En als jij zo direct als partner ook nog uitvalt, is dat ook slecht voor degene met dementie.
0: Ja, wat dus, manier kan je mensen dan helpen als huisarts? Kan je dan iets doen in dat traject?
1: Ja, absoluut. Ja. Het is met name eerst kijken van goh, welke vorm is het? Hoe kunnen we het beste hiermee omgaan? Daarnaast is het dat zo'n praktijkverpleegkundige die dan verder gaat kijken naar de juiste zorg. Dat kan via een dementieconsulente. Dat is dan weer via een thuiszorgorganisatie. En die dementieconsulente die gaat ook thuis kijken hoe het is.
0: Ja, maar waar moet ik concreet aan denken? Waar kan iemand dan hulp bij krijgen?
1: Bijvoorbeeld in bepaalde dingen herkennen hè, in huis. Ook hoe naar de partner zelf, hoe ga je ermee om? Hè? Vaak is het zo dat mensen in het begin heel erg er tegenin gaan. Hè? Als een patiënt met dementie bepaalde dingen ziet of bepaalde dingen denkt en dat is niet waar, dan moet je er niet tegenin gaan. Nou, daar kan een dementieconsulente heel erg mee helpen. Hè? Hoe ga je ermee om? Hoe kan je ervoor zorgen dat je zelf nog goed slaapt? Ook nog je eigen dingen kan doen. Er kan dagopvang geregeld worden. Zelfs dagopvang wat kan aansluiten op het leven van de patiënt. Ik had zelf een patiënt gehad, nou, die was vroeger militair. Ben ik gaan kijken naar dagopvang waar mogelijk ook andere oud-militairen zitten. Nou, dat soort dingen kan je wel doen. En dat kan zo'n praktijkverpleegkundige of een dementieconsulent kan daar naar kijken.
0: Ja. Dus je merkt wel dat iemand dan uiteindelijk toch niet helemaal alleen staat, een partner van? Of?
1: Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Dat mensen weten dat ze niet alleen staan. Dus dat ze bij de huisarts terecht kunnen. En dat via de huisarts, dat is belangrijk om één iemand aan te wijzen die eigenlijk alle zorg in de gaten kan houden. Dat je bij de huisarts best wel met veel vragen terecht kan. En ook met zorgvragen. Dus wanneer kan ik welke zorg aanvragen? En dat wordt waarschijnlijk ook steeds zwaarder. Dus uiteindelijk moet je ook, dat heet dan WLZ-indicatie aanvragen. Wet langdurige zorg. En dat gaat dan weer via een andere instantie dan als je dagopvang wil regelen. Want dat gaat dan weer via loket WMO
0: maar,
1: via de gemeente.
0: Stop, is dat nog wel... Ik heb toevallig... ik heb bijna nooit iets. Gisteren moest ik toevallig een afspraak maken bij de Bergman Kliniek. Dat vond ik eigenlijk administratief al best wel ingewikkeld. Want ik moest daar inloggen met mijn DigiD of met mijn verzorgen, met mijn verwijsnummer. Nou ja, goed. Ik ben 50, maar stel ik ben 80 en ik moet dat allemaal regelen via loketten. Is dat wel te doen voor veel mensen?
1: Ja, nee, ja, als je jonger bent,
0: digitaal.
1: Inderdaad. Ja, dan is het wat makkelijker. Maar voor oudere mensen is dat helemaal niet zo makkelijk. En dan heb je dus weer onze praktijkverpleegkundige. Bij ons is dat in ieder geval wel zo in de praktijk. Die daarbij helpt. Dus die gaat samen met je de juiste zorg aanvragen. Die belt naar de gemeente. Die zorgt ervoor bijvoorbeeld dat er een ergotherapeut komt. En dat kan diegene dan ook weer samen doen met zo'n dementieconsulente.
0: Ja, oké. Is het eigenlijk belangrijk om te weten, stel je beginnen een dementie, want je hoort ook wel eens van mensen die willen het zelf niet weten. Want je zei al, er is geen medicijn voor. Dus hoe belangrijk is het dan om een stap naar de huisarts te maken?
1: Ja, heel belangrijk. En vaak wat wij zien is dat de patiënt, inderdaad wat jij al zegt, het nog niet zo ziet of niet zo voelt of niet wil horen. Maar de partner wel. En dan is het, wat ik dan fijn vind, is dat ik dan zeg van nou, laten we gewoon wat testjes doen. Nou, wil diegene dat niet, laten we dan over een paar weken weer eens een keer een afspraak maken. Gewoon om te kijken hoe het gaat. En dan zie ik toch meestal wel dat diegene, het is de patiënt zelf en de partner, dan over een week of vier weer langskomen. En dat we dat gewoon weer een keer gaan uitspreken. Ja. En dan komt het meestal wel goed.
0: Dus je moet een beetje vertrouwen opbouwen eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja, als arts moet je zeker die vertrouwde persoon zijn. Want dat is helemaal ook fijn voor iemand met dementie. Dat hij steeds iemand ziet die vertrouwd iemand is. Om die band op te bouwen.
0: Ja. Kun je eigenlijk iets tijdens je jongere jaren doen om te voorkomen dat je later dementie krijgt?
1: Ja, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken geweest. Mensen die best wel een behoorlijke heftige contactsport hebben gedaan. Daar hebben ze nog wel eens gezien dat die wat eerder of Parkinson of dementie ontwikkelen. Allerlei verhalen over pesticiden. Dan zien we meer dat het bij Parkinson is. Nou, is het zo dat je bij Parkinson kun je ook dementie krijgen. Maar verder is er nog niet iets bekend waardoor je het zou kunnen voorkomen in je jeugd.
0: Nee. En is het ook genetisch als je bijvoorbeeld jouw moeder of jouw oma het heeft of had? Is dan de kans groter dat je het zelf ook gaat krijgen?
1: Ja, als het echt voor je 65's of als het bij je moeder of bij oma voor het 65 tot ontwikkeling komt. En dan kan het zijn, dus een paar procent wel kans dat het erfelijk kan zijn. En wat we ook wel meer zien is dat bij mensen met frontotemporale dementie, wat meer de gedragsstoornissen op de voorgrond staan, dat wel wat meer erfelijk is. Want die krijgen het echt voor hun 65's.
0: Ja. Heftig, ja. Wel interessant als huisarts, denk ik, om mee te maken. Maar en ook om steeds meer nog over te lezen, denk ik. Want je bent nooit uitgestudeerd waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. En ook om daar een belangrijke rol in te spelen. Die steunpilaar. En diegene waar de partner en de patiënt altijd terecht kunnen. En dan is het ook zo voor zo'n partner, is heel zwaar, maar je hebt tegenwoordig ook Alzheimercafés waar je terecht kan. En Alzheimer steunpunt in Nederland. En dan kan je ook, natuurlijk moet je wel een beetje kunnen internetten, maar dan kun je ook googlen. En daar zie je ook allerlei instanties waar je hulp kan aanvragen.
0: Ja, noem die site nog eens.
1: Dus Alzheimer Centrum en Alzheimer Stichting. En je hebt Alzheimer Cafés, waar je bijvoorbeeld ook met lotgenoten contact terecht kan.
0: Ja, dat is een goede tip. Rutger Verhoef, huisarts, dankjewel voor je komst. En ik hoop snel weer tot een andere keer.
1: Tot de volgende.
0: Oké, tot de volgende. En dit is Mink DeVille met Spanish Stroll.

0: draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Ik ben Nelly uit het mooie Horen.
11: Ik ben Els uit Hoofddorp.
12: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché macho.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Eens even kijken, het is bijna 2:30 in Schorrel. Is het 22 graden en dit is Nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedemiddag.
15: Goedemiddag. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is koning Willem-Alexander nu bezig met het voorlezen van de troonrede. Aan het begin van de troonrede riep de koning op om de democratie te beschermen.
16: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker.
15: Het is de 5e keer dat de troonrede wordt voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg, want de ridderzaal is voorlopig geen optie vanwege de verbouwing van het binnenhof. Op verschillende plekken op het spoor is vanmorgen materiaal neergelegd, weggehaald en vlak daarna opnieuw neergelegd, zegt ProRail tegen RTL. Door sabotage was vanmorgen het treinverkeer op verschillende plekken in het land ontregeld. Inmiddels is dat wel weer opgestart, maar de hele middag kan er nog vertraging zijn. Langs verschillende wegen en snelwegen in het land zijn nu ook brandjes gemeld. Zorgt voor slecht zicht op die wegen. Wie er achter de sabotage zit, is nog niet bekendgemaakt. Er wordt volop onderzoek naar gedaan. De bewoners van de Haarlemse flat die vannacht werd ontruimd vanwege koolmonoxide mogen hun huis weer in. Vannacht gingen in meerdere woningen de koolmonoxidemelders af. De hulpdiensten rukten massaal uit en hebben de helft van de flat ontruimd. Daarna werden de appartementen stuk voor stuk gecontroleerd. Uit onderzoek is nu gebleken dat een klep in de cv-installatie van een van de appartementen niet goed werkte, waardoor koolmonoxide vrij kwam. Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding, is niet te zien of te ruiken en kan dodelijk zijn. En je ziet ze steeds minder in het straatbeeld, de geldautomaat. Vandaag, 50 jaar geleden, werd de eerste geplaatst. Dat was er een van de gemeente Giro Amsterdam. Die gemeente Giro was best een voorloper ten opzichte van wat er kon bij veel banken toen, zegt de Stichting Financieel Erfgoed bij de NOS.
17: De Amsterdamse gemeente Giro kon op elke plek in de stad waar ze een kantoor hadden zien wat je saldo was, het geld er ook vanaf halen op dat moment. En omdat ze die techniek aan de achterkant al hadden, konden ze aan de voorkant heel makkelijk die geldautomaat neerzetten. Een automaat waar je ook kon storten bijvoorbeeld. Hè. Dat is daarna jarenlang niet meer mogelijk geweest bij geldautomaten. Maar bij deze automaat kon je ook gewoon storten en dan werd het bijgeschreven. Dus het was echt een mooi ding.
15: Een paar jaar na de invoering van de betaalautomaat werd de gemeente Giro overgenomen door de toenmalige PTT. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Lotte. Wij horen jou natuurlijk weer over een half uurtje met het Noord-Hollandse nieuws. Even kijken nu bij Jan Visser, want hoe zou je deze dag klassificeren?
13: Het is nazomers vanmiddag. Op veel plaatsen wordt het maximaal zo'n 23 tot 24. In het zuidoostelijk deel van onze provincie, vooral in het Gooi en regio Amsterdam, kan het zelfs 25 graden worden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. Verder veel zon, maar ook sluierwolken. Later op de middag wordt de bewolking wat dikker en vanavond neemt de kans op wat regen of een bui toe. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond draait de wind naar het westen. Morgen starten we met zon, later op de ochtend en in de middag, eerste helft van de middag, is er kans op buien, mogelijk met onweer. Later in de middag klaart het weer wat op. Temperatuur morgen maximaal zo rond 19 graden en de wind is matig uit het westen tot noordwesten.

0: Zazie en Turn Me On.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, er is altijd van alles te doen. En het leuke is dat Sjoerd, ja, die mag het altijd meemaken. Die crost door onze provincie iedere dag weer. En die komt hij van alles tegen. Ik ben wel een beetje jaloers op hem. Sjoerd, goedemiddag.
2: Barbara, ja, een hele goede middag. Ik ben weer eens op een plek. Daar ben ik dus nog nooit geweest. In al die jaren dat ik voor de omroep werk.
0: Ja.
2: Het ligt midden in het centrum. Het is het Ellert Pearson Museum.
0: Amsterdam,
2: en, ja, het is werkelijk schitterend. En René, hoe lang loop jij hier al rond? Zeg maar,
3: ik ben 35 jaar hier conservator geweest. En ben vorig jaar met pensioen gegaan. Maar loop hier nog steeds heel veel rond. Zeker omdat nu die tentoonstelling hier is. Die ik zelf heb kunnen inrichten als afscheidstentoonstelling. Dus ik ben hier gelukkig nog heel
2: vaak.
3: Ik kan niet stoppen. Nee, ik vind het veel te leuk hier.
2: Hey, er is een hele mooie nieuwe tentoonstelling, Barbara. Het heeft te maken met glas. Jullie hebben daar letterlijk onderzoek naar gedaan.
3: Ja, klopt. Het gaat over glas uit de oudheid. Dus uit de klassieke oudheid. Uit de Romeinse tijd. En daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. Omdat het een collectie is die belangrijk is. En die een heel mooi beeld geeft van die Romeinse tijd. Maar omdat er ook heel veel objecten bij zitten waarvan we niet precies weten waar ze vandaan komen in die Romeinse tijd. En als je nou probeert na te gaan wat de samenstelling van het glas is en hoe het gemaakt is, dan kan je iets meer zeggen over waar het wat de oorsprong is, zeg maar, van het glas.
2: En we hebben echt tientallen vitrines. Ja, waar begin je?
3: Beginnen bij vitrine 1. Er staat een heleboel. Het zijn honderden glazen. En daar hebben we een selectie uit gemaakt. En we hebben aan de hand van een aantal interessante voorbeelden laten zien ook hoe je nou natuurwetenschappelijk technisch onderzoek kan doen naar dat glas, om er meer van te weten.
2: Ja.
3: Dat doen we niet alleen. Dat doen we bijvoorbeeld samen met de TU Delft. Dus met allerlei mensen die meer op de fysica en op de natuurkunde gericht zijn.
2: Ja.
3: En die combinatie van dat onderzoek en dat oude glas, die levert echt interessante resultaten.
2: Het is prachtig. En dan kom je echt van die hele kleine glaasjes tegen. Ja, kijk, nu koop je het in de winkel en dan komt het uit, ja, met al de respect uit China of weet ik van wat. En dit is natuurlijk allemaal, het moest een keer geblazen worden.
3: Klopt.
2: Maar hoe deden ze het in het begin dan?
3: In het begin konden ze nog niet blazen. Nee. Maakten ze een glaspasta. Dus het glas bestaat uit zand, kalk en soda. En als je dat bij elkaar doet en je verhit dat, dan krijg je glas. Oh. En dan kan je allerlei metaalverbindingen bij doen. Dan krijg je mooie kleurtjes. En daar kan je dus glas van maken. En dus in het begin bliezen ze dat niet, maar vormden ze dat echt.
2: Oh.
3: En op een gegeven moment is het glasblazen uitgevonden in de Romeinse tijd. En dat is een ontzaglijk belangrijke uitvinding, want dat gebeurt nog steeds. Glasblazen is eigenlijk niets veranderd zoals dat in de oudheid al gebeurde. En dat
2: was eigenlijk een soort van ontdekking van internet van toen was het glas.
3: Dat is een van de belangrijkste technologische uitvindingen, zeg maar, die er in de geschiedenis gedaan zijn. Het blazen van glas. Ja. Want dat hebben we nog steeds nodig en er wordt nog steeds heel veel glas gebruikt. Nou, in de Romeinse tijd ook. En al die leuke flesjes en potjes en dergelijke en schaaltjes die je hier ziet, die zijn voor het grootste gedeelte geblazen, zoals je hier ziet. En die werden gebruikt in het dagelijks leven.
2: Ja.
3: Die werden gebruikt om parfum of geurige olie in te bewaren, maar ook om kommetjes waar je olijven in kon doen, nootjes.
2: Dan zit ik hier dus naar een kopje te kijken en dan staat er een tekstje naast en dan staat dus inderdaad gewoon, 250 jaar na Christus.
3: Ja, klopt.
2: Het zijn echt hele oude potjes.
3: Het zijn hele oude dingen. Klopt. Ja. Het oudste glas wat we hier hebben, dat is uit de Egyptische tijd, uit de tijd van de farao's, uit de tijd van Toetanchamon, zeg maar. En het laatste glas wat we hier hebben is ongeveer uit 1100 na Christus, maar het merendeel is uit de Romeinse tijd. Dus je leest op de tekstborden inderdaad 100 na Christus, 200 na Christus.
2: Het is grappig, het begint heel klein en dan naarmate het glas blazen, dan wordt het allemaal steeds groter natuurlijk.
3: Ja, tegenwoordig maken we natuurlijk heel veel grote glasobjecten, maar je moet je voorstellen dat al dat glas wat je hier ziet was voor het dagelijks leven, voor het dagelijks gebruik.
2: Oh.
3: En het waren dus geen kunstvoorwerpen, maar het waren echt
2: parfumetje.
3: Precies, of een flesje olijfolie, of een flesje wijn, of een beker om wijn uit te drinken. Dus echt allemaal dingen die
2: functioneel.
3: Absoluut.
2: Ja, zeker. Dat we nu af en toe vazen hebben staan op het. Dan zeg ik tegen mevrouw, moet er niet iets in? Nee, dat is mooi.
3: Dat is mooi. Ja. Nou, nu is de combinatie, dit is ook mooi. Maar het was in de oudheid allemaal echt functioneel.
2: Ik kan er uren met je over praten, René. Dat zou jij natuurlijk ook graag willen.
3: Graag.
2: Maar we moeten op een gegeven moment ook naar het nieuws. Tot wanneer kunnen we hier.
3: Tot 1 november kan iedereen hier komen kijken. En in oktober zijn hier allerlei activiteiten in het kader van de Museumweek en de Wetenschapsweek. En op 4 oktober is er een mooie lezing hier over al die technische aspecten van dat glas.
2: Ja. Alles over glas, Barbara, in het Ellert Pearson Museum. Amsterdam in het centrum. Ja, het is prachtig.
0: Ja, je klinkt ook heel enthousiast. En het leuke is, we mogen 3 keer 2 kaarten weggeven. Dus bel maar even of appen.

0: London Beat. And you bring on the sun. Toepasselijk plaat, want het is een lekkere zonovergoten middag. Tenminste, wij zitten binnen. Wat ga jij straks doen als je verlost bent,
1: ja,
0: Maart?
1: Je gelooft het bijna niet, maar ik ga timmeren en zagen.
0: Wacht, stop.
1: Ja.
0: Dat vind ik niet echt iets voor jou.
1: Dat klopt, dat is het ook niet.
0: Moet je van je man?
1: Nee, hij moest eigenlijk van mij. Maar ik wil twee sokkels voor de bruiloft. En daar komt een mooie vaas op met mooie bloemen en zo. En die wilde ik al dit weekend maken. Maar hij had geen zin om dat te gaan doen. En toen ben ik zelf al begonnen zondag. En dat beviel me zo goed. Ik was echt onder de indruk van hoe goed het ging. Ik denk, nu ga ik het ook helemaal alleen doen ook. Ik heb jou niet nodig.
0: In jou schuilt gewoon een soort van timmerman.
1: Ja, ja. En ik doe niet aan waterpas, dus het is wel een beetje organisch, zeg maar. Het is helemaal kaarsrecht, maar het is wel mooi.
0: Ah, je doet een beetje op het oog.
1: Precies.
0: Ah, ja. Jouw intuïtie en gevoel zijn natuurlijk heel goed ontwikkeld.
1: Ja, en ik heb ook plamuur gekocht, dus alles wat Schots is gegeven, dat plamuur ik dan weer recht. Dat heb ik al bedacht.
0: Ah, en waar doe je dit allemaal? In de tuin?
1: In de achtertuin. Ja.
0: Jeetje, wat leuk. Ja. Ik moet naar de oogarts hier vlakbij. Dat is wat minder.
1: Leuk, ja.
0: Dus misschien klop ik nog bij je aan als ik niet meer naar Amsterdam kom.
1: Gaan we samen zagen.
0: De lammen helpt de blinden dan. Nee hoor, ik zie graag je resultaten op tegemoet. Nou, het waren weer leuke uren.
1: Zeker.
0: Morgen zijn we er weer.
1: Ja.
0: Zometeen kun je luisteren naar Nick Velderman. En eerst nog even Tina Turner met Private Dancer.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
6: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
8: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
9: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
10: Thuis in heel
11: Bijna 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Op treinsporen waar eerder vandaag buizen zijn neergelegd, zijn na het opruimen weer nieuwe materialen neergelegd. Vanmorgen was in een groot deel van het land het treinverkeer ontregeld door een sabotage op het spoor. Wie erachter zit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar een man van 23... naar aanleiding van een steekincident in Alkmaar. Een vrouw zou begin van de middag in haar zij zijn gestoken. Ze raakte ernstig gewond. En de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is gekozen als speellocatie voor de Europese Supercup. In dat duel staan de winnaars van de Champions League en de Europa League van dit seizoen tegenover elkaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water,

leuk geworden dit. Het is nieuwe muziek van Lenny Monsieur bij NH met Wrecking Ball. Zo, goedemiddag tot Holland. Het is de dinsdagmiddag van NH. Het is natuurlijk niet zomaar een dinsdagmiddag. Nee, het is natuurlijk gewoon Prinsjesdag vandaag. Wat zijn de plannen en wat gaat het jou kosten? Dat is eigenlijk het meest belangrijke. Een hoop. Ja, het gaat weer meer centjes kosten zoals gewoonlijk. Ja, en ook dit jaar benutten politici de media-aandacht rond Prinsjesdag om met hoeden en kleding een boodschap uit te dragen. Daar staat het ook een beetje bekend, hè? Hoedjesdag. Ik ben benieuwd, kunnen we hier een liedje bij verzinnen? Mag iets zijn over prinsen, queen of over gekke hoedjes? Mag natuurlijk ook, hè? Ik hoor het graag van jou. 088-50-51-52-088-50-51-52. Ik stond op de tenen van Billy Joel. Je hoorde hem, hè? Ja.

Damiano David samen met Tyla en Now Rogers bij NH met Talk To Me. Het is vandaag Prinsjesdag. Daarbij hoorden natuurlijk ook alle gekke hoedjes, hè. Ja, je ziet ze voorbij komen op tv dat je denkt, zo, dat zou ik nooit aantrekken. Nee hoor, niet aan mij besteed. Hier, leuk. Prince Gold. Leuk. Ja, dankjewel Gerrit. Appje komt binnen. Hier zegt iemand, hey Nick, Don't Come Around Here No More van Tom Petty. Ook leuk, ja zeker. Hier Joe Cocker met You Can Leave Your Head On. Och, die had ook goed gepast, maar ik vond deze ook wel leuk, want hij dekt een beetje dubbel de lading. En het is Prince natuurlijk, hè, dus Prinsjesdag. En natuurlijk dat hoedje, Raspberry Beret, hoor je bij NH.

0: Willem aan bij NH met Venus. Het is ondertussen bijna 14:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Zometeen met Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag de troonrede voorgelezen. En dat was de langste sinds de eeuwwisseling. Stond dus een hoop in en daarom heb ik even het een en ander op een rijtje gezet.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Met Irene uit Heemstede.
7: Met Hans uit Landsmeer.
8: Ik ben Evelien
9: en ik kom uit Wormerveer.
10: Ik ben Caroline uit Oudorp.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 1:30. Momenteel in Hilversum is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. We beginnen bij Prinsjesdag. Net is de traditionele balkonscène bij Paleis Noordeinde in Den Haag geweest. En eerder vanmiddag heeft koning Willem-Alexander de troonrede voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg. Aan het begin daarvan riep hij op om de democratie te beschermen.
14: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorg of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker.
13: Verder zei hij dat het belangrijk is dat mensen erop vertrouwen dat politiek en de overheid problemen echt oplossen. En ook was er aandacht voor het stikstofbeleid. Zo zei de koning dat dat is voor een betere natuur- en waterkwaliteit, maar ook voor de Nederlandse boeren. Want zo zei hij, die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief. Verder was er aandacht voor de thema's wonen en asiel. Het kabinet wil problemen oplossen en stilstand doorbreken, maar stuit daarbij wel op met name financiële grenzen. En dus, zei de koning, kan niet alles tegelijk. Later vanmiddag biedt minister Heijnen van Financiën de miljoenennota aan in de Tweede Kamer. Het rapport over de mentale gesteldheid van de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude wordt op zijn vroegst eind volgende maand verwacht. Werd vandaag duidelijk tijdens een nieuwe inleidende zitting in de zaak tegen de man. De verdachte heeft bekend dat hij Lisa vorig jaar augustus heeft aangevallen en doodgestoken. Ook heeft hij toegegeven dat hij eerder die maand een andere vrouw op zeer gewelddadige wijze heeft verkracht. Begin november staat de volgende zitting in de zaak gepland. De politie heeft een verdachte aangehouden vanwege een steekpartij in Alkmaar vanmiddag. Die steekpartij was begin van de middag. Daarbij raakte iemand ernstig gewond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat er zich voor de steekpartij heeft voorgedaan is nog niet duidelijk. Voetbal dan, want de Johan Cruijff Arena is gekozen als wedstrijdlocatie voor de Europese Supercup. In dat duel staan de winnaars van de Champions League en de Europa League van dit seizoen tegenover elkaar. En dat is een primeur voor de arena. In 2013 werd er wel een Europese finale in de arena gespeeld. Toen was de finale van de Europa League daar. De finale van de Supercup zal op 11 augustus 2027 gespeeld worden in Amsterdam.
12: Ik ben heel benieuwd.
13: Ja, is wel bijzonder,
12: de
13: toch?
12: De Supercup.
13: Ja.
12: Oké, dankjewel Lotte.
13: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Het weer dan met jouw visser Jan, goedemiddag.
15: Hoi, goedemiddag Nick. Het is nazomers vanmiddag. Op veel plaatsen wordt het maximaal zo'n 23 tot 24. In het zuidoostelijk deel van onze provincie, vooral in het Gooi en regio Amsterdam, kan het zelfs 25 graden worden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. Verder veel zon, maar ook sluierwolken. Later op de middag wordt de bewolking wat dikker en vanavond neemt de kans op wat regen of een bui toe. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond draait de wind naar het westen. Morgen starten we met zon, later op de ochtend en in de middag, eerste helft van de middag, is er kans op buien, mogelijk met onweer. Later in de middag klaart het weer wat op. Temperatuur morgen maximaal zo rond 19 graden. En de wind is matig uit het westen tot noordwesten.
7: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Ondertussen wel iets meer dan 15 miljoen mensen. Ja, tel er maar een paar miljoen bij op. Fluitsma en Fantijn bij NH. Eigenlijk gemaakt voor een commercial, maar het werd zo'n groot hit dat ze het gewoon hebben uitgebracht. 15 miljoen mensen.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Eternal met Bibi Winans. Man, I wanna be the only one. Kunnen of toch liever die keuze B, Helena Fischer met Atemloos door die nacht.
4: Atemloos door die nacht, spuur wat leven met ons maakt.
0: Oké, nou dat zijn ze dan de twee liedjes waarop jij mag al stemmen. Wat wil jij liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor die keuze A, Eternal met Bibi Winans, I Wanna Be The Only One. Of keuze B, dan kies je voor Helena Fischer met Atemloos door de nacht. Even is in Nederlands vertaald natuurlijk, hè? Ja. Stemmen 088 850 51 52. Het is de dinsdagmiddag van NH, maar nu de Human League. Dit is Don't You Want Me Baby.

0: Zij NH met My Body Isn't Ready.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Nou, stemmen is er ook gebeurd. Twee liedjes dus. Keuze A, Eternal met Bibi Winans met I Wanna Be The Only One. En keuze B, Helene Fischer met Ademloos.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, en die keuze B heeft toch gewonnen. 80% kiest voor Helene Fischer.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen-Noord.
6: Ik ben Edgar uit Hilversum.
7: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
8: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Bijna 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het rapport over de mentale gesteldheid van de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude wordt op z'n vroegst eind volgende maand verwacht. Zijn opname in het Pieter Baan Centrum was al met 7 weken verlengd, maar het rapport is dus nog niet klaar. De baas van ProRail zegt dat de verstoringen van het treinverkeer ontzettend ingrijpend waren en dat het heeft laten zien hoe afhankelijk we zijn van een goed functionerend spoor. Vandaag werd op bijna 30 plekken in het land het treinverkeer platgelegd door ijzeren buizen en andere spullen op het spoor. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. En de bewoners van de Haarlemse flat die vannacht werd ontruimd vanwege koolmonoxide mogen hun huis weer in. Uit onderzoek bleek dat een klep in de cv-installatie van een van de appartementen niet goed werkte, waardoor het giftige gas kon vrijkomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
2: Voordeeluitjes.nl. Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het komt voor dat u verdient.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.

0: Overkant. Suzanne en Freek, samen met Snellebij en aan de overkant.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Ik mag vandaag Herman feliciteren. Herman uit Amsterdam is vandaag 68 jaar geworden. Speciaal ook vandaag voor Herman. Maak even ruimte, maak even plaats. Want hier komt het toetertje, dames en heren. Herman, gefeliciteerd.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Zet ik jou bij ons op de verjaardagskalender. Het is de dinsdag van NH. We duwen de Rolling Stones.

0: en haar met Been Now By... Oh, nog even overnieuw. Been By Now, nieuwe muziek.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar, neem je mee naar het jaar 1984. Zo had je in dat jaar illegaal video huurde. Weet je dat nog? Dat je op de vrijdag of zaterdag bijvoorbeeld lekker een filmpje ging huren om heel het weekend te mogen kijken. Nou, dat kon dus ook illegaal. Luister mee.
3: Laat de misdaad niet lonen, roepen de filmproducenten, de Bioscoopbond, de NOS en de importeurs de Tweede Kamerleden toe. Dat zou moeten gebeuren door het illegaal kopiëren zwaarder te beboeten. Zo zijn, volgens de stichting Video Veilig alleen al in Den Haag, van de 180 videotheken er maar 10 die uitsluitend legale videobanden verhuren.
0: Ja, niet doen dus, hè. Nee, tegenwoordig met Netflix hoeft het ook allemaal niet meer. Ik neem je mee terug naar 1984. Als je toen de tijd de radio hebt aangezet, heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ja, het is een beetje een liedje om bij weg te zwijmelen. Je zou hem ook op een vrijdagavond laat kunnen aanzetten, hè, als je iemand stiekem mee naar huis neemt. Ik heb het over George Michael. Hoor je bij NH, dit is Careless Whisper.

0: Jones en I bij NH met Dance Monkey. Het is ondertussen bijna 3:30 de Oosterdijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Zo meteen met Lotte. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ja, veel gedoe op het spoor vandaag. Misschien heb je er ook wel last van. Mocht dat zo zijn, dan heb ik toch goed nieuws voor je.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
12: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
13: Frans Kuil uit Volendam. Thuis in heel
14: Noord-Holland. Het is 3:30. Momenteel in Hilversum is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Al de hele dag rijden er overal in het land minder treinen door een grote spoorsabotage. Vanmorgen werden er op bijna 30 plekken buizen en andere spullen op het spoor gevonden. Nadat die waren weggehaald, werden er op sommige plekken weer spullen op het spoor gelegd. Mocht je last hebben van die sabotageacties, dan kan je misschien je geld terugkrijgen. De NS maakt namelijk een uitzondering. Sabotage valt onder overmacht en dan kan je normaal gesproken je geld niet terugkrijgen. Maar de NS zegt nu tegen nu.nl dat ze daarvan afwijken. Via de site van de NS kan je je geld terugvragen. Hoeveel je precies terug kan krijgen hangt af van de opgelopen vertraging. In de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem is vanmiddag een lichaam gevonden. En mogelijk zou dat gaan om de 43-jarige zanger Ben Saunders. Eerder vandaag werd er een grote zoekactie gestart naar een vermiste man in het water daar. Er is dus inmiddels een lichaam gevonden. De politie is met veel agenten aanwezig. Bronnen melden aan RTL dat de familie van Ben Saunders aanwezig is op de plek waar het lichaam werd gevonden. Maar of de vermissing en de vondst van het lichaam inderdaad om Ben Saunders gaan, is nog niet duidelijk. Saunders won 15 jaar terug het eerste seizoen van The Voice of Holland. Het rapport over de mentale gesteldheid van de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude wordt op zijn vroegst eind volgende maand verwacht. Werd vandaag duidelijk tijdens een nieuwe inleidende zitting in de zaak tegen de man. De opname van de man was al met 7 weken verlengd, maar het rapport is dus nog niet klaar. De verdachte heeft bekend dat hij Lisa vorig jaar augustus heeft aangevallen en doodgestoken. En ook heeft hij toegegeven dat hij eerder die maand een andere vrouw heeft verkracht. Begin november staat de volgende zitting in de zaak gepland. En paniek in Aalsmeer, want dit weekend is daar een slang gezien. Iemand zag hem tijdens een wandeling. Diegene wist niet wat voor slang het was en dus maakte ze een filmpje. Online wordt nu druk gespeculeerd over wat voor slang het zou kunnen zijn. Sommige mensen denken aan een ringslang, die is niet gevaarlijk. Maar er zijn ook mensen die denken aan een ontsnapte exoot.
16: Oh jee.
15: Die dus wel giftig zou kunnen zijn.
16: Oppassen.
15: Een slangenexpert van reptielenzoo Serpo zegt er bijna zeker van te zijn dat het gaat om een giftige adder. Hij adviseert mensen om de slang niet op te jagen, uit de buurt te blijven en hen te bellen als je hem ziet.
16: Ik zie hem liever niet.
15: Nee, dat
16: moet je ook zeggen.
15: Dat dacht ik ook, ja. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
16: Weet je wel, Lotte. Het weer dan met jouw visie, Jan. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Nick. Het is nazomers vanmiddag. Op veel plaatsen wordt het maximaal zo'n 23 tot 24. In het zuidoostelijk deel van onze provincie, vooral in het Gooi en regio Amsterdam, kan het zelfs 25 graden worden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. Verder veel zon, maar ook sluierwolken. Later op de middag wordt de bewolking wat dikker en vanavond neemt de kans op wat regen of een bui toe. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond draait de wind naar het westen. Morgen starten we met zon, later op de ochtend en in de middag, eerste helft van de middag, is er kans op buien, mogelijk met onweer. Later in de middag klaart het weer wat op. Temperatuur morgen maximaal zo rond 19 graden. En de wind is matig uit het westen tot noordwesten.

0: Bijna hetzelfde, toch? Ik zou het zelf zo kunnen doen, toch? Ja. Het is Jason Mraz bij NH met I'm Yours.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. En vragen jou zo meteen. Wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A. Doe maar, smorfen, lief.
5: Mijn, oh mijn. Oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn oren. Smorfen, lief, op jou.
0: Of toch liever keuze B. Ach, is heerlijk. Julio Iglesias met Quierme.
6: Dime que hoy me quieres igual que ayer.
0: Oké dan, nou dat zijn ze. De twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Die keuze A. Doe maar smorverliefd. Of voor het keuze B. Julio Iglesias, Quierme. Stemmen 088 850 51 52.

0: Media Team bij NH met Rainy. En zo meteen naar 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis. 2 liedjes. Keuze A, Doe Maar, Spoor Verliefd. En keuze B, Julio Iglesias.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
7: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
8: Ik ben Francine uit Haarlem.
9: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
10: Thuis in heel
11: Het is bijna 4:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het lichaam dat vanmiddag in een recreatieplas in Arnhem is gevonden is van Ben Saunders. Dat zeggen vrienden van de zanger en andere bronnen tegen de Telegraaf. Hij zou sinds vanmorgen vermist zijn geweest. De TikToker die verdacht wordt van de steekpartij achter het Centraal Station in Amsterdam ruim 2 weken terug is weer op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis is geschorst. Hij is nog wel verdachte in de zaak. En het rapport over de mentale gesteldheid van de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude wordt op zijn vroegst eind volgende maand verwacht. Zijn opname in het Pieter Baan Centrum was al met 7 weken verlengd, maar het rapport is dus nog niet klaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Saunders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Saunders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Saunders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers, met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kijken we ook nog even naar de situatie op de weg met de ANWB Verkeersinformatie. Die meldt 1 file in Noord-Holland. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Nieuwemeer heb je een kwartier vertraging tussen de afritten Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid. Heeft te maken met een eerder ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En dat duurt vermoedelijk nog tot zo'n beetje 4:15. Dus nog eventjes.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
14: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
15: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Mama! Mama! Mama!
20: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
19: Mama, een kleurplaat!
20: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Mama!
22: Kijk nou, je zit naast papa.
20: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
26: Vandaag de dag.
27: Met Patricia Navelker.

0: echte dag hier op NH. Zoals deze hele week zit Irene ook vandaag weer bij mij rechts aan mijn zijde.
1: Ja, dag Patricia.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Ik vind het leuk om dat te zijn.
0: En je hebt wat op Facebook gezet. Dat vind ik ook leuk.
1: Ja, ja, ja, precies.
0: We kregen wel een beetje klachten van onze Facebook trouwe Facebook-volgers. Dat we er eigenlijk helemaal niks meer op hadden gezet vorige week.
1: Dus ik heb mijn best vandaag weer gedaan.
0: Wat goed. Nou, kijk maar eventjes bij vandaag de dag. Daar zie je wat Irene op Facebook heeft zitten knutselen. En Lotte die is er ook bij voor het nieuws. Goedemiddag Lotte.
2: Goedemiddag.
0: We hebben het weer helemaal beter, want je was even een paar dagen in de lappenmand natuurlijk.
2: Ja, ik lag een paar dagen op de bank, maar ik ben er weer.
0: Je bent er weer. Nou, wat fijn om te horen. Ja, en veel nieuws natuurlijk vandaag over die dag die het vandaag is. De derde dinsdag van september.
1: Ja.
0: En dat betekent natuurlijk altijd hoedjes, miljoenennota's, zo'n koets, de troonrede. Oftewel, het is Prinsjesdag. Hebben jullie een beetje kunnen volgen hoe dat er allemaal uitzag? Waren er mooie, veel mooie hoedjes?
1: Ik zag van alles voorbij komen. En ook wel weer heel erg geknutseld, moet ik zeggen.
0: Ook geknutseld, hè?
1: Gekunsteld of geknutseld?
0: Geknutseld, ja.
1: Een beetje van beide. Maar
0: het viel mij op toen ik zo zat te kijken, dat ik dacht, er zijn weinig echt extravagante hoeden. Heel veel mensen hadden toch een beetje gedacht van, ja, in deze tijden is het misschien niet gepast om met een hele grote pimpelpaarse hoed vol met fruit te komen of zo. Wat we in het verleden wel eens hebben gezien.
1: Ja,
0: toch?
1: Nou, we zullen het er straks even over hebben. Want er zijn er wel een paar die echt een statement met een hoed wilden maken.
0: Oh ja, oké, leuk. Nou, daar gaan we het zeker nog over hebben. We gaan er zelfs een plaatje over zoeken. Maar nou verklap ik iets voor later. Wat doe ik nou? Hé jongens, het is ook de dag dat we horen natuurlijk de hele dag ook van Lotte wat alles wat in de troonrede besproken is en in de miljoenennota staat, wat dat

0: voor onszelf gaat betekenen. Dus dat sowieso, daar komen we nog op terug. Maar het is ook de dag, en dat vind ik heel erg leuk, dat we even gaan bellen met schrijfster Saskia Noord. Oh, wel leuk. Bekend van haar vele bestsellers. Maar haar bekende, misschien wel beroemdste boek, De Eetclub, is, heb je het misschien wel gezien, opnieuw verfilmd. Is op Netflix te zien. Ik zit er naar te kijken. Het is mega spannend.
1: Ja?
0: En hij is ook gelijk een mega hit, die serie. Echt iedereen.
1: Heb je hem al helemaal gezien?
0: Nee, ik zit er nog middenin. Dus ja, het is echt
1: heerlijk. Is het een aanrader?
0: Het is absoluut een aanrader. Ja, als je even tijd hebt om even lekker te bingen, dan zou ik zeggen, kijk hem gewoon lekker in één klap af. Met allemaal topacteurs, heel goed gespeeld. En ik ben heel benieuwd wat Saskia daar zelf van vindt. Want die heeft natuurlijk dat boek ooit geschreven. Ja. En dat is nu ook opeens weer een hele hit. Dus dat
1: het schijnt altijd best wel heftig te zijn, toch? Als je boek gefilmd wordt. Dat toch, ja, je hebt
0: het is je kindje. Allemaal, ja, en dan komt er iemand anders.
1: In je fantasie. Ja. Dan gaat iemand daar beelden van maken. Ja. Best wel spannend.
0: Ik ben heel benieuwd hoe ze dat vindt.
1: Ja.
0: Daar horen we later meer over. Maar straks dan gaan we het ook nog hebben over een bijzondere vogel die is neergestreken bij ons in de provincie. En dat is namelijk de witwangstern. En die zit nou eens een keer niet op Texel. Maar gewoon de witwangstern. Ken je hem niet? De WWS noemen ze hem ook wel. De witwangstern. Zo'n mooi beestje, hoor. Alles over de witwangstern horen we zo dadelijk. En dan hoor je ook waar die dan te zien is.

0: Sven Siliers, zeg ik maar eventjes. Zo heet hij. Hij komt uit Zuid-Afrika en hij woont tegenwoordig in Nederland. En eigenlijk sinds hij hier in Nederland woont, gaat het enorm goed met hem en zijn muziek. Somebody New is een nieuwe single van hem. En ik denk dat hij het heel verder mee gaat schoppen.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al, er is een bijzondere vogel neergestreken in onze provincie. En dat is de witwangstern. Die heeft de Ankerveense plassen uitgekozen om te broeden. En Dirk-Jan Roest, die is coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten, die is daar ongetwijfeld heel blij mee. Goedemiddag, Dirk-Jan.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat voor vogel is dat precies, die witwangstern?
3: Nou, de witwangstern, die rekenen we eigenlijk tot de moerasvogels.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk een heel breed begrip, moerasvogels.
0: Ja, precies.
3: Moeras dat gaat eigenlijk van open watergebieden tot rietlanden, natte rietlanden, droge rietlanden. En de witwangstern, die houdt eigenlijk van open plassen met drijfbladvegetatie.
0: Ah ja.
3: Daar voelt hij zich thuis.
0: Ja, en die Ankerveense plassen zijn natuurlijk ook lekker sompig en nat,
3: ja,
0: en met wat
3: zeker.
0: Riet en zo. Dus dat kan ik me goed voorstellen dan. En hoe herkennen wij de witwangstern? Hoe groot is die en wat voor kleuren heeft die?
3: Ja, nou, ik denk dat een leek al heel zou klassificeren als van hé, daar vliegt een meeuw.
0: Oh.
3: En als je heel goed kijkt, dan zie je sowieso, dat geldt voor alle sterren eigenlijk, een ontzettend sierlijke vliegen.
0: Oh.
3: Je ziet hem eigenlijk bijna dansend door de lucht vliegen. Hij is te herkennen aan zijn witte verenkleed, grijzig eigenlijk meer, met een grijzig buikje en een zwart petje en een wat kortere rode snavel.
0: Oh ja, dat is echt een knalrood snaveltje.
3: Een knalrood snaveltje en door zijn donkere petje en zijn grijze buik krijgt hij automatisch een wit wangetje.
0: Oh.
3: Nou, vandaar de naam.
0: Oh, wat lief. Nou, het klinkt, je vertelt het heel schattig. Ik heb natuurlijk wel even de foto opgezocht, maar ik heb hem nog niet in het echt gezien. Dus dat is dan toch weer anders. Hij heeft inderdaad zo'n heel wit kop met zo'n wit wangetje. En dat ziet er heel schattig uit. Is het ook een beetje een schattige vogel eigenlijk? Wat is het voor beest?
3: Ja, wat heet schattig, hè? Dat is, schattig in de zin, als je hem volgt in het broedseizoen, dan zie je hem eigenlijk continu bezig met het verzorgen van zijn nest. Om zijn kroost op te laten groeien, dat het nest blijft drijven, op orde blijft.
0: Ja.
3: Dus zorgen zit er zeker goed in.
0: Ja.
3: Maar goed, voor de rest eet hij vooral dierlijke dingen. Hij vangt vissen, kikkers. Dus op dat manier is dat misschien weer net wat minder
0: schattig. Ja, de kikkers zijn er niet blij mee. Maar zijn jullie er wel blij mee bij Natuurmonumenten?
3: Ja, wij vinden dit fantastisch. Wereldwijd is het geen bedreigde broedvogel, maar voor Nederland is het wel uniek. En sinds 2012 komt hij wat vaker voor in Nederland. Hoogtijdagen 70 broedpaar. Bij ons heeft hij nog nooit gebroed. Wij zijn wat vaker in het noordelijke deel van Nederland, rond het Zuid-Laarmeergebied bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: En dat hij nou hier neerstrijkt, dat voelt wel een beetje als een kers op de taart.
0: Hebben jullie daar ook heel actief je best voor gedaan? Of is het gewoon puur toeval dat hij overkwam vliegen en dacht, nou, laat ik daar maar eens gaan zitten broeden?
3: Ja, nou, wie weet dat er een stuk toeval er vast bij komt kijken. Maar we zijn afgelopen winters ook heel druk bezig geweest met allerlei natuurherstelprojecten. Om soorten als een zwarte sterren, dat is een broertje of een neefje, in het gebied te krijgen. Maar ook een roerdomp, een boutaap, purperijgen. Dat zijn eigenlijk allemaal soorten die bij het moeras horen.
0: Ja.
3: Waar we samen met de provincie bezig zijn om onze gebieden daar optimaal voor op in te richten.
0: Ja, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, de gebieden die staan best wel onder druk. En de houtgroei is bijvoorbeeld heel sterk in de moerassen. In de moerasgebieden, in de plassengebieden. En we zijn afgelopen winters bezig geweest om al het hout met grote machines eigenlijk helemaal houtvrij te maken. En waardoor nu eigenlijk in het eerste seizoen na het project het een heel mooi open landschap geworden is met rietvegetatie.
0: Ah ja, en daar houden zij van?
3: Ja, nou dat blijkt dan wel, ja. Dat ze zich daar wel prettig voelen. Want de waterlelies en de gele plompen die waren eigenlijk al aanwezig in het gebied. Daar hebben we niks voor gedaan. Niks om gelaten, dus dat was aanwezig. En mogelijk dat een rol speelde, ja.
0: Ja, ja. Dus nu zijn ze aan het broeden, of althans gaan ze broeden. Hoeveel zitten er eigenlijk, weten jullie dat?
3: Nou, ik denk dat er nu geen één meer zit.
0: Oh.
3: We zitten half september. En ze zijn inmiddels uitgebroed bij ons. En de jongen zijn vliegvlug.
0: Ah, en die gaan dan echt op de trek?
3: Die gaan op de trek, ja. Ah. Ja, die gaan richting het warme zuiden.
0: Ja, ja. Maar komen ze dan volgend jaar wel weer terug naar diezelfde plek?
3: Ja, dat hopen we wel, maar dat is lastig. Een moerasvogel, zeker inderdaad een moerasvogel als een zwarte sterren en deze witwangsterren. Die hebben natuurlijk wel een geheugen van waar het goed is. Ze komen vaak toch wel terug op bekende plekken. Maar ze zijn van nature ook heel erg gewend aan hele dynamische omstandigheden.
0: Ja.
3: Nou, die kennen we niet heel erg meer in Nederland, dus dat zijn toch wel altijd de vaste plekjes waar ze terugkomen. Dus daarom hopen we wel dat ze het zo goed hebben gehad dat ze denken, nou, dat gaan we nog een keer proberen.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Nou, ja. Wij hopen dat jullie hopen. En dan bellen we je wel weer tegen die tijd, Dirk-Jan.
3: Nou, zeker.
0: Ik zou zeggen, maak er een mooi najaar van. En tot de volgende keer.
3: Ja, tot de volgende keer.
0: Dirk-Jan van Roest hoorde je van Natuurmonumenten.

0: Na het nieuws van 4:30 dan gaan we het hebben over een onderwerp dat denk ik veel mensen wel herkennen als je in de auto zit. Dat je je soms zo vreselijk kunt opwinden over wat er gebeurt op de weg. Dat je bijvoorbeeld gesneden wordt door iemand. Of er zit een bumperklever achter je. Of je zit jezelf op te vreten omdat er iemand voor jou met 70 blijft rijden waar je gewoon 100 mag. En je kan er niet langs. Nou ja, dat zijn allemaal van die momentjes in de auto dat je denkt, ik weet dat ik rustig moet blijven, het heeft geen zin. Maar oh, wat kan ik me daar soms ongelooflijk over opwinden. Tot en met schelden aan toe. Meestal als er niemand bij mij in de auto zit.
1: Dat doe ik natuurlijk nooit.
0: Nee, dat doe jij natuurlijk
1: echt
0: nooit, Irene.
1: Nooit maar overkomen, ook echt niet.
0: Nooit.
1: Nooit, hè? Echt niet.
0: Wat een daar!
1: Ja, weet je hoe goed Brabanders kunnen vloeken?
0: Oh, nou, dat wil ik graag horen straks. We gaan het er zo over hebben na het nieuws van 4:30. En als je mee wilt praten over jouw ergernissen in het verkeer, hoe ben jij in de auto? Lukt het jou om toch een beetje rustig te blijven? Of zit je soms hard op te schelden en te tieren in die auto? En denk je achteraf, waar maakte ik me nou zo druk over? Je kunt nu bellen of appen naar 088-850-51-52. En dan spreken we elkaar zo na het nieuws van 4:30 met Lotte. En wat zit daarin?
2: Premier Jette heeft gereageerd op de spoorsabotages vandaag. Ik praat je zo even bij.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Ik ben Anna uit Purmerend.
14: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
15: Ik ben Bas uit Hilversum.
16: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
17: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:30. In Den Oever is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In een recreatieplas bij Arnhem is vanmiddag het lichaam van zanger Ben Saunders gevonden. Dat bevestigen bekenden van de zanger aan de Telegraaf. Saunders zou sinds vanmorgen vermist zijn geweest. Vanmiddag werd er een lichaam gevonden in het water daar bij Arnhem. Familie en vrienden van Ben Saunders zijn naar de plas toegekomen. Of het gevonden lichaam daadwerkelijk van de 43-jarige zanger is, is nog niet bevestigd door de politie. Ben Saunders won 15 jaar terug het eerste seizoen van The Voice of Holland. Premier Jette noemt de sabotage op het treinspoor vandaag ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij laat nog niet weten of het terrorisme is of niet. Daarvoor wil hij het politieonderzoek afwachten. Al de hele dag heeft het treinverkeer last van de spoorsabotage. Vanmorgen werden er op bijna 30 plekken in het land buizen en andere spullen op het spoor gevonden. Nadat die waren weggehaald, werden er op sommige plekken weer spullen op het spoor gelegd. Mocht je last hebben van die sabotageacties, dan heb ik wel goed nieuws. Want normaal gesproken kan je in zulke situaties je geld niet terugkrijgen, omdat sabotage valt onder overmacht. Maar daarvoor maakt de NS nu een uitzondering, zeggen ze tegen nu.nl. Hoeveel je precies terug kan krijgen hangt af van de opgelopen vertraging. De TikToker die verdacht wordt van de steekpartij achter het Centraal Station in Amsterdam is op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis is geschorst. Hij is nog wel verdachte in de zaak. Het onderzoek loopt nog. Een kleine 3 weken terug was die steekpartij. Daarbij raakten 4 mensen gewond, onder wie de TikToker zelf. Een dag later konden zij allemaal het ziekenhuis weer verlaten. Willem II-fans die vanavond hun club komen aanmoedigen in de Johan Cruijff Arena hoeven niet met trek op de tribune te zitten. Ze krijgen namelijk een gratis hamburger aangeboden. Ajax-supporters delen die uit. De Ajax-fans vinden namelijk dat de uitsupporters maar een heel karig horeca-aanbod voorgeschoteld krijgen in het stadion waar ze zijn. In de arena is een hotdog eigenlijk de enige warme maaltijd, zegt een fan. De supportersclub wil dat veranderen. Ze hopen dat zoveel mogelijk supporters van Willem II vanavond de hamburgers willen aannemen en dan geen hotdog kopen, zodat de boodschap goed overkomt bij de cateraar. De wedstrijd tussen Ajax en Willem II begint vanavond om 8:00. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel Lotte, wij gaan verder met het weer. Dat krijgen wij van Jan Visser.
15: Het is nazomers vanmiddag. Op veel plaatsen wordt het maximaal zo'n 23 tot 24. In het zuidoostelijk deel van onze provincie, vooral in het Gooi en regio Amsterdam, kan het zelfs 25 graden worden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. Verder veel zon, maar ook sluierwolken. Later op de middag wordt de bewolking wat dikker en vanavond neemt de kans op wat regen of een bui toe. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond draait de wind naar het westen. Morgen starten we met zon, later op de ochtend en in de middag, eerste helft van de middag, is er kans op buien, mogelijk met onweer. Later in de middag klaart het weer wat op. Temperatuur morgen maximaal zo rond 19 graden en de wind is matig uit het westen tot noordwesten.
14: Dan gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. De ANWB meldt een paar files. Op de A9 bijvoorbeeld ging het even mis. Van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Gaasperdam en Amstelveen staat een file van 6 kilometer. Die kost je een kleine 10 minuten vertraging. En dan A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid. Daar heb je ruim een kwartier vertraging na een ongeluk. De bergingswerkzaamheden zijn daar in volle gang. Maar er zijn wel 2 rijstroken dicht.

0: Steve Winwood hier bij NH met Valerie.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het over de vraag of jij je een beetje kunt inhouden in de auto. Als het allemaal tegen zit, je komt in een eindeloze file. Of je wordt gesneden, er zit iemand op je bumper. Iemand haalt jou rechts in. Het zijn allemaal ergernissen die je kunt hebben. Maar wat doet dat met jou? Word je boos? Ga je zitten schelden, vloeken, tieren? Of ben je helemaal zen en rustig en denk je... Het komt allemaal wel goed. Ik ben vreselijk categorie 1. Ik ga zitten schelden en vloeken.
2: Ja, ik krijg ook het schuim op de lippen.
0: Ja, hè?
2: En dan stoom uit de oren.
0: En ga je ook hardop schelden?
2: Ja, wat dacht jij? Ook. Tot met die raampjes dicht, dan horen ze het nog, joh.
0: Ja, ik zeg, en dan schaam ik me wel eens. Want dan zie ik mensen naar mij kijken en dan denk ik... ja, inderdaad, ik zit hier als een malle te vloeken. En ik heb het ook, dan kijk ik naar achter. En dan zie ik daar mijn hondje. En Molly, die ligt dan een beetje soort angstig vanaf de achterbank naar mij te kijken.
2: Nee.
0: Gaat het allemaal wel goed daar? Dat is wel een goede relativering trouwens. Want meestal denk je dan het rustig.
2: Hondje, maak je wel eens het hondje wakker dan?
0: Nou,
2: zo heel dat, relaxed ligt te slapen.
0: Ja. Ze schrikt dan echt. Dan gaat ze rechtop zitten. En dan denkt ze van, oh, er is paniek in de tent. En dan is het alleen maar omdat iemand mij gesneden heeft. Of op de bumper zit. Nou goed, we vragen vandaag bij jou, aan jou hoe dat bij jou in de auto gaat. Ben je een beetje rustig? Weet je je in te houden? Of zit je lekker te schelden en te vloeken? Kan natuurlijk ook een heerlijke uitlaatklep zijn. Bel even of app naar 088 850 51 52. Christian deed het al. Die zegt, ik heb gescholden in de auto toen mijn schoondochter moest bevallen en heftige weeën had. Toen zei ik tegen haar, opschieten, verdorie, we moeten naar het ziekenhuis.
2: Oh, die heel herkenbaar heb ik ook gehad.
0: Ja, natuurlijk.
2: Heb ik ook gehad. En toen zei die taxichauffeur, zal ik even langzaam rijden? Ik zei, nee!
0: Wat een gek!
2: Ja.
0: Oh,
2: nou ja, dus,
0: hemel.
2: Maar goed. Dat is een hele andere tak van sport. We hebben Jelle, die heeft het over rotondes. Die ken je misschien ook wel, Patricia.
0: Tuurlijk.
2: Mensen die geen richting aangeven op een rotonde.
0: Oh, dan sta je te wachten.
2: Fout. En nou, daar heeft Jelle een scheldwoord voor. Punt L. Puntje, puntje L. Die ken ik nog niet, jawel. Een punt.
0: Punt L. Punt. Ik denk paardenlul. Wilt u dat niet gewoon? Of zou die puntlul bedoelen?
2: Nee, puntlul denk ik. Maar ik zeg ook paardenlul.
0: Of pannenkoek. Want ik vind pannenkoek een heerlijk scheldwoord.
2: Ja, die is
0: pannenkoek.
2: Ja, dan moet je wel in die P.
0: Maar als ik er mijn eentje ben, dan gebruik ik wel heftiger termen. Goed, we gaan het erover hebben met Jeffrey. Jeffrey Kok heeft namelijk een rijschool in Wormer. Die maakt vast van alles mee. Goedemiddag, Jeffrey.
3: Goedemiddag. Yes, goedemiddag.
0: Ja. Zie je vaak hufterig gedrag in het verkeer?
3: Ja, heel veel. Ik rijd 10 uur per dag in de auto. Dus dan kom je wel wat tegen. Zeker met lessenauto's. Wordt niet altijd gewaardeerd. Nieuwe leerlingen. Ze hebben natuurlijk allemaal... Ze rijden ze allemaal natuurlijk in één keer. Hè. Dus,
0: maar dat is wel lullig, ja.
3: Vanmorgen gaan we richting examen. En er staat file richting Amsterdam. En er komt er een die wil er nog tussen. Dus die snijdt ons af. Maar hij kon er niet tussen. Dus hij moest remmen. Wij rijden 80 km.
0: Ja.
3: Dus hij gaat vol in de ankers. Ja, dat meisje vol in de ankers. Nou, die moet een examen doen. Die zit meteen in de stress.
0: Ach.
3: Ik zeg niet dat ze door de stress gezakt is, nee, want ze was ook gezakt. Maar het hielp niet mee, zeg maar.
0: Nee, dat snap ik. Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen als dat je gebeurt in de les op weg naar je examen. Ja.
3: Zeg een examen, dan zou hard moeten remmen midden op de weg. En dan ook nog zeggen tegen ons van, wat maak je druk?
0: Oh, echt? Dus
2: Jeffrey, heb je gescholden?
3: Ik scheld niet zoveel. Nee, het helpt toch niet. Je kan schelden, maar dan ga ik hier zitten naast die leerling. Ik zit naast Isabel hier. Jasmijn. Ik zit naast Jasmijn, dan ga ik lopen schelden. Gaat zij tegen de ouders vertellen dat de instructeur loopt te schelden.
0: Dat is ook zo. Dus jij kunt je wel een beetje inhouden, maar is dat ook zo als je privé in de auto zit?
3: Ik hou me redelijk in, ja. Alleen wat ik wel eens heb, is als ik merk dat bijvoorbeeld iemand mij aan de linkerkant wil inhalen en ik zie dat hij naar rechts wil, dan ga ik het een beetje... Net even wat harder rijden, dat hij net die voor kan. Dus hij er langzamer gaat, ga ik ook een beetje langzamer.
0: Oh, wat
3: dan
0: dwing
3: ik hem op die linkerbaan te blijven. Oh. Ja, moet je niet proberen in te halen.
0: Maar wacht even, je mag toch gewoon inhalen? Of zeg ik
3: ze gaan op de linkerkant rijden. Dat is de linkerkant, is voor de rotonde bij ons, dat is richting de brug.
0: Oh.
3: En dan willen ze het er nog even voor op de snelweg.
0: Ja. Nee, ik snap het. Ze hebben dan voorgedrongen eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nee, dat snap ik. Ja, ik dacht dat je bedoelde gewoon op de snelweg. Want dat gebeurt mij ook wel eens. Dat ik dan gewoon wil uitvoegen. En dan gaan ze je er gewoon niet tussen laten. Dat je denkt van, ja, maar jongens, ik rijd gewoon op de snelweg. Ik wil uitvoegen, punt. Laat me erbij. Why not? Nou, dat is toch waar.
3: Maar als je druk maakt, dat klinkt ook al zo. Als je bijvoorbeeld haast hebt, dan zal je altijd zien dat voor je gevoel heb je alles tegen.
0: Dat is waar.
3: Rood, noem het maar op.
0: Alles stoplichten.
3: Je kan beter ontspannen, relax, tranquilo. Ja. En dan gaat het wat, gaat allemaal vloeiender.
0: Dat is
3: gaat
0: waar.
3: Allemaal lekker. En dan moet ik zeggen, als je druk maakt, dan word je ook niet... Ja, dan ga ik weer heel erg beesterig klinken. Maar je wordt geen betere chauffeur van, zeg maar, als je opgefokt in die auto zit.
0: Nou, daar heb je wel een beetje een punt. Ja. Je gaat dan toch automatisch net even te hard rijden. Je bent gewoon helemaal gefocust op de verkeerde dingen.
3: En dan word je aangehouden en dan wat heb je dan voor smoes?
0: Ja, dan heb je echt de pop aan het dansen, ja. Nee, dan,
3: dan heb je niks.
0: Nee, dan heb je een boete. Hey, heb je ook wel eens leerlingen in de auto zitten waarvan je denkt... dat wordt wel zo'n type, zo'n bumperklever of een afsnijder... of een asociale rijder waar mensen zich kapot aan gaan ergeren?
3: Ik doe het 9 jaar, ik heb er maar zeg maar... in die tijd heb ik er wel 2 gehad dat ik zeg van ja, dat is echt... Ik snap niet dat hij überhaupt zijn rijbewijs heeft gehaald. En die was hem ook 3 weken later weer kwijt.
0: Oh, echt?
3: Maar, ja, ik was op het punt te stoppen met hem. Want hij ging op een gegeven moment rijden in de straat. Gaat hij gewoon toeteren naar een andere lesauto dat hij opschoot. Zit hij nou, man. Ik kan echt niet wat je doet, man. Ik zit dus gewoon echt asociaal.
0: Oh.
3: En toen zei ik nog tegen die examinator. Die was stond er buiten toen de tijd met corona was dat. En hij zei, die gaat het niet halen. En dan komt hij terug geslaagd. Ik denk, hoe dan?
0: Ja, hoe kan dat nou?
3: Dat was wel de 3de keer trouwens. Want de eerste keer dat hij gedreigd... Ja, volgende keer neem ik gewoon een gun mee. En dan als je als je nog 1 keer zoiets zegt... Ik zeg, dan is het gelijk afgelopen. Als CBR gaat mij dan bellen. Want ik zeg, hey, wat is dat voor gozer? Moet hij een test doen of zo?
2: Oh, nee, maar die rijdt wel ergens rond dus, Jeffrey, deze persoon.
3: Hij reed rond, ja, maar of hij nou nog zijn rijbewijs heeft, dat betwijfel ik. Want hij was hem toen al na 2 maanden volgens mij al kwijt of zo. Dus
0: Oh, wat heftig dat zeg. Ja, nou ja, dit soort types kom ik natuurlijk ook wel eens tegen. Ik zit best wel veel op de weg. En ja, ik weet dat ik me dan niet erover op moet winden. Maar toch vind ik het zulk irritant gedrag. Dat enorme op die bumper kleven. Terwijl ik al best wel te hard rij, bij wijze van spreken. En er dan zo eigenlijk ongeveer bijna tegen je aankomen gewoon. Dat je denkt, nou ja, dit is gewoon levensgevaarlijk. En toch, als jou dat overkomt, dan blijf je rustig. Ik vind het knap, Jeffrey.
3: Ja, bumper kleven vind ik helemaal. Dat boeit me helemaal. Die zit achter me lekker. Hij mag iets langzamer rijden. Je wil wel leerlingen dat ze wel doorgaan.
0: Ja,
3: dus je moet wel, als je 60 mag, kom op, wel even 65 rijden.
0: Precies.
3: Want niet op die 60 rand gaan zitten, want dat is gewoon irritant als mensen achter je rijden.
0: Dan snap je de ergernis ook, want die ergernis ken ik ook. Dat je dan achter iemand rijdt op de snelweg die steeds 90 blijft rijden, terwijl je daar gewoon 100 mag. Ja, dat is echt. Nou goed, dankjewel Jeffrey dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. Ja, en succes weer met de komende dagen.
3: Ik ga even rijden met Jasmijn. Dat is echt een schatje, want dat wordt gewoon eentje die iedereen voorrang geeft.
0: Oh, nou, doe er de groetjes en heel veel succes.
3: Doei.
0: Hoi. Ja, en als jij ook iets wil delen over jouw situatie... hoe zit jij in de auto? Bel of app ons dan op 088 850 51 52.

0: Hathaway, what is love? Nou, love is in elk geval niet scheldend en vloekend in het verkeer. Iedereen voor ons schelden die op je bumper zit te plakken.
1: Oh, dat kan ook liefde zijn. Ja. Voor het goed autorijden.
0: Ja, zeker. En het kan ook een heerlijke uitlaatklep zijn. Ik kan me nog wel herinneren dat mijn zus vroeger ook nogal vocaal en verbaal was in de auto. En dat ze dan met haar kleine dochtertje van, nou, ik denk 2, 3 jaar in de auto zat, die dat allemaal meekreeg. En toen zaten er op een gegeven moment een paar andere kinderen mee in de auto. En toen zat dat kleine nichtje van me, die zat daar te kraaien op de autostoel naast haar. Motherfucker. En nou, dat was natuurlijk een klein beetje een gênant verhaal. Maar die zat er als een...
1: Maar het is wel hilarisch.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ik denk,
0: ja. Toen dacht mijn zus ook wel van, ja, misschien moet ik ietsje minder.
1: Ik denk
0: minder.
1: Dat heel veel ouders dit herkennen. Heel veel ouders of mensen hebben een hondje achterin die schrikt, of een kindje dat herhaalt.
0: Ja, ja. Ik zie ook dat Marjolein is het, geloof ik, zegt, met de kinderen erbij houd ik me wel in. Of dat probeer ik in elk geval. Ja. Nou, dat is heel erg goed. Trixie heeft ons ook een appje gestuurd. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel eens eerlijk, Trix, hoe zit jij erbij in de auto? Of zat je erbij?
2: Nou, ik ben afgelopen vrijdag ging ik naar een vriendin in Groningen.
0: Ja.
2: En ik was op 6 kilometer afstand en toen werd ik gigantisch gesneden door een andere auto. Mijn spiegel eraf, allemaal aan de zijkant van mijn auto, allemaal krassen.
0: Maar dat is meer dan gesneden. Dan ben je echt aangereden dus.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeetje.
2: Want het was een tweebaansweg. En ik zag hem niet eens achter me aankomen. Maar goed, dat terzijde. Ik merkte dus toen hij op een gegeven moment naar rechts weer wilde. Want ik kwam aan de andere kant kwam een tegenligger ook heel hard aanrijden. Dus hij had zoiets van, ja, ik moet toch weer naar rechts. Maar ik zei ook tegen hem, ik zeg, je hebt zoveel mazzel gehad. Voor hetzelfde geld draai je hartstikke dood.
0: Ja, want
2: dat je frontaal op elkaar knalt.
0: Ja, ja, zeker. Dat is levensgevaarlijk. Maar je hebt die man, die is dus wel gestopt. En jullie hebben de schade gewoon wel af kunnen wikkelen, zeg maar.
2: Ja, het was wel zo dat op een gegeven moment hij reed behoorlijk hard door daarna.
0: Oh.
2: En ja, ik niet. Dus ik was iets van plankgas en mazijnen. Dat hij wel de weg af moest. Want ik denk, ja, het zal het toch niet gebeuren.
0: Jeetje, wat heftig, joh, om mee te maken.
2: Ja, ja, dat was. Ja, daarna sta je wel even te shake, hoor. Want ik zie van. Zo. Dat een engeltje op mijn schouder.
0: Nou, inderdaad. En heel dapper van je ook. Dat je echt achter hem aan bent gegaan. Van, hé, vriend.
2: Ja, ja, dat niet ik zo dacht, snel weg. Dat zou me niet gebeuren.
1: Werd je ook boos?
2: Zo helder kon ik nog wel nadenken. Wat zeg je?
1: Werd je ook boos?
2: Nee. Meer dan schrik.
1: Okay.
2: Ja, en toen we eenmaal uit de auto waren, toen. Ja, toen begon ik netjes voorgesteld. En toen zakte mijn adrenaline ook behoorlijk snel.
0: Oh, wat
2: dus,
0: goed.
2: Ja. Nee, maar ik ben niet boos geworden.
0: Nee. Nou, dank voor je verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat het enorm schrikken is geweest.
2: Ja.
0: Fijn dat je er toch goed vanaf bent gekomen zelf.
2: Ja, zeker weten. Ja. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, ja, die krassen kunnen gerepareerd worden. Hè.
2: Daarom.
0: Ja, nou, fijne middag nog.
2: Dank je wel.
0: We gaan door met Lia. Goeiedag, Lia.
3: Wel, Patricia.
0: Hallo, vertel het eens.
3: Ja, nou, dat is een jaar of 5, 6 geleden. Want ik mag nu niet meer rijden. Maar goed, dat terzijde. En ik reed bij ons op de Randweg. En ik was in de veronderstelling dat ik daar 80 mocht.
0: Ja.
3: En dan reden ze voor me zo tuttig. En ik denk, nou, ik had helemaal geen haast hoor. Maar dan kan ik het toch niet uitstaan dat ik daar achter moet rijden.
0: Dat dus snap ik. Dat heb ik ook altijd, ja. Want je denkt, nou, kom op, mag je 80 dan gassen. Ja, ja, ja.
3: Dus ik ging gewoon door met 80. En ik moest er bij Zandpoort af. En toen zag ik ineens dat het bord 70 er stond. Dus ik denk, oh god. Nou ja, misschien er stonden wel overal bij ons thuis staan er camera's. Hè? Maar ja, ze werken niet altijd allemaal hoor.
0: Ja.
3: En het heeft geen gevolgen gehad.
0: Oh, nou gelukkig, daar heb je even gemazzeld, zeg.
3: Ja, dat heb ik zeker.
0: Ja, want het kan een duur grapje zijn, inderdaad.
3: Oh. Ja, zeker. Nou, oké, ja, dat is, maar het is al een poosje geleden, hoor.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, en nog. Mooi verhaal, Lia.
1: Wel ook heel eerlijk dat je het toegeeft, Lia, vind ik. Want het is ook best wel... Nou, vind ik wel dapper van je.
0: Zeker.
3: Ja.
0: Ja. Leuk dat je even belde, Lia. En een fijne middag voor jou. Doeg, doeg.
3: Hetzelfde.
0: Ja, ik vind het ook leuk om nog even de app van Jos mee te nemen. Onze lieve trouwe luisteraar Jos. Die zegt, het is toch heerlijk om je af te reageren achter het stuur. Je doet er, in tegenstelling tot afreageren achter het beeldscherm, in principe niemand kwaad mee. Het is goed voor de adrenalinespiegel. Sukkel, zegt hij, heb jij ruimwijs bij een pakje boter gekregen?
1: Oh ja.
0: Die kwamen vaker binnen in de app. Ja, van mensen die zeiden, ja, dat zei mijn moeder altijd. Heb je bij mij een pakje boter gekregen? Nou, dat is wel ja, een lekkere uitlaatklep inderdaad. Zo moet ik het ook maar zien, denk ik.
1: Zeker. En ik heb nog een tip van Marijke. Zij appt, grappig, ik moet altijd zo hard lachen als ik mensen helemaal kwaad achter het stuur zie zitten, alsof dat helpt. We kunnen nou eenmaal niet allemaal even goed autorijden. Dus zij zegt, adem in, adem uit.
0: Ik ga daarmee oefenen. Ga jij ook oefenen? Als we straks naar huis
1: gaan? Op de ring straks.
0: Oké, ik word gesneden. Oké, hij haalt me rechts in. Dat is, maakt allemaal niet
1: kleeft.
0: Uit.
1: Hij kleeft.
0: Maakt het uit. En hij rijdt maar 50, waar hij 80 mag. Ja, geen probleem.
1: Adem in.
0: Adem uit.

0: Robert Palmer, Every Kind of People. We krijgen nog een goede grap van Martijn binnen. Druk maken, dat laat ik aan de compressor over. Nou, dat is toch een gouden tip. Als je in de auto zit, maak je niet druk. Vroeger zeiden ze, maak je niet dik, dun is de mode. Maar maak je niet druk, dat doet de compressor voor je. Dat is ook een goede. En straks hebben we na het nieuws van 5 uur... een misschien wat luguber verhaal. Dat gaat over een opgraving op Texel die morgen gaat beginnen. Wat er precies gaat gebeuren, dat hoor je zo.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
10: Ik ben Joyce uit Annapolona.
11: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
12: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
13: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
14: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. In een recreatieplas bij Arnhem is vanmiddag het lichaam van zanger Ben Saunders gevonden, zeggen vrienden van de zanger tegen de Telegraaf. Hij zou sinds vanmorgen zijn vermist. De politie heeft nog niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Het treinverkeer is vrijwel overal in het land weer hervat. ProRail heeft het materiaal op alle sporen weggehaald na de spoorsabotage vanmorgen. Alleen een kort traject in het oosten van het land is nog verhinderd. En weer een inbraak bij een brandweerkazerne in de regio. Dit keer in Huizen. Inbrekers hebben gereedschap meegenomen. Er is nog niemand opgepakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en hoe gaat het intussen op de weg? Nou, dat weet de ANWB. Die meldt een aantal files. Ik noem even de langste daarvan. Op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn, daar heb je ruim 5 minuten vertraging. Bijna 10 minuten oponthoud heb je op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Gaasperdam en Amstelveen. Er staat een file van 7 kilometer. En dan nog problemen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. Daar 6 minuten vertraging. En problemen op het spoor ook in Noord-Holland. Want tussen Haarlem en Voorhout rijden geen treinen. En dat komt door een beschadigde de spoorbrug. Dat gaat tot ongeveer 6 uur duren. Een uurtje nog.
11: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
13: Voordeeluitjes.nl.
18: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
19: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
18: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
19: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
18: Bestel op budgetbroodjes.nl.
19: Nu ook in Purmerend.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
21: voordeeluitjes.nl.
22: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
23: Van het bos tot in de tuin.
22: Zagen.
23: Snoeien.
22: Blazen.
23: Maaien.
22: Meer maaien.
23: En nog meer maaien.
22: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
23: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
22: Stiel. Sterk werk.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: DNA met Red Light Spells Danger. Het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn er tot 7:00 vanavond. Dus we gaan nog een heleboel spannende en leuke en mooie dingen doen. Maar wat staat er voor het komende uur op het programma? Lieve Irene.
2: Ja, Patricia, we gaan bellen met Saskia Noord.
0: Leuk.
2: Zij schreef het succesvolle boek De Eetclub. En daar is nu ook een Netflix-serie van gemaakt. Die is binnen een paar dagen al een enorme hit geworden.
0: Ja.
2: Je hebt al een stukje zitten kijken.
0: Ja, oh, hij is echt zo goed gemaakt. Je zit echt vanaf de eerste seconde er helemaal in.
2: Oké, okay, en ook spannend dus.
0: Heel spannend. Ja,
2: ja. Leuk, leuk. Dus straks horen we Saskia Noord daarover. Maar eerst, daarvoor komt sportverslaggever Milton. En die blikt vooruit op de wedstrijd van Ajax vanavond. Thuis tegen Willem II.
0: Ja, en toen ik dat hoorde dacht ik, hé, wat gek, want het is dinsdag. Maar dat heeft een reden dat dat vanavond is. Want meestal spelen ze natuurlijk niet zomaar op een doordeweekse dinsdag tegen elkaar.
2: Daar weet Milton denk ik alles van.
0: Die weet daar alles van, dat horen we straks. Wij gaan nu eerst verder met een, ja, misschien klinkt het wat luguber verhaal eigenlijk. Want op de algemene begraafplaats in Den Burg, dat is op Texel, worden morgen 9 lichamen opgegraven van onbekende doden. Het zijn dus personen van wie niemand weet wie ze zijn. Met modern DNA-onderzoek is de hoop dat er dan meer bekend kan worden over hun identiteit. En daar ga ik over praten met Erwin Sinteny van de politie Noord-Holland. Goedemiddag, Erwin.
3: Goedemiddag.
0: Ja, die lichamen die jullie nu gaan

0: onderzoeken. Hoe lang liggen die daar al begraven eigenlijk?
1: Degene die daar het langste ligt van deze club, die is van 1932.
0: Zo. En tot wanneer ongeveer? Tot welke?
1: De laatste die begraven is waarvan we niet weten, ook van deze negen, die is van 1983.
0: Oh ja, zo recent eigenlijk nog. En hoe zijn deze personen op de begraafplaats op Texel terechtgekomen?
1: Het zijn allemaal aangespoelde drenkelingen op Texel. Destijds is niet uit het onderzoek gebleken wie zij waren. En zijn ze uiteindelijk anoniem begraven. En dat gebeurt dan op last van de burgemeester. In afwachting op eventueel nadere onderzoeksmogelijkheden. En die dienen ze dus nu aan.
0: Ja, dus het zijn over het algemeen drenkelingen eigenlijk aangespoeld op Texel. Maar je had het over 1930, dus er zijn misschien ook nog mensen bij vanuit de oorlog die toen op Texel overleden zijn.
1: Ja, want dit onderzoek doen we ook niet alleen. Alle drenkelingen die zijn aangespoeld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, die worden onderzocht door de Bergings- en Identificatiedienst van Defensie, de BIDKL. Die doen echt specifiek voor die periode het onderzoek. En we laten ons allebei nadrukkelijk ondersteunen door de medewerkers van het Nationaal Forensisch Instituut, die ook met een grote club mensen naar Texel komen om dat onderzoek uit te voeren.
0: Ja, want zij doen natuurlijk echt dat DNA-onderzoek. En zijn deze negen die morgen worden opgegraven? Ja, het klinkt een beetje luguber natuurlijk eigenlijk. Hè? Als ik het zo zeg, dan denk ik, het klinkt als iets uit een film. Maar zijn dit de enige negen die nog niet geïdentificeerd zijn, die op Texel liggen?
1: Nee, op Texel liggen er nog meer. Op deze begraafplaats liggen er nog 38, waarvan we niet weten wie het zijn. En aan aanleiding van de ervaringen van morgen en de resultaten ervan, en ook een overleg met de burgemeester, kunnen we hopelijk evalueren om de volgende keer er nog een aantal op te graven.
0: Ja, en waarom doen jullie dat onderzoek nu? Is dat omdat er nog steeds nabestaanden zijn die zeggen van school, zouden jullie dus kunnen kijken of daar misschien iemand bij zit die wij nog missen? Of hoe gaat dat?
1: Ja, we doen permanent doen we onderzoek om deze mensen bij elkaar te brengen. Als iemand vermist is, dan hebben we het over de familie, over de achterblijvers. En we verzamelen ook DNA van achterblijvers om die match te kunnen maken.
0: Ja, ja.
1: Van deze overleden personen hadden we nog geen DNA afgenomen, want het was er in die tijd nog niet, die onderzoeksmogelijkheden. En dat gaan we dus nu proberen bij elkaar te brengen.
0: Ja, ja.
1: En we roepen ook nog steeds mensen op die bloedverwant zijn van iemand die is vermist. En dat is eigenlijk vanaf na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1920, 1918 om precies te zijn. Die kunnen zich melden bij de coldcase.politie.nl om een afspraak te maken om hun DNA veilig te laten stellen.
0: Ah, ja.
1: Zodat we ook de andere kant de databank kunnen vullen met mensen die iemand vermissen.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk toch wel belangrijk, denk ik, hè, voor die achterblijvers om te weten wat er nou ooit gebeurd is.
1: Ja, dat is enorm belangrijk. We doen dit jaar, ik werk natuurlijk al enkele jaren, veel ervaring mee. En we zien eigenlijk dat het missen van iemand zwaardere emotionele belasting geeft als iemand die iemand verliest. Dus de onzekerheid maakt het voor sommige mensen echt ondraaglijk.
0: Ja, ja, dat kan me goed voorstellen. Die vraag blijft iedere dag in je hoofd zitten natuurlijk, van wat zou er nou gebeurd kunnen zijn?
1: Absoluut.
0: Ja, het feit dat iemand dan op Texel begraven blijkt te zijn is natuurlijk nog niet direct ook het antwoord op die vraag van wat is daar gebeurd. Maar daar kun je dan misschien wel een begin van een verhaal van maken. Is dat in het verleden ook alles gelukt? Dat mensen inderdaad geïdentificeerd zijn op deze manier? Dat jullie wat dat betreft dus een onbekende dode een naam hebben kunnen geven?
1: Nou, dat gebeurt best wel vaker. We hebben het onlangs gehad met twee scheepbreukelingen die wilden naar Engeland toe. Die mensen kwamen uit Afghanistan en die hebben we inderdaad ook weten te identificeren. Er waren echt beperkte lichaamsdelen die we toen hadden. Maar ook verschillende zeelieden. We hebben een zeezeiler die is aangespoeld door de razende bol. Die hebben we ook in contact kunnen brengen met zijn nabestaanden inmiddels.
0: Ja, en morgen gaan jullie dus beginnen met het opgraven van deze negen onbekende doden. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, we laten ons bijstaan door de begraafplaatsbeheerder. Dus hij is een belangrijke speel in dit verhaal. Hij helpt ons met het grovere graafwerk. Maar zodra we bij de eerste begraven persoon aankomen, bij de eerste kist, vanaf dan wordt het handwerk. Dan gaan we stukje bij beetje gaan we de boel afgraven. En de menselijke resten sorteren. Want er liggen er meerdere op elkaar. Dat moet natuurlijk allemaal gescheiden worden. Dat gaan we netjes en zorgvuldig doen.
0: Ja, nou, een heftige klus, lijkt me zo. Veel succes morgen. En laten we hopen dat het wat oplevert.
1: Ja, dat hopen wij ook. En dank u wel voor de aandacht in ieder geval.
0: Graag gedaan. Erwin Sintenie hoorde je, woordvoerder van de politie Noord-Holland.

0: Ella Langley met Choosing Texas.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, het is weer tijd voor de sport. En die bespreek ik vandaag met Milton, die hier in de studio is van de sportredactie. En Milton, jij wilde beginnen met de wedstrijd van Ajax tegen Willem II, die vanavond gespeeld wordt. En toen dachten wij hier, dat is eigenlijk best wel gek op dinsdag, toch?
2: Ja, als het nou nog een Europese wedstrijd is, dan zou je nog denken van oké, dan snap ik het.
0: Kan gebeuren.
2: Maar het is zowaar gewoon een competitiewedstrijd. En dat is dus redelijk uniek. Dat heeft ermee te maken dat die wedstrijd afhankelijk al veel eerder op de planning stond. In het weekend van 21 augustus. Maar het heeft de KNVB besloten om wedstrijden van Twente, NEC en dus van Ajax uit te stellen. Het heeft ermee te maken dat ze dan extra rust kregen vanwege die laatste voorrondes voor de Europese toernooien. Nou, in het geval van Ajax ging het om de Conference League. Zoals de wedstrijden tegen FC Sion. En daartussendoor hadden ze even vrij, zodat ze zich mentaal en fysiek beter konden voorbereiden. Ik vind het altijd een beetje overdreven.
0: Ja? Ja. Het zijn toch hele zware wedstrijden in Europa? Ik bedoel, dan komen ze helemaal kapot terug. Dan moeten ze hier nog voor de Eredivisie.
2: Ja, ik snap wel dat de KNVB zegt van, nou, het is goed om jullie rust te geven. En we willen de kans dat jullie doorgaan natuurlijk vergroten. Ja. Dus dat jullie meer rust krijgen. Aan de andere kant denk ik ook van als dat nou, ik snap dat je het voor zo'n voorrond doet. Maar ik zou het beter begrijpen als je het aan het eind van een groepsfase of zo. Wat doet de KNVB vaak nog wel. Dat ze dat daar dan mee. Maar het is wel goed dat ze in ieder geval meedenken. Dat
0: absoluut, ze moeten niet helemaal uitgeput met de tong op de tenen daarbij bij die uitwedstrijden, die Europese wedstrijden komen.
2: Maar ik vraag me wel altijd af of het echt zoveel verschil maakt. Of je wel spelen dat ik aan de andere kant, zorg je er wel weer voor dat je in hetzelfde ritme blijft.
0: Ja.
2: Want ik had het er vorige week toevallig met de trainer van Telstar over. Die was er een beetje de dupe van dat die wedstrijd werd uitgesteld. Want die had veel liever wel gewoon willen spelen. Dus vaak, ik weet niet hoe Willem II erin staat, maar die hadden denk ik wel gewoon het weekend willen spelen. Want die zijn nu afhankelijk van Ajax.
0: Ja, en die moeten opeens op een dinsdagavond gaan spelen. En die krijgen dan, begreep ik net van Lotte, krijgen ze hamburgers voor geschoteld van de Ajax-supporters. Ja. Maar daar gaan we misschien zo nog wel even over hebben. Een grappig verhaal. Even, hoe staat Ajax ervoor voor vanavond?
2: Nou, eigenlijk wel een stuk beter dan vorige week. Want ze hebben afgelopen weekend ruim gewonnen van Fortuna Sittard. Ja. 5-1 was ook echt wel in de tweede helft een goede wedstrijd. Weer een beetje in die flow te komen. Zeker na een best wel pijnlijke nederlaag tegen PSV. Maar ja, het lijkt alsof de koplopers steeds verder aan het weglopen waren. Maar als ze winnen Ajax vanavond, dan is het verschil nog maar 3 punten. Dus dat is echt wel positief.
0: Ja. Staan er beter voor dan vorig jaar aan het begin van het seizoen.
2: Ja, dat sowieso. Maar het is ook niet zo heel moeilijk in dat opzicht.
0: Ja, en dan nog even over die hamburgers. Hoe zit het nou? We hoorden het net al eventjes bij Lotte in het nieuws. Maar wat is nou eigenlijk, wat gaat er gebeuren vanavond?
2: Nou, bij Ajax heb je een verschillende supportersverenigingen. Onder andere de supportersvereniging Ajax, maar ook een AFCA supportersclub. En die supportersclub heeft besloten om hamburgers uit te delen gratis aan supporters van Willem II. Het heeft ermee te maken dat er heel weinig keuze is in warm voedsel, warm eten eigenlijk voor de supporters die in het uitvak zitten.
0: In de arena bedoel je?
2: In de arena, ja. Oh. Ik heb begrepen dat ze alleen maar hotdogs kan eten.
0: Ja.
2: Nou, dat vind ik een beetje karig.
0: Zeker.
2: Voor zo'n grote club als Ajax.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Maar waarom boeit dat die Ajax supporters? Kijk, ik kan me voorstellen dat die supporters van Willem II denken, wat is dat voor een shit zo hier? En waarom krijgen we niet gewoon een lekkere bak bami of zo, of een goede hamburger? Maar waarom maakt de Ajax-club zich daar zo zorgen over?
2: Nou, omdat ze wel een goede gast hier willen zijn. Ja, als ik bij jou thuis kom en ik vraag of je wat te eten hebt en je hebt alleen maar chips en borrelnootjes en droog
0: dat
2: brood of zo.
0: Dan
2: zou ik ook denken van, lekkere gastvrouw ben jij, Patricia.
0: Dat is waar, ja.
2: Maar ja, daar maken ze zich best wel druk om. Ik snap ook wel dat supporters.
0: Ik vind het leuk.
2: Ja, je moet wel een goede uitstraling hebben. En om een voorbeeld te geven, FC Twente, die heeft altijd in het uitvak voor uitsupporters een broodje beenham. Een warm broodje beenham met honing en mosterd saus.
0: Zo.
2: Ja, dat is echt wereldberoemd in Nederland.
0: Werk.
2: Ja, dus er zijn best wel wat uitvakken die het echt wel goed op de orde hebben. Ja, maar Ajax is dan dus echt wel gewoon slecht geregeld. Dus ze willen dat eigenlijk als een soort statement naar Ajax van, zorgen ook
0: doe er wat aan.
2: Dat die uitspoors een beetje goed in de watten worden gelegd.
0: Ja, zo is het. Nou, dat vind ik heel mooi. Ajax speelt vanavond om 8:00. Morgen trouwens ook weer AZ, maar daar hebben we het dan morgen denk ik wel even over. Die wedstrijd van Ajax tegen Willem II begint vanavond om 8:00. En die is te volgen natuurlijk in het liveblog dat jij denk ik gaat bijhouden.
2: Zeker, vanaf 6:00 is dat te zien.
0: Fijn, dankjewel.
1: Vandaag de dag.

0: Je hoorde Paul Carrack hier bij NH. We krijgen een paar appjes dat we niet meer te zien zijn op de tv. Via Ziggo is alles zwart, geen geluid. Dat zou kunnen. Er is een klein technisch uitdagingje hier. Maar daar wordt aan gewerkt, zal ik maar zeggen. Hey, en straks dan gaan wij even bellen met Saskia Noord. Dat vind ik heel erg leuk. Dat is natuurlijk een fantastische schrijfster die de ene bestseller na de andere eruit gooit. Maar één van die bestsellers die is nu opnieuw verfilmd. Dat is een Netflix-serie geworden. Ik heb het over de Eetclub. Superspannende serie. En ik ben heel benieuwd hoe zij als schrijfster van het boek, van het oorspronkelijke boek, daarnaar kijkt. We horen het zo na het nieuws van 17:30 met Lotte. Wat zit erin?
1: Bij Prinsjesdag hoort natuurlijk ook het traditionele koffertje met de miljoenennota. Ik neem zo even een greep uit die financiële plannen met je door.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Wat dacht je van Japan?
8: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
7: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
8: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
12: Ik ben Bianca uit Naarden.
13: Ik ben Villa uit Horen.
14: Ik ben Patrick uit Bergen.
15: Ik ben Marika uit Medeblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30 in Broek op Langendijk, is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
1: Goedemiddag. De miljoenennota is vanmiddag aangeboden in de Tweede Kamer, in het traditionele koffertje. Daarin staan de financiële plannen voor het komende jaar. Allereerst zal het aantal mensen onder de armoedegrens volgend jaar waarschijnlijk niet toenemen, maar gelijk blijven. Eerder werd nog voorspeld dat het voor het eerst sinds jaren weer zou gaan groeien. Verder wordt er 600 miljoen euro extra geïnvesteerd in defensie en stijgt het verplichte eigen risico in de zorg met de inflatie mee naar 400 euro. Verder wil het kabinet de komende 2 jaar in totaal 4 miljoen euro uittrekken voor het bestrijden van exotische muggen. Dit jaar zijn al 18 besmettingen gemeld met het West-Nijl-virus en zeker 3 mensen zijn daaraan overleden. Vanaf volgend jaar gaat er ook structureel ruim 500 miljoen euro naar scholen voor het verbeteren van lezen, schrijven en rekenen. En tot slot wordt ook 231 miljoen euro uitgetrokken om de veiligheid op straat, thuis en online te verbeteren. Dat is een greep uit de lijst met plannen. En morgen en overmorgen debatteren de fractieleiders over de kabinetsplannen tijdens de algemene politieke beschouwingen. In een recreatieplas bij Arnhem is vanmiddag het lichaam van zanger Ben Saunders gevonden, bevestigen bekenden van de zanger aan de Telegraaf. Saunders zou sinds vanmorgen vermist zijn geweest. Vanmiddag werd er een lichaam gevonden in het water daar bij Arnhem. Familie en vrienden van Ben Saunders zijn toen naar de plas toegekomen. Of het gevonden lichaam daadwerkelijk van de 43-jarige zanger is, is nog niet bevestigd door de politie. Ben Saunders won 15 jaar geleden het eerste seizoen van The Voice of Holland. De TikToker die verdacht wordt van de steekpartij achter het Centraal Station in Amsterdam is weer op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis is geschorst. Hij is nog wel verdachte in de zaak. Het onderzoek loopt nog. Een kleine 3 weken terug was die steekpartij. Daarbij raakten 4 mensen gewond, onder wie de TikToker zelf. Een dag later konden zij allemaal het ziekenhuis weer verlaten. En weer een inbraak in een brandweerkazerne bij ons in de regio. Dit keer in Huizen. Het gebeurde afgelopen nacht of vanmorgen. Inbrekers hebben een ruit van het rolluik vernield en zo drongen ze naar binnen. Bij de inbraak is er gereedschap gestolen. Wat er precies is gestolen is niet duidelijk. De afgelopen tijd is er vaker ingebroken bij brandweerkazernes op verschillende plekken in het land. Inbrekers hebben het gemunt op gespecialiseerd gereedschap waarmee mensen uit auto's kunnen worden gered. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Wij gaan verder met onze eigen weerman. Dat is natuurlijk Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
12: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, hoedjes hadden we niet nodig vandaag. Het is natuurlijk wel een beetje de gewoonte in Den Haag om er eentje te dragen op Prinsjesdag. Maar het was niet nodig qua regen, zullen we maar zeggen.
12: Nee, maar hij had wel zeg maar weg kunnen waaien. En er waren vanmiddag wat vlagerige winden hier en daar. Dus wat dat betreft.
0: Daar moet je ook nog rekening mee houden, ja, als je hem thuis zoekt.
12: Ja. Ja. Dus maar goed, ja, voor de rest was het natuurlijk een prachtige dag. Een zomerse Prinsjesdag in een groot deel van het land, ook in onze provincie. Purmerend en Edam kwamen uit op 25,2. Zaandam bijna 26 graden. Schiphol had 25 graden. Alleen vlak aan de kust bleef de temperatuur op 21 tot 22 graden steken. En er was ook wel toch wel redelijk wat verschil in qua zonneschijn. Want in het binnenland scheen de zon eigenlijk volop. En in onze provincie, in Noordkop en op Texel, circa 3 uur zon maar tegen 7 uur in het Gooi. Dus wel behoorlijke verschillen. Ja? En die bewolking hangt samen met een frontensysteem dat langzaam dichterbij komt. Inmiddels zijn de temperaturen wel wat aan het zakken, maar nog steeds boven de 20 graden. En dat zal de komende uren ook niet anders worden. De wind trekt wel wat aan uit het westen, inmiddels west tot zuidwest. En dan vanavond worden de wolken dikker en dikker en dan kan er af en toe wat regen vallen, zeker in de loop van de avond. Er ligt op de Noordzee een zone met regen samenhangend met een koufront en dat zal ons vanavond dus bereiken. Ik denk niet dat het heel lang gaat regenen. Het is maar een smalle zone. En dan de komende nacht is het op een enkele bui na weer droog. En dan morgen zitten we in beduidend minder warme lucht. Het wordt een graad of 19 maximaal. Verder een matige westenwind. En in de ochtend, Patricia, eerst zon. Later neemt de kans op enkele buien toe. De bovenlucht koelt af, er is ook onweer mogelijk. Tweede helft van woensdagmiddag wordt het echter weer droog. Donderdag, vrijdag en zaterdag, dan zijn de neerslagkansen vrij groot. Er zijn ook al wat droge fases, met name op vrijdag denk ik ook wel, met af en toe zon. En het is wat winderig en temperaturen 18 tot 19 graden, ook zaterdag weer wat hoger. Dus dat is een beetje het beeld voor de komende dagen. Maar de warmte, ja, die is dan eventjes voorlopig uit de lucht. De beelden registreerden vandaag trouwens de 46e zomerse dag. Ach. Boven de 25 graden van dit jaar. En daarmee komen we op gelijke hoogte met 1976. Toen ook de vijfde plaats trouwens met zomerse dagen. Maar wat te denken van Parijs. Parc Montsouris meldde vandaag de 100ste dag met meer dan 25 graden. En dat is nog nooit eerder voorgekomen.
0: Jemig, ja. Nou, het ene na het andere record sneuvelt, Jan. We zijn er inmiddels een klein beetje aan gewend dat gebeurt. Ja. Maar het is me toch wat, inderdaad. Nou ja, goed, ik moet zeggen, ik ben nog best een beetje lekker in de nazomerfase. Dus ik vind het niet zo heel vervelend dat het nog een beetje lekker weer blijft, eerlijk gezegd. En dat het nog niet meteen helemaal koud wordt.
12: Nee, dat zit er nog niet in. Want ook 18, 19 graden een paar dagen, dat is eigenlijk ook nog wel
0: is goed te doen, hè?
12: Redelijk voor de tijd van het jaar.
0: Zeker. Ja, moet alleen wel her en der even een regenjasje mee, begrijp ik. Want er kan zomaar een buitje vallen. Oké, nou, dat weten we dan weer, Jan. En dan spreken we elkaar morgen weer.
12: Ja, fijne avond.
0: Jij ook, hoi.
12: Hoi.
0: Hoe gaat het intussen op de weg? Nou, er zijn 6 files gemeld door de ANWB. Ik noem de langste daarvan even. Dat is op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum Noord. Daar heb je 11 minuten vertraging door een ongeluk. En de weg is weer vrij. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein. Daar heb je 5 minuten op onthoud. En dan nog de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Tussen de afritten Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert. Daar heb je 5 minuutjes vertraging nog door de opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En de rechterrijstrook, die is nog dicht. Dan nog even een bericht voor mensen die met de trein willen van Haarlem naar Voorhout of andersom. Daar rijden geen treinen. En dat komt door een beschadigde spoorbrug. En dat gaat duren tot een uur of 6.

0: Gold bij NH. Thank you for being a friend.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al even tegen Irene. Die nieuwe Netflix-serie, de Eetclub, die is echt waanzinnig spannend. En die is binnen 5 dagen al een echte kijkcijferhit. De serie is gebaseerd op het boek De Eetclub uit 2004 van Saskia Noord. En wordt in Nederland al meteen massaal bekeken, maar heeft ook al succes in het buitenland. Laten we even een klein stukje luisteren.
2: Wat wilde je ons vertellen? Alles. We wilden de stad uit. Het lag zo mooi.
3: Het is hier doodstil.
2: Hoi. Wie zijn dit? Soms ontmoet je gewoon mensen en dan voelt zo'n nieuwe vriendschap bijna als een soort verliefdheid. We zaten in een bubbel. Vonden alles leuk aan elkaar. Voelden ons veilig.
3: Ik denk dat het tijd is voor een feestje.
0: Ja, tijd voor een feestje, maar dat loopt toch anders dan ze dachten. Ik ben heel benieuwd wat de schrijfster van het boek vindt van deze nieuwe serie op Netflix. En dus hebben we Saskia Noord gewoon even gebeld. Goedemiddag Saskia.
4: Hi, hallo.
0: Hallo, jij zit lekker op een terras, begrijp ik.
4: Ik zit op een terras, ja.
0: Het is heerlijk zonnig weer. Hey, hoe voelt dit voor jou na al die jaren weer gelijk succes met de Eetclub?
4: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is, het voelt alleen maar positief.
0: Ja, heb je de hele serie ook al gezien?
4: Ik heb de hele serie 2 keer gezien.
0: Oh, 2 keer zelfs? Ja.
4: Ja.
0: En wat vind je ervan? Dat is natuurlijk lastig te zeggen, maar ik kan me wel voorstellen dat je als schrijver heb je iets gemaakt en dan zie je het opeens in beeld. Hoe is het?
4: Nou, kijk, voor mij is het natuurlijk 23 jaar geleden dat het boek uitkwam.
0: Ja.
4: En dat maakt het wel iets makkelijker. Dus het feit dat je je boek 23 jaar later nog zo'n nieuwe vertelling krijgt, ja, dat is natuurlijk alleen maar een enorm compliment.
0: Ja,
4: dat is fantastisch.
0: Ja, hebben ze zich wel een beetje aan het boek gehouden eigenlijk? Want in het boek lezen we het verhaal van de Eetclub, een vriendengroep in Bergen aan Zee. Een van de mannen overlijdt. En dat is een, gaan we niet over uitweiden, maar dan blijkt dus dat er achter de façade van die schijnbaar perfecte levens van die vriendengroep er toch wel het een en ander schuil gaat.
4: Ja.
0: Ja, hebben zij, de makers van de serie, zich daar ook aan gehouden? Of zijn er ook hele nieuwe verhaallijnen ingekomen?
4: Nou ja, het is 7 afleveringen, dus er moet natuurlijk wel wat meer input zijn dan alleen het boek.
0: Ja.
4: Bovendien is het verhaal speelt zich 23 jaar geleden af en het moet ook vertaald worden naar deze tijd.
0: Ja.
4: Dus ja, er zijn wel wat nieuwe elementen aan toegevoegd.
0: Ja, maar wel elementen waar jij je in kunt vinden?
4: Ja, zeker, ja.
0: Ja? Want er was eerder al een film gemaakt, ook, gebaseerd op hetzelfde boek.
4: Ja.
0: Volgens mij vond jij dat toen iets minder geslaagd? Hoe was dat?
4: Nou, ik was... we waren echt vooral toen verrast op de première dat de film toch anders was dan we hadden gedacht.
0: Ja.
4: Dus het was vooral eigenlijk dat ze verrast waren. En het hele einde, inclusief dader volgens mij, dat was allemaal totaal veranderd. Ja, dat was een beetje onverwacht, zullen we zeggen.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dan is het opeens toch een beetje een heel ander boek geworden.
4: En
0: dat lijkt me ook wel het spannende als je gevraagd wordt. Want ik neem aan dat je gevraagd bent ook weer voor deze nieuwe serie. Mogen wij daar wat mee doen?
4: Ja.
0: Heb je daardoor ook nog een beetje getwijfeld of je dat wel nog een keertje aan zou durven?
4: Nee. Ja. Nee, ik vind eigenlijk iedere adaptatie van je boek, van je product, is een soort compliment aan het product. En eigenlijk betekent dat een kunstenaar er iets mee wil gaan doen. Ja, dat is alleen maar leuk. Dus en zeker als het voor Netflix is.
0: Ja, best wel. Hè? Ja. Dat geeft heel veel kijkers. Ook in het buitenland.
4: Mm-hmm.
0: En ben je zelf dan ook nog betrokken geweest bij het maken van de serie?
4: Nou, niet bij het maken. Ik heb natuurlijk wel gesproken met de schrijvers. En Doreen heeft ook Nieuwe Buren gedaan. Dus ik wist wel al dat zij heel goed is in het hertalen van mijn werk.
0: Ja.
4: Dus we hebben gesprekken gehad. Maar verder, een scenario is gewoon anders dan een boek. Dus dat moet zij lekker zelf doen.
0: Ja, en beschrijf je ook nooit met het idee van dit kon wel eens ook een film of een serie worden? Want jij schrijft wel vrij beeldend, toch?
4: Ja, maar dat is niet... Ik denk niet van tevoren, wat dan zie ik wel een serie schrijven. Nee, het is... ik vind het schrijven zelf het leukste. Dus ik... ik ga niet met zoiets in mijn hoofd al schrijven. Nee.
0: En ben je ook op de set geweest tijdens de opnames?
4: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe was dat voor jou? Dan zie je opeens jouw personages daar lopen.
4: Ja, het is heel, heel wonderlijk. En met enorm veel bewondering voor al die acteurs. Want die moeten gewoon 20 keer dezelfde scène spelen. Met extra overtuiging. Ik dacht, laat mij maar schrijven.
0: Misschien denken zij dan wel van... nou, laat ons maar lekker spelen. Want dat schrijven, precies. Dat is natuurlijk ook weer wat een vak apart. Ja. Ze doen het wel goed, hè, vind je niet?
4: Ik vind ze dat fantastisch doen.
0: Ja, ik zit er nu middenin en ik vind het echt knap gemaakt. En heel goed geacteerd.
4: Absoluut. Goed.
0: Wat heeft jou het meest verrast toen je zat te kijken? Voor de eerste keer en misschien ook wel de tweede keer?
4: Het hele camerawerk, de montage, het is allemaal zo perfect en gelikt. En heel erg op cliffhangers berustend. Ja, en decadent. Ja, alles heeft me eigenlijk verrast.
0: Ja, wat leuk, wat mooi. Dat ze dat dan weer van jouw boek van zo lang geleden hebben weten te maken, toch?
4: Ja, absoluut.
0: En cliffhangers, dat hoort er natuurlijk bij als je een serie voor Netflix maakt.
4: Tuurlijk, ja. In mijn boek zitten ook cliffhangers natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Dus, want dan ga je doorlezen, toch?
4: Ja,
0: dan denk je, hoe gaat dit aflopen?
4: Precies.
0: Nou, mooi. Leuk om je even te spreken hierover, Saskia. Ik kan hem aan iedereen aanbevelen als je denkt wat ze vanavond dus doen. Kijk naar de Edit Club. En veel plezier nog op het terras waar je zit. En geniet lekker van de zon.
4: Okay. Ja, dank je.
0: Dag.
4: Hoi, hoi.
0: Ja, dat was schrijfster Saskia Noord. Die zit gewoon lekker in de zon te genieten van weer een succes eigenlijk van haar hand. Ja, ze heeft het scenario natuurlijk niet geschreven, maar het is wel haar boek dat verfilmd is voor Netflix in een spannende serie. De Eetclub, zo heet hij. En ik denk dat heel veel mensen daar wel naar gaan kijken. Dit is Rutje Kopt met de Hartslag.

0: De Dire Straits en The Walk of Life. Het is alweer bijna 6 uur. Straks na het nieuws van 6 gaan wij weer op zoek naar een dagplaat. En Irene, dan is het de bedoeling dat je nu alvast een tipje van de sluier oplicht, zodat mensen alvast kunnen gaan nadenken over een leuk plaatje. Waar gaat het ongeveer over?
1: Het gaat alles over te verklappen. Iets wat we vandaag veel hebben gezien en wat in allerlei maten, kleuren en vormen langskwam.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
8: Ik ben Ludo uit Opdam.
9: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
10: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Anna uit Purmerend.
12: Ik ben Christian uit Amstelveen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
14: Goedenavond. Het slachtoffer van een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn afgelopen weekend is een vrouw van 24. Een 23-jarige bestuurder uit de gemeente Kogeland is na het ongeluk aangehouden, maar is inmiddels ook weer vrijgelaten. In een recreatieplas bij Arnhem is vanmiddag het lichaam van zanger Ben Saunders gevonden, zeggen vrienden van de zanger tegen de Telegraaf. De politie sluit een misdrijf uit, maar bevestigt zelf niet dat het gaat om de 43-jarige zanger. En weer een inbraak bij een brandweerkazerne in de regio. Dit keer in Huizen. Inbrekers hebben gereedschap meegenomen. Er is nog niemand opgepakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
17: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
16: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
17: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
16: Bestel op budgetbroodjes.nl.
17: Nu ook in Purmerend.
18: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
19: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid.
8: Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
18: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Vandaag de dag.
26: Met Patricia Navelker.

0: Weekend van Earth and Fire hoorde je. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze verslaggevers, dat zijn onze ogen en oren in de provincie. Zij volgen het laatste nieuws en reizen daarvoor de hele provincie door. Verslaggever Julia Korn was vandaag in Kudelstaart, want daar hebben ze een probleem met muskusratten. Goedenavond, Julia. Ja, je bent er geweest. Heb je ze ook gezien, die muskusratten?
3: Ja, zeker. Nou en of. En eigenlijk best wel veel ook. Want we hebben maar iets van een uur echt daar rondgelopen. En ik denk dat ik zeker 7 ratten hebben gevangen.
0: Zo, hé. Hey.
3: En het zijn echt best wel grote beesten. Ook veel groter dan ik had verwacht. Met echt van die tanden en nagels.
0: Best wel heftig.
3: Dus ik werd er niet warm van.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Niet een leuk huisdier of zo. Maar even voor mijn begrip, die muskusrat, is het gewoon een soort XL-rat? Of is het toch echt een heel ander soort dier?
3: Ergens lijkt het natuurlijk wel op een rat, maar dat is het echt niet. Hij is echt wel groter en het is wel een knaagdier zoals een rat, maar die tanden die zijn veel meer zoals een bever. En je ziet ook eigenlijk aan de, ja, ik ga het even tengels noemen, maar het zijn meer nagels. Die zijn er ook echt op gemaakt dat ze kunnen zwemmen. Dus het is niet hetzelfde als een rat. Maar nee. Ik snap wel de verwarring.
0: Ja, precies. Omdat hij natuurlijk zo heet ook. En het is wel een knaagdier. Maar dan met hele grote gele tanden. En in Kudelstaart hebben ze daar dus heel veel van. Wat is precies het probleem daar?
3: Ja, er worden daar heel veel meldingen gedaan. Want je kan als je een muskusrat ziet eigenlijk altijd bij muskusratbeheer dat aangeven. En de populatie stijgt. En dat is eigenlijk in heel Nederland is dat ook wel het geval. Maar hier expres ook heel veel. En dat is heel vervelend, want ze zijn schadelijk. En niet zomaar gevaarlijk voor mensen, maar vooral voor de waterschappen. Dus ze zitten vooral aan de dijken, maar ik zal het... ik sprak namelijk een man die de muskusrattenbeheer deed, Timo de Beus. En die vertelde erover.
0: Daar gaan we even naar luisteren.
4: Waarom de muskusrat nou zo gevaarlijk is, althans gevaarlijk voor onze oevers. Het zijn ontzettend goede gravers. Ze graven... Onder water graven zij een pijp naar boven, naar de kant. En daarin maken zij nestkommen. En die nestkommen kunnen ontzettend groot worden. En voor elke worp jongen kunnen die nestkommen uitgebreid worden. Waardoor dus op een gegeven moment de grond kan verzakken. Waar dijken zwakker door kunnen worden. En een groot machineel van de boer natuurlijk ook.
0: Ja, dat zei Timo de Beus. Dat is degene die daar die muskusratten moet bestrijden. Want die beesten zijn dus heel schadelijk. Ik denk dat een beetje vergelijkbaar met die bevers. Daar horen we ook vaker van, dat die grote holen graven en dat dan spoorlijnen verzakken en zo. Maar hoe doen ze dat? Hoe zorgen ze dat er niet te veel van die beesten komen?
3: Ja, nou, ik had eigenlijk verwacht toen ik op reportage ging... dat ik achter die muskusratten aan zou rennen en dat ze die zo zouden vangen.
0: Met een netje.
3: Ja, met een netje of met een speer. Maar nee, ze zetten eigenlijk ze zetten kooien neer in het water, in sloten bijvoorbeeld. En na de zoveel tijd komen ze die eigenlijk legen. Oh. Zo haalde hij een kooi boven het water... en er zaten gewoon 3 van die muskusratten in.
4: Oh. En hier hebben we bingo. Hier hebben we een echte muskusrat... Dit is nog een jong exemplaar. Oh.

0: nou ja, daar had hij er weer eentje gevangen. Maar goed, zo proberen ze dat een beetje in toom te houden, de populatie muskusratten. Je hebt ook wat bewoners gesproken in Kudelstaart. Wat zeggen zij daarover, over al die muskusratten?
1: Ja, nou, ik had eigenlijk toch wel het idee dat heel veel mensen niet doorhebben dat het zo'n groot probleem is. Want het is ook niet alsof die muskusratten zomaar over straat rennen en massaal overal te zien zijn.
0: Nee, nee.
1: Ze leven namelijk voornamelijk in het water. Dus toen ik het aan de bewoners vroeg, wisten ze er eigenlijk niet zoveel over. Maar ze wisten natuurlijk wel dat het in Nederland een probleem was en waarom het zo schadelijk was. Dus ze willen in Kudelstaart echt wel van die beesten af.
2: En zwakke dijken, nee, dat willen we niet. Dus aanpakken, ja, helaas. Ik ben gek op dieren, maar deze moeten in de pan of zo weg. Ja.
0: Ja, deze man begint er al over. In de pan moeten ze. Maar het is wel een goede vraag. Wat doen ze eigenlijk met al die dode muskusratten die ze vangen daar in Kudelstaart? Komen die inderdaad in de pan terecht in een restaurant op tafel? Ik heb wel eens gehoord dat ze dat in België als waterkonijn verkopen. Maar dat staat in Nederland nooit op de kaart. Dus
1: nee.
0: Wat gebeurt daarmee?
1: Nee, klopt. In België heb ik inderdaad gezien dat het wel eens gebeurt. Maar nee, dat doen ze hier niet. En het beheer is ook heel erg bezig om er helemaal niet iets commercieels van te maken. Want ze willen juist eigenlijk van die muskusratten af. Dus wat ze doen, sommigen gaan naar het kadaver, kadaverorganisatie. En wat ze ook dus soms doen, en dat vind ik eigenlijk heel erg interessant, ze leggen het dan terug in het weiland of in de velden. Zodat de vossen daar het kunnen opeten. En dan heb je toch weer een beetje zo circle of life.
0: Circle of life. En dan is het allemaal weer rond. Ja, dat is ook een vorm van een pan natuurlijk voor de vossen dan. Die kunnen er lekker van smikkelen. Hey, dankjewel voor jouw verhaal. Julia Koorn was hier en die heeft een reportage gemaakt. Die ga je nu nog even afmaken, geloof ik. En die is dan morgenochtend vroeg te zien op de site, hè?
1: Ja, morgenochtend.
0: Oké, op nhnieuws.nl.

0: Level 42 en de Love Game.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Wij gaan, zoals iedere dag rond dit tijdstip, op zoek naar een plaatje dat goed past bij de dag van vandaag. Ja, vandaag ontkomen we niet helemaal aan het landelijke nieuws dat het natuurlijk Prinsjesdag is. Want wat hebben we weer een mooie hoedjesparade gezien. Wat hebben we een leuke balkonscène gezien. En Irene, we hadden het eerder over die hoedjes. En ik had het idee dat ze allemaal een beetje rustig aan hadden gedaan. Niet al te gek. Maar jij hebt toch wel wat bijzondere exemplaren langs zien komen.
3: Ik zag minister Rianne Letschert. Zij had een hoed die gebaseerd is op wat je onder een microscoop ziet.
0: Oh, dus, oh, dat was het.
3: Ja. Beetje vaag blauw, wittig geval of zo.
0: Ik dacht dat het de cloud was.
3: Er was inderdaad ook iemand die had de cloud.
0: Cloud.
3: Dus gewoon echt een
0: dat vond ik wel grappig,
3: Maar die van Rianne Letschert is gebaseerd op wat je onder een microscoop ziet. En het is dan ook een knipoog om het belang van de wetenschap daarmee benadrukken. Hey, en Helene Herbert, minister van Economische Zaken en Klimaat, heb je haar gezien?
0: Nee, die heb ik even gemist.
3: Knalroze pak met een zomerhoedje.
0: Oh, echt?
3: Ja, ik vond het geweldig.
0: Ja. Fleurig. Lekker fleurig. Jij zou er zo tussen passen. Jij bent ook wel van de hoedjes, toch?
3: Ja, maar wel meer echt gewoon zomerhoedjes.
0: Ja, zomerhoedjes.
3: Surfhoedjes en zo.
0: Ja, precies. Dat soort dingen. Dat is ook altijd leuk. Nou, ik vind van Prinsjesdag toch altijd wel heel leuk om even te kijken naar wat ze allemaal aan hebben. En ook wat het koninklijk paar en de kinderen van de koning allemaal aan hebben. Ja, het zag er allemaal wel heel netjes. Maar
3: mooi ook toch? Mooi verzorgd.
0: Mooi, maar wel een beetje bedeesd. Hè? Niet heel, hoe zeg je dat? Niet heel knalfeestelijk of zo. Meer gewoon, maar dat past ook wel bij de dag, vind ik.
3: Ja,
0: het is een serieus moment.
3: Netjes zijn. Ik denk als zij netjes naar een concert gaan of zo, dat ze ook wel wat anders aantrekken. Denk
0: dat
3: ik.
0: Lijkt me wel. En Maxima had een beetje een gek hoedje, want dat was een beetje een soort, kon het niet heel goed zien eigenlijk, wat dat voor een ding was. Heb je die gezien? Ja, een beetje het was een soort uitroep. Uitroepteken of zo. Nee. Ik kon er niet veel chocola van maken. Hey, we gaan dus plaatjes zoeken over hoedjes.
3: Ja.
0: Waar dacht jij toen aan?
3: Nou, ik ben dus heel gaan zoeken. Want er kwam niet direct iets in me op. En er kwam een nummer van Joe Cocker. Wie zeg ik nou? Ik ben even helemaal.
0: Bob Dylan had je het
3: Bob
0: over.
3: Bob Dylan was
0: tegen mij.
3: Ik ben even helemaal de weg kwijt.
0: Maakt niet uit. When I see you got your brand new leopard skin pillbox. Hey. Oh ja, een pillbox. Pillbox is een leopardskin
3: ook nog. Ja. Zo'n filterhoed dan, denk ik.
0: Ja. Ja. Goeie, hè? Ja. Ik kwam een heel leuk liedje tegen van Lyle Lovett. You can have my girl, but don't touch my
3: Ja, dat is toch leuk. Je mag mijn meisje meenemen, maar blijf
0: alles moet af. Zeker weten, maar niet aan mijn hoed komen. Nou, dat lijkt me ook beter. Want kijk, zo'n hoed, het is natuurlijk nogal iets. Het is ook niet goedkoop trouwens, een echte mooie hoed.
3: Ja.
0: Dat kost wel wat, dus dan moet je gewoon afblijven. Duidelijk verhaal. Hé, maar de vraag is dus aan jullie. Plaatjes over hoeden en andere hoofddeksels mag natuurlijk ook. Mag ook over petten en dat soort dingen gaan, vind ik. Alles wat je op je kop kan zetten.
3: Ja,
0: ja toch? Ja. Kroon mag misschien ook wel. Is ook een hoofddeksel.
3: Ik vind hem helemaal goed.
0: Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, kom maar door met jullie liedjes over hoofddeksels. En die kun je door.
3: Let's go.
0: Ja, zo is het, Shania. Kun je door appen of even

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonkroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Download de app en start met vinden.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Ik ben Joris uit Aardenhout.
4: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 6:01. In Bussum is het 22 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
8: Goedenavond. In een recreatieplas bij Arnhem is vanmiddag het lichaam van zanger Ben Saunders gevonden. Dat zeggen bekenden van de zanger tegen de Telegraaf. Saunders zou sinds vanmorgen vermist zijn geweest. Vanmiddag werd er een lichaam gevonden in het water daar in Arnhem. De politie kan niet bevestigen of het gaat om de 43-jarige zanger, maar zegt wel dat er geen sprake is van een misdrijf. Ben Saunders won 15 jaar terug het eerste seizoen van The Voice of Holland. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten, blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag voerde met boeren en boerenorganisaties. Bronnen zouden bevestigd hebben dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over acties op Prinsjesdag. Boerenprotestgroep Agractie zegt niks van de sabotageactie te weten. En ook actiegroep Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Maar de voorman sluit niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. Niemand heeft de actie tot nu toe opgeëist. De politie doet nog onderzoek. Volgens ProRail zijn er vandaag 35 verstoringen geweest doordat voorwerpen op de rail zijn gelegd. De TikToker die verdacht wordt van de steekpartij achter het Centraal Station in Amsterdam is op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis is geschorst. Hij is nog wel verdacht in de zaak. Het onderzoek loopt nog. Een kleine 3 weken terug was die steekpartij. Daarbij raakten 4 mensen gewond, onder wie de TikToker zelf. Een dag later konden zij allemaal het ziekenhuis weer verlaten. En weer een inbraak in een brandweerkazerne bij ons in de regio. Dit keer in Huizen. Het gebeurde afgelopen nacht of vanmorgen. Inbrekers hebben een ruit van het rolluik vernield en zo drongen ze naar binnen. Bij de inbraak is er gereedschap gestolen. Wat precies is niet duidelijk. De afgelopen tijd is er vaker ingebroken bij brandweerkazernes op verschillende plekken in het land. Inbrekers hebben het gemunt op gespecialiseerd gereedschap waarmee mensen uit auto's gered kunnen worden. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
7: Dankjewel Lotte en een fijne avond nog voor jou.
8: Dankjewel.
7: Wat voor weer je daarbij krijgt, dat horen we van Jan Visser.
9: Vanavond neemt de bewolking verder toe en in de loop van de avond kan er plaatselijk wat regen of een bui vallen. Dus een kleine kans op onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Later in de nacht is er wel weer kans op een enkele bui. De temperatuur daalt in de nacht naar 13 graden. Morgen in de ochtend eerst zon, later op de ochtend en in de middag kans op een bui, mogelijk met onweer. Tijdens de tweede helft van woensdagmiddag en woensdagavond neemt de kans op buien weer af. Maximumtemperatuur komt uit op 18 tot 19 graden morgen en de wind is overwegend meest matig uit het westen tot noordwesten.

0: Donovan, hoe gezellig is deze muziek toch? Too Many Broken Hearts hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gaan op zoek naar nog meer gezellige plaatjes over hoeden en andere hoofddeksels. Ja, we hadden het net even over die hoed van Maxima. Ik heb eens goed zitten kijken, maar het is eigenlijk niet eens echt een hoed, hè? Het zijn meer soort twee soort krullen op haar hoofd. Twee soort. Ja, het ziet er heel mooi uit eigenlijk.
3: Geen krullen in het haar, maar
0: krullen op haar hoofd. Ja. Ja, en Amalia droeg helemaal geen hoed, maar die had een soort gouden band in haar haar. Zag er ook mooi uit, vond ik. Ja. Leuk altijd om te zien, al die hoedjes bij Prinsjesdag. Ik denk soms wel eens, moeten wij niet vaker allemaal wat hoeden gaan dragen? Ik vind het er eigenlijk allemaal zo chic uitzien.
3: Ik vind het heel mooi ook staan, hè? Ja. Ook voor mannen als ze zo'n hoed en dan even zo, als ze komen die hoed afnemen.
0: Dat. Ja, maar welke man doet dat nog? dat zie ik echt niet gebeuren,
3: nou,
0: sorry.
3: Nog maar eens, hè?
0: Vind maar eens een man die zijn hoed nog voor je afneemt. Nou ja, goed, sommige mannen die doen dat misschien nog wel, maar wij kennen ze niet. Goed, we zochten plaatjes.
3: Ze mogen zich melden, hè?
0: Ja,
3: meld je met hoeden die de hoed afneemt.
0: Die de hoed afneemt? Ja. Ik vind het helemaal goed. Ja, als het aan Joe Cocker ligt, doen we dat niet. Dan kun je die hoed gewoon op laten staan. Toch? Dat is een van de liedjes die aangevraagd
3: werd. Ja, Gerrit en Bart kwamen daarmee. Nummer 3.
0: Dan gaat de rest uit. Dat is natuurlijk boodschap. Toch?
3: Dat is jouw interpretatie.
0: Jos die vroeg Barry Sadler aan. Fighting.

0: just what they say.
1: Ja.
0: The brave men of the Green Beret.
2: De Green Beret.
1: De
2: ja.
1: Green Beret. The Ballad of the Green Beret, zo heet het nummer ook.
2: Nou, Frank had ook iets met een beret, maar dat is het nummer van Prince.
1: Ze hebben een hele andere koek.
2: Ja.
1: Ja, goed nummer ook. Paul die wilde een naamgenoot van hem horen, namelijk Paul Young. Wherever I lay my hat, that's my home. Oh, dat is wel mooi, toch? Ook wel een beetje makkelijk. Dan leg je je hoed neer en dan ben ik thuis. Ja. Zo makkelijk is dat niet, Paul. Maar een mooi nummer, dat wel.
2: Zeker. Maaike, die had Chris LaDue. Long before you take this cowboy's hat.
1: Oh.
3: Now partner, this old hat's better left alone.
1: Ah, mooi nummer dit.
2: Ja, die vertelt een heel verhaal.
1: Ja, precies. Dan gaan we een andere keer helemaal draaien. Mooi bedacht, Maaike. En Irene kwam met Toon Hermans. Een hoedje van stroom, mevrouw. Een heerlijk hoedje. Een hoedje van stroom, mevrouw. Oh, leuk.
3: Dat hoedje doet je.
1: Hoedje. Wat goed.
2: Je ziet hem al glimlachend zingen, hè?
1: Absoluut, met zijn appelwangetjes.
2: Ja, vol plezier leuk.
1: Toon Hermans dus. Maar goed, dat is uiteindelijk niet de dagplaat geworden. Dat zal je misschien niet verrassen. Want er was nog een andere waar heel veel mensen voor belden en appten. Zoals Peter bijvoorbeeld. Maar ook Maria en Anneke. En die wilden allemaal Steel Eye Pen horen. Dan zou je zeggen, wat is dat nou voor lied? Nou, ga maar luisteren. Want het ging vandaag natuurlijk allemaal over de hoed. En het nummer heet ook All Around My Head. En als je hem hoort, dan ken je hem zeker. Geniet ervan. Dagplaat.

0: de beste break-up songs ever. Miley Cyrus hoorde je met de flowers.
1: Ja, prachtig.
0: I can give myself flowers. I can buy them for me.
1: Die hebben allemaal niet nodig, die onzin.
0: I can talk to myself for hours.
1: Ook.
0: Write my name in the sand. Ja, waar heb je nou toch een relatie voor nodig? Kom op, zeg. Dat is een beetje de boodschap van Miley.
1: Is jouw tekst, hè?
0: Nee, dat is Miley.
1: Oké.
0: Die zingt dat.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Nee, dat ga ik zeker niet zeggen hier. Absoluut niet. Wij gaan eens even terugkijken op deze dag. Want die is wel officieel voorbij. De avond is namelijk begonnen.
1: Ja.
0: En het was vandaag 15 september. Het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel een grote ontboezeming deed. Hij houdt van iedereen. Maar is dat echt zo?
3: Ik zit hier al een paar dagen tegenaan te tikken.
4: Ach jeetje.
3: Nou, omdat er mensen in mijn omgeving zijn die dit ook doen. En ik hou van iedereen, dat weet je. Ik ben een... Oké, dat lieg ik. Maar... Weet je nou een knorretje erbij zelfs?
5: Ja, ik hoorde het.
3: Ja, dan is het echt... Dan wordt er echt gelogen.
0: Hij kwam niet eens als verhaal toe. Ik hou van iedereen, dat was genoeg. Hij gaat het misschien morgenochtend vroeg wel verder vertellen.
1: Nou, morgenmiddag dan.
0: Goed, het was ook de dag dat een groot deel van het treinverkeer in een deel van het land ontregeld was door sabotage. Nou, bij June tot 2 hadden ze het daarover.
6: Het zijn een beetje van die Wild West verhalen waarvan je dacht dat dat altijd meer Wild West verhalen waren en nu is het werkelijkheid.
1: Ja, want zo'n netwerk is gewoon heel belangrijk om ergens te komen als het wordt platgelegd. Ja.
6: Zijn er al verdachten in het vizier? Of
1: nee, volgens mij niet. Oh, nee.
6: Ik heb wel een vermoeden.
1: Ja, we kunnen het wel aan Lotte misschien vragen. Zijn er al mensen die ervan verdacht worden?
4: Nee, nog Poetin. Niemand.
1: Oh, jij ja.
3: Kan dat?
6: Misschien wel. Nou, ik denk, ik pak die NS even. Afgelopen.
1: Dit is allemaal speculatie.
0: Ja, er wordt lekker op los gespeculeerd daar bij June tot 2. Maar nu is inmiddels weer bekend geworden dat het mogelijk die sabotage op het spoor veroorzaakt is door boerenactivistenclubs. Maar ook dat is nog niet helemaal zeker. Dus dat wordt allemaal nog onderzocht. Maar de NOS meldt dat er aanwijzingen zijn dat het de boeren waren die dat spoor hebben gesaboteerd. Nou goed, wij hadden het bij ons in de uitzending over autorijden. En vooral de ergernis die je soms kunt hebben. Dat je vloekend en tierend achter het stuur zit. Omdat iemand op je bumper zit te kleven of jou afsnijdt. En wij belden even met onze goede vriend rijschoolhouder Jeffrey Kok. Hij ziet dat stress in het verkeer vaak toch wel met je eigen gemoed vooral te maken heeft.
7: Als je druk maakt, dat klinkt ook al zo. Maar als je bijvoorbeeld haast hebt, dan zal je altijd zien dat voor je gevoel heb je alles tegen.
0: Dat is
7: de
0: waar.
7: De brug, de rood, noem het maar op.
0: Alles stoplichten.
7: Je kunt beter ontspannen, relax, tranquilo.
0: Ja.
7: En dan gaat allemaal vloeien erin.
0: Ja, wij gaan zo totaal tranquilo naar huis rijden.
1: Tranquilo, ik vind die heel mooi. Tranquilo.
0: Lekker, hè? Ja. We gaan het gewoon tegen onszelf zeggen. Tranquilo, tranquilo, tranquilo naar huis.
1: Het is ook rustig zo op de weg, Patricia. Helpt ook, hè?
0: Dat helpt ook, absoluut. Hey, morgen dan is er weer een dag en dan is het zover.
8: Jara en ik verkoop kinderkrolzegels. Wil je kopen? Met mijn speciale link.
0: Oh, met een speciale link gaat dat tegenwoordig. Dus je kan niet meer zeggen, ik heb geen geld in huis. Oei, oei, oei. Ja, de kinderpostzegels gaan weer verkocht worden. En dat betekent dat je dus weer kinderen uit de buurt op de stoep kunt verwachten. En ze komen tegenwoordig gewoon met een link. Dus niks, geen smoesjes. Betalen, pannenkoek.
1: Ja, helemaal
0: zo is
1: goed.
0: Het. Hey, je hoort er meer over morgenochtend vroeg in de ontbijttafel. Tot die tijd hebben we nog heel veel lekkere muziek voor je de hele avond, de hele nacht door. En daar zit van alles tussen, zoals deze van Daryl Hall en John Oates met Out of Touch. Morgen melden wij ons weer rond een uurtje of 4. Tot morgen. En een heel fijne avond, zou ik zeggen.

0: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
1: Jou.
0: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
5: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
6: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
7: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
8: Ik ben Frima, woon in Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
11: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
10: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
12: De NH Muziekmix.

0: Café met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit.
3: Echt, laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
1: DAB+
0: en online.
1: Dit is de Muziekmix.

0: Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Ja, wat een spel met geld. Ja, heel goed doen nog. Maar hartstikke leuk.
2: Maar heeft er echt iemand geld gekregen?
1: Ja.
2: Heeft er iemand 300 euro gekregen?
1: Ja, een paar mensen.
2: Nee, je maakt grap. Ja. Ik schrok toch.
1: Ik zag het aan jou.
2: Beter liegen.

0: Ik ben Mia uit Schorel.
1: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Mieke uit Schagen.
3: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
4: Ik ben Cas en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
8: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
7: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
9: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
7: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang. Live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag. De Dam tot Damloop. Op tv en online.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
6: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor, deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Mijn collega Frank zit heel erg te gebaren. Die wil met z'n tweetjes alvast even bij jou langskomen om er eentje uit te zoeken.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ik een baard op een snor?
1: Ja, een beetje allebei. Ah.
2: Ja, iedereen is die zijn meestal hebben een baard op een snor.
1: Oh ja.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Mel van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Het is 1 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Kiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.